0: Goeienacht.
1: Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar puur gemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt, ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig, er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Dave Meller Band en The Joker. Goedemorgen, het is precies 6 uur. Dit is Joe. En dus gaan we beginnen aan de Koen en Sander Show met het nieuws. Mart Grol,
1: goedemorgen. De stem moet nog een beetje opwarmen, op het nippertje. Tientallen asielzoekers hebben nu toch een dak boven hun hoofd. Omdat het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel overvol is, dreigden ze buiten te moeten slapen. De burgemeester van buurgemeente Stadskanaal zorgde gisteravond laat voor opvang. Want mensen op grasvelden laten slapen kon hij niet over zijn hart verkrijgen, vertelt hij bij RTL.
2: Dat vinden wij in Stadskanaal echt humanitair niet oké. Dus dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen. En dat is omdat anderen hun verantwoordelijkheid niet nemen.
1: Er zijn veel te weinig andere opvangplekken. Vanochtend moeten de asielzoekers terug naar Ter Apel vanwege hun asielaanvraag. De meest gezochte crimineel van ons land, Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, was bijna gepakt, weet de Telegraaf. Speciale politieteams hadden hem laatst op het oog in West-Afrika, omdat hij een boot zou gaan pakken, maar dat deed hij toch niet. Er wordt gezegd dat de crimineel in Sierra Leone woont en een relatie heeft met de dochter van de president. Justitie zegt te weten waar Bolle Jos nu is en speciale eenheden blijven op hem jagen. Een Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht, volgens de Telegraaf, vanwege een dreigtelefoontje. Details zijn niet bekendgemaakt en de school zelf wil ook niets zeggen. In maart bleef die school ook een dag dicht en kort daarna was er een explosie. Een feest in het Engelse Birmingham, nu de voetballers van Aston Villa de Europa League hebben gewonnen. Het Duitse Freiburg werd met 3-0 verslagen. En zo klonk de laatste goal bij Ziggo Sport.
3: Buendia, lastig en 3-0. Schitterend binnengeprikt door Rodgers, want er was nauwelijks ruimte. En nu valt het wel heel ernstig de kant van Aston Villa.
1: Het is voor het eerst in 44 jaar dat Aston Villa weer een Europese prijs pakt. En vandaag is in Birmingham de huldiging. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Het blijft droog vandaag, 18 tot 22 graden.
0: Oh, lekker, dankjewel. Mart, gaan we naar de verkeersinformatie. Is er dan al iets te melden? Nou, geen vertragingen, maar wel een wegdek in slechte toestand. Op de A1 Amersfoort richting Eemnes. Het is bij Amersfoort, verkeer richting Utrecht. Volg Hilversum en rij je om via de A1 en de A27. Ja, normaal gesproken op dit tijdstip, dan zeg ik goedemorgen tegen Sander. Alleen, de stoel van Sander is nog leeg.
1: Waar is hij?
0: Waar is Sander? Dan ga ik hem toch maar even bellen, want je denkt toch, ja, zou zijn wekker niet zijn gegaan? We leven zonder smartphone natuurlijk. Iedereen zet zijn wekker tegenwoordig op een smartphone. We hebben nu een Nokiaatje, dus daar kan ik hem op bellen. Dan moet hij wel even opnemen natuurlijk.
4: Oh. Met Sander.
0: Sander.
4: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Met Koen?
4: Wie spreek ik?
0: met je vriendje Koen van jouw radioprogramma.
4: Oh, Koen Sveinberg. Hi. Hey,
0: en Mart is er ook.
1: Hey, ja. Goedemorgen.
0: Waar ben je, ja?
4: Waar ik ben.
0: Ja, maar ja, je bent. Het is 6 uur.
4: Ja, jongens. Hallo. Jullie weten wat vandaag is vandaag. En zeker jij, Mart, want jij bent een man van het nieuws. Moet bovenop de nieuwsagenda zitten. Het is vandaag een speciale dag.
0: Het is...
4: En daar sta ik eventjes bij stil, terwijl ik toch in beweging ben.
1: Donderdag 21 mei.
0: Wel cryptisch gedoe allemaal weer. Maar laat ik het zo zeggen. Kunnen we je straks nog wel in de studio verwachten?
4: Ja, je kan me straks wel in de studio verwachten. Ik fiets nu Ermelo uit.

0: Goedemorgen. Begin van een nieuwe dag, donderdag 21 mei. Het is 5 over 6. En ja, we hebben Sander even gebeld, want die is dus niet hier in de studio. En goedemorgen, Sander.
1: Goedemorgen.
0: Het is wel genieten. Ik hoor heel veel vogels bij jou.
1: Ja, ik ben in Den Landelijke.
0: Je bent aan het fietsen?
1: Ja, en ik ga de eerste challenge pakken en de vlag hijsen.
0: Hey, onze luisteraars zijn scherp. Ik weet, kijk, heel veel mensen denken dat het met het mooie weer te maken heeft. Dat je denkt van, nou, ik ga even lekker de fiets op voor het mooie weer. Maar Alex die zegt, het is vandaag fiets naar je werkdag.
1: En Alex, die heeft het helemaal goed.
0: Ja.
1: Ja, en omdat het fiets naar je werkdag is, dacht ik, ja, laat ik dan eventjes ook echt van de gelegenheid gebruik maken om er extra van te genieten.
0: Ja, je hebt gelijk.
1: Inderdaad, met het zonnetje, want die schijnt al, met de vogeltjes. Gewoon rustig aan, want als je fietst kan je het op twee manieren doen. Of je wil snel.

0: alternatief van A naar B. Maar als je daar ook nog eventjes een beetje vertraging in zet en er wat rustiger aandoet, dan is gewoon fietsen hartstikke leuk. Ja. Ook naar je werk toe.
1: Ja. Hey, en ja, niet om het een of het ander, maar wij zijn hier natuurlijk al 10 minuten bezig. Wanneer kunnen we je verwachten in de studio?
0: Jullie zijn niet gefietst, hè, Maarten op.
2: Ik wist niet dat het vandaag was. Ik heb lekker de auto gepakt.
0: Ja, voor die 1,3 kilometer, Mark.
2: Ja, klopt, ja.
1: Is zelfs de kachel nog aan.
2: Oh, ik zie je! Ik zie je!
0: Ja, ik ben er al, joh. Ja, nee.
2: Oh.
0: Ja, kijk. Ik loop nu naar binnen, zo. Ik zeg even, goedemorgen! Hallo! Dag, dag. Zo, ga ik door de grote draaideur. Piet. Zo.
1: Ja, dit is
0: oh, het is mooi geworden, zeg.
1: Ja, het is mooi, hè? We hebben het even opgedaan voor je.
0: Oh, het is zo groot op televisie, maar het is veel kleiner.
1: Nou, dan komt hij dan deze kant op. Het is alsof de interpretatie
2: is, hè, is dit. Ja.
0: Zo.
1: Nou, dan verwachten we hem ieder moment om de hoek van de studio.
0: Het is vandaag ook eens draaien wat meer muziek op je werkdag.
1: Ja. Nou, daar is hij!
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goed. Kijk, maar je ziet ook helemaal uitgerust.
4: Nee, maar serieus. Kijk, je kan, vaak als je fietst heb je haast. En dan zit je getergd op het ding. En dan wil je snel, snel, snel. Maar als je nou echt de tijd neemt, dan is dat natuurlijk al een heel ander begin van je dag. Of een afsluiting van de dag. Een beetje meditatief. En ik woon in Amsterdam. We werken in Amsterdam, maar wel aan de randen. Maar je kan verschillende routes pakken. Soms pak ik ook bewust wel, als ik echt een beetje tijd heb, ga ik iets landelijker. Dan ga je, want hierachter zitten wat polders. Dan zie je echt fazanten. Je ziet hazen oversteken. Je ziet wat drugsafval liggen. Je ziet Poolse busjes uitgeveild staan. Ja, heel, heel mooi.
1: Nou, ik moet wel even zeggen, voor de mensen die natuurlijk geen idee hebben en ver weg van Amsterdam wonen, ik kom dan aangereden weliswaar met de auto. Maar je ziet wel op het uur, zo's morgens om 5:30, 6, zie je af en toe wel dingen dat je denkt, nou,
4: ja,
1: ik rijd er maar snel voorbij.
4: Dat is, ja, maar
1: inderdaad,
4: dat is
1: stilstaande busjes of van die
2: schorrimorrie.
1: Schorrimorrie.
4: Ja. Getijsem.
1: Ja.
4: Rapalje. Ja. Het is rapalje.
1: Ik zag er net nog een op de fiets zitten.
4: Echt waar?
1: Ja.
4: Waar dan? Hé, hey, maar ik ga met de auto terug. Kom, fiets jij even terug naar huis?
1: Dat is geen probleem, Sanne. Geen probleem.
4: Naar het BB?
1: Ja, dat doe ik voor je. Wil je koffie?
4: Lekker, man.
1: Nou, kunnen we beginnen, jongens, aan een nieuwe dag. Het wordt een heerlijke dag vandaag. Welkom bij de Koen en Sanne Show met de Madonna nu bij Joe.

0: 2, with or without you. In de Koen en Sander Show op deze nationale fiets naar je werkdag. Nou, het is er wel weer voor in ieder geval. En het is natuurlijk ook de dag waarop we weer er even goed voor gaan zitten. Want 6:20, 7:10. Het is tijd voor de spreuk van Sander.
1: Een chirurg steekt wel eens een riem onder het hart.
0: Zelfs een klein gniffeltje van Bart.
2: Ja, zeker. Ja.

0: Friend Darby bij Joe. En wishing well, goedemorgen, dit is de ochtendshow. Een leuke appje van Antoinette. Antoinette is naar ons aan het luisteren, dat is op zich niet zo heel raar. Maar ze zijn, zij en ik denk haar man, vrouw, zijn in Japan.
1: Huh?
0: Ja, wow. Wij rijden nu in Japan met jullie muziek. Maak deze 4-hour drive goed te doen. Love it, schrijft ze.
1: Dan heeft de navigatie al een grote fout gemaakt, hoor.
2: En is een middagshow voor haar dan?
1: Nou, ik denk een nachtshow, avondshow.
2: Hoe laat is het daar nu even kijken?
0: Ik zou het willen opzoeken, maar ik heb
2: half twee middags.
0: Oh, nou, hier, kijk. Ja. Kijk. Ja, leuke Antoinette. Ja, roadtrippen zijn jullie nu aan het doen. 4 uur in ieder geval. Aanstaande vrijdag hebben we de roadtrip top 100 hier bij Joe. Dus een lekker roadtrip muziek. Mag je nu alvast opstemmen natuurlijk via de Joe-app of joe.nl. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je straks in het nieuws?
2: Justitie zit de meest gezochte crimineel van ons land op de hielen. En een handje nootjes kan gevaarlijk zijn. Waarom, hoor je zo.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
8: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met Tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts.
12: Oranje koorts.
13: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
17: Kippie.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: En dan gaan we naar de weerberichten voor vandaag. En dat ziet er heerlijk uit. Wolken, maar ook zon. 18 tot 23 graden. Maar na vandaag...
21: Ja, jongens,
20: nou,
21: ja.
20: Nee, ik heb jou vandaag iets horen zeggen.
21: Ik word helemaal vrolijk. We gaan morgen al richting de 6,27. En dan Pinksteren, ja, dan wordt het echt lekker. 28, 29. En dan wordt het daarna, dus na Pinksteren, dinsdag, woensdag... gaan we dik over de 30 heen.
20: Gadverdamme. Veel te eten. Veel te eten.
21: Ja, klimaatveranderingen. Moet verhuizen. Overstroming.
20: Er zijn 18 vertragingen alweer op de weg. Ja, de donderdagochtend is altijd wel de drukkere ochtend op de weg. Op de A15 de langste vertraging, Gorkum-Ridderkerk. Bij Hardingsveld-Giessendam 20 minuten. Ik noem ook nog even de A1 Amersfoort-Eemnes. Want bij Amersfoort is het wegdek in slechte toestand. Rijden richting Utrecht volgt dan Hilversum. En dan rijden de A1 en de A27. Zometeen spelen we de beroepentest. Nu het nieuws van 6:30. Mart Grol.
22: Goedemorgen. Een last-minute noodoplossing voor tientallen asielzoekers... waar geen plek voor is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar dus erg vol. Het scheelde niet veel of mensen moesten in het gras slapen. Maar de burgemeester van Stadskanaal, de buurgemeente... regelde gisteravond toch nog onderdak. Waarom dat pas zo laat was, vertelt de burgemeester bij Hart van Nederland.
23: Om 341 andere gemeenten in de gelegenheid te stellen... om verantwoordelijkheid te nemen om mensen op te vangen... en niet als eerste nu weer te gaan helpen... maar als allerlaatste mogelijkheid... de verantwoordelijkheid te nemen.
22: Het is allemaal maar heel tijdelijk, want vanochtend moeten die asielzoekers vanwege hun asielaanvraag terug naar Ter Apel. Bolle Jos is door het net geglipt, staat boven een groot artikel in de Telegraaf vanmorgen.
21: Dat moet wel een groot net geweest zijn.
22: Mega net inderdaad, ja. Heel bol net. Het meest gezochte crimineel van ons land was laatst bijna gepakt in West-Afrika, want hij zou in Sierra Leone wonen. Speciale politieteams hielden Jos Leidekkers, zoals hij echt heet, in de gaten, omdat hij een boot zou gaan nemen, maar dat deed hij toch niet. Justitie zegt wel te weten waar hij nou precies is.
20: Ik vind het zo grappig dat hij wordt gewoon, ook bij de serieuze media, wordt hij gewoon Bolle Jos genoemd.
22: Ja, klopt, ja.
20: Waarom is dat?
22: Dat is zijn bijnaam.
20: Ja, dat is een bijnaam.
22: Stevige vent, maar... Ja, Jos Leidekkers hoor je ook wel veel erbij. Maar Bolle Jos is een soort ingeburgerde...
20: Echt ingeburgerd.
21: Ja, maar een beetje crimineel heeft natuurlijk gewoon een bijnaam.
20: Ja, ja. De neus.
21: De neus, de hakkelaar, die lange...
20: Die lange.
21: Ja.
22: Ali Trali.
21: Ali Trali.
22: Ja.
21: Ja.
20: Nou, Ali B, die had al een criminele naam toen hij bekend werd.
22: Ja. Die had erop voor gesorteerd. Pas op als je lekker wil snacken, want de supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes met cashewnoten terug, omdat er misschien stukjes metaal in zitten. Bij Aldi gaat het om de ongezouten variant van het merk Trader Joe's. En bij Albert Heijn om de gezouten nootjes van het huismerk. Je krijgt je geld terug als je de verpakkingen weer inlevert bij die winkels.
21: Kan je dan stellen dat dat gewoon... Dat is vaak, hè, dat het gewoon vanuit dezelfde fabriek komt.
22: Dat dacht ik ook, dat je het beter bij de Aldi goedkoop misschien kan halen in plaats van bij de Albert Heijn.
21: Ja, want dat is, het gooit er een andere zakje omheen en je doet of het fairtrade is, maar het is gewoon hetzelfde. Hetzelfde als de Hema rookworst. Dat schijnt gewoon van origine gewoon een Unox-worst te zijn, hè?
20: Hè?
21: Ja.
20: Nee.
21: Ja, ja, ja.
20: Nee. Is dat echt?
21: Ja, nee, dat is echt. En je hebt ook het rijtje.
20: Wacht even, hier moet ik van bij komen.
21: Kijk, dit heb ik geleerd sinds ik vader ben. Bijvoorbeeld, de Albert Heijn heeft dan week 3 de luiers in de aanbieding, of in de bonus.
20: Oh ja.
21: Week 4 de ethos. En week 5 bol.com. Ah. En dan gaat week 6, dan zijn bijvoorbeeld is de olveriet of de handdoeken in de aanbieding. En dan gaat het weer naar de ethos en dan gaat het weer naar de bol.com. Dus dat is de driehoek van de korting.
20: De rookworsten van de Hema zijn Unox-worsten.
21: Heb ik wel van horen.
20: Ben ik 46 geworden om hier achter te komen?
21: Ja, en dus dan kan je nu zeggen Trader Joe en de Albert Heijn hebben ook gewoon dezelfde noten.
22: Blijkbaar, ja. En de jaarlijkse rollatorloop is weer gehouden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 600 fanatieke ouderen liepen daar een rondje met hun rollator. Eerst een gebakje, een advocaatje en daarna aan de wandel. Deze verslaggever van stadszender AT5 had nog een belangrijke rollatorvraag.
5: Mevrouw, hoe rijdt die van u?
6: Wat?
5: Hoe rijdt die van u?
6: Prima.
5: Ja?
6: Echte Mercedes.
22: Man van 83, die werd de eerste. Hij deed over de ronde van 400 meter minder dan 5 minuten.
20: Dankjewel voor het nieuws van vandaag. Mart, we gaan van Mart gaan we naar John. Goedemorgen, John.
11: Ja, goedemorgen, Sanne. Of Koen.
20: Ja, joh, we worden regelmatig elkaar. Maakt niet uit. Eén van de twee is altijd goed, John. Hey, fijn dat je er bent. Je speelt de beroepentest. Ja. Dat betekent dat wij samen met onze luisteraars gaan puzzelen en achter jouw beroep gaan komen. Daar hebben wij 7 vragen voor. En Sander heeft vast vraag 1 voor jou. Luister goed.
21: Daar waar jij werkt, jouw werklocatie. Is dat rolstoel- en rollatorvriendelijk?
11: Ja, dat kan.
21: Oké. Dat is niet de bouw?
20: Geen bouwplaats, nee.
11: Geen bouwplaats.
20: Beroepentest spelen wij over 3 en een

0: mooiste Hollywood.
1: Was er wel eens geweest in Hollywood?
2: Nee. Nee?
1: Nee,
2: nee, wel Planet Hollywood, dat hamburgerrestaurant. Ja, maar dat is toch minder. Nee, Hollywood, maar Hollywood is toch niks?
1: Ja, nou ja, dat is gewoon, dat is bij L.A. Is gewoon een, het is,
2: maar het is toch vooral, het is toch vooral, het zijn toch letters in de bergen en dat is toch een beetje.
1: Ja, en dan heb je die Walk of Fame natuurlijk en zo. Het is wel een beetje troosteloze bende.
2: Ja, dat, maar dat L.A. is toch zo eigenlijk te uitgestrekt.
3: Ja. Je moet weten waar je moet zijn in L.A.
1: Ja,
3: dat klopt.
1: Maar je hebt L.A. lovers en New York lovers.
2: Ja.
1: Ik ben toch meer van de L.A.
2: Oh ja.
1: De Sunny States.
2: Ik ben niet nooit in L.A. geweest, maar ik kan me wel een beeld. Ik vind New York ook overdreven.
1: Ja, ik vind, ja.
2: Dan vind ik bijvoorbeeld een dingen zoals Boston of Doetinchem. Dat zijn wel...
1: Almere buiten.
2: Ja. Heerenveen West.
1: Ja.

0: Banjo-luisteraar John. We weten dat hij uit Alphen aan de Rijn komt en 53 jaar is. Maar ja, we weten niet wat voor een beroep hij doet. En dan gaan we nu achterkomen samen met jou. Je mag meedoen in de app van Joe. 1 van de 7 vragen is gesteld. Namelijk, is jouw werklocatie rolstoel- en rollator-vriendelijk? Dat heeft te maken met de rollatorrace die is gehouden gisteren. Hij zei, ja, dat kan eigenlijk wel gewoon. Het is gewoon een rolstoel- en rollator-vriendelijke werkplek.
1: Nou, dan ga ik door met vraag 2. Zeg maar John of John?
2: Zeg maar Hans. Nee, Sander, zeg maar John.
1: John, lekker John.
0: Was dit een vraag?
1: Nee, dit is
0: gewoon... We gaan naar vraag 2.
1: Dit is netjes kennis maken.
0: Okay.
1: John, wat voor afval heeft jouw prullenbak aan het einde van de dag?
2: Ja, best wel veel eigenlijk. Karton, plastic, voedsel en alle soorten en maten. Oh. Dus ja, dat.
0: Oké.
2: Ja.
0: Hé, hey, en nou, ja, gewoon op zo'n werkdag, hè. Waar ben je nou het meeste mee bezig, John?
2: Veel met lopen. Veel lopen, zorgen, voorraden op peil houden, uitstraling. Dus dat?
1: Ja, dit is een bedrijfsleider van een fastfoodketen achter iets.
0: Oh, jij bent heel stellig al.
1: Ja, dat denk ik. Lopen.
0: Dan loop je toch niet zo heel veel?
1: Jawel, want je bent bij de binnen en je moet weer het augurken. En je gaat weer dit en je moet even buiten, dat bord is omgewaaid, moet je weer neerzetten. John, je hebt het over voedsel in de prullenbak, hè, karton. Wat voor voedsel is dat?
2: Dat kan van alles zijn. Dat kan vis zijn, dat kan kaas zijn, dat kan groente zijn, dat kan brood zijn.
1: Oké.
0: En kom jij ook in contact met klanten?
2: Heel veel.
0: We hebben nog 2 vragen.
1: Is dat daar waar je werkt? Valt dat onder de noemer horeca?
2: Het is geen horeca, maar we zijn wel horeca gerelateerd naar de service die wij geven.
0: Ja, wacht even. Ik denk dat we het moeten gaan zoeken. En niks zeggen, Rochon. Nee. Dat we het moeten gaan zoeken in de supermarkthoek of de groothandelhoek.
1: Ja, ik zag dan groothandel.
0: Ja.
1: Of hij heeft voethallen.
0: Zo'n Sligro of zo, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen. Of een Hanos. Of een Macro.
2: Ik hoor nou wel veel gevloek op de lijn.
1: Oh, dus net die ene die je niet genoemd hebt.
0: Oké.
1: Nou ja, heeft het te maken met groothandelarij?
2: Klopt.
0: Goeie vraag. Groothandelarij, mooi.
1: Ja, mooi.
0: Ja, mooi. Ja. Maar ja, oké. Maar dan moeten we er nog wel een functie aan zien te koppelen natuurlijk.
1: Laatste vraag, omdat jij gewoon toch in dat eten thuis bent. Weet jij waar de HEMA rookworst vandaan komt?
2: Bij de HEMA.
0: Nou, John is wakker hoor. Maar ja, wat is het beroep van John? Laat het even weten in de app van Joe. We zijn heel enterd in de goede richting. Maar ja, we moeten er wel even een beetje een naam geven.
1: Ja, absoluut.
0: Kom maar door in de app van Joe. Van harte welkom.

0: Sheryl Sarkissian. Zo heet ze.
1: Daar is gewoon zalf voor, Koen.
0: Maar we kennen haar natuurlijk als Cher. Je hoorde Believe. De beroepentest. Ja, we hebben 7 vragen gesteld aan Joe-luisteraar John om achter zijn werk te komen. Nou, we weten inmiddels, de werkplek van John is rolstoel- en rollator-vriendelijk. De afval in zijn prullenbakje is voornamelijk karton, plastic en ook voedsel. En dat voedsel kan van alles zijn. Vis, kaas, groente, brood, gaat alle kanten op. Nou, op een werkdag loopt hij veel om bijvoorbeeld voorraden op peil te houden. Hij komt veel in contact met klanten. Die klanten doen iets in de horeca, maar hij zelf niet. En we weten dat hij iets doet in de, zoals Sander zegt, groothandelarij.
1: Ja, nou, dan komt hij toch nog binnen. Groenteboer, supermarkt, maar dan gaan we verder. Supermarktmanager, bedrijfsleider, markthal. Vind ik ook nog een goeie.
0: Ja.
1: Supermarktmanager, medewerker, horeca, groothandel. HelloFresh wordt ook gezegd dat hij werkt bij zo'n voedselpakkettenservice.
0: Oh ja.
1: Ja, afvalbewerkingscentrum, orderpikker komt meerdere keren bij en bedrijfskantine-medewerker, floormanager bij een groothandel in etenswaren.
0: Ja, kijk, die groothandel, daar wil ik wel graag aan vasthouden eigenlijk.
1: Ja.
0: Welke groothandel dat is, dat laten we even in het midden. Maar wat zeggen we dan? Is hij verkoopmedewerker, vakkenvuller, floormanager, orderpikker? Medewerker.
1: Medewerker of bedrijfsleider?
0: Nee, ik denk niet dat hij bedrijfsleider is.
1: Nee?
0: Ja, hoewel, ja, voorraad op peil houden, ja.
1: Omdat hij alles doet?
0: Ja. Nou, ik hou het dan op medewerker. Of wil jij voor de groot? Jij wil voor de...
1: Ja, ik vind het moeilijk. Kijk, als je bedrijfsleider bent, ben je sowieso ook een medewerker. Als je een medewerker bent, ben je niet per se bedrijfsleider.
0: Nee, ze zou altijd in. Ze altijd voor medewerker gaan.
1: Dat is niet medewerker.
0: John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. John, ben jij medewerker van een groothandel?
2: Ik ben wel meewerkend, maar ik ben geen medewerker.
0: Huh?
1: Wat dan?
2: Ik ben vestmanager. Dus zeg eigenlijk, ja, floor manager, zou je dat kunnen noemen.
0: Oh.
2: Oh.
0: Maar dan ben je toch ook medewerker, of niet?
2: Ja, vers manager. Dus dat staat wel net even boven medewerker.
1: Ja, je vindt het belediging.
0: Ja, ik hoor het al.
2: Ja, bijna wel, ja. Ja, daarnet al, met die andere groothandels. Ik dacht van, waar ga je heen? Maar nee.
1: Maar een vers manager is een medewerker van een groothandel, toch?
2: Ik werk wel mee, ja. Maar ja, ik ben wel...
0: Dit wordt lelijk nu.
1: Ja,
0: we moeten hem wel de strepen geven die hij verdient. Maar eigenlijk hebben we gewoon gelijk natuurlijk.
1: Hebben we gelijk of niet?
2: Ja, je hebt wel een beetje gelijk.
0: Oh, jij vertelde de baas.
3: Nou, zeg dat dan.
1: Zo.
0: Wat doe jij nou, Sander?
1: Ik ga even de partypopperknaller. Dit was nummer 200 die we goed hadden, Koen.
0: Oh, echt?
1: Nummer 200, ja. Dankjewel. Ja, jij ging moeilijk doen, John.
0: Hij ging nog even... Ja.
1: Door jou hadden we bijna weer op nul gestaan.
0: Hé, maar 200 keer goed?
1: Ja.
0: En weet je ook hoe vaak we fout hebben gehad?
1: 99 keer.
0: Oh, nou ja, best netjes dan toch?
1: Oh nee, 125 keer, sorry.
0: Oh. Nou ja, goed. Hebben we er in ieder geval meer goed?
1: Van dat 3 keer bij mij fout ging?
0: Oh ja. Ja. Hey John, wij wensen jou een fijne werkdag vandaag.
2: Ja, jullie ook. Ik vind het knap van jullie.
1: Nou, lekker.
0: Oh, ja. Toch wel.
1: Dankjewel. Top. Nou, lekker weer medewerken jij.
0: Ja, nee. Oude floor manager.
1: Vers manager.
0: Oh ja. Lieve al, never ending story tot de 3 noten.

0: Tot 21 mei. 23 uur zonder smartphone, Sander. Realiseer je het?
1: Ja.
0: Ja. 23 uur zonder smartphone. Hoe het allemaal gaat, we gaan je op de hoogte houden. Natuurlijk vandaag mijn smartphone vrij. Hij houdt je ook op de hoogte van het nieuws van vandaag, Mart Grol.
2: Goedemorgen, een bizar verhaal zometeen, jongens. Jonge kinderen huilend achtergelaten door hun ouders in hun uppie. Details krijg je over een paar minuten.
0: Oh jee. Hoor je zometeen. Wat je nu hoort is één noot van een grote hit. Maar kijken of je deze hit kan herkennen. Sander.
1: Mag ik nog eens?
0: Natuurlijk mag jij. Het is een drummetje. Bij noot 2 weet je het.
1: Doe maar noot 2 dan.
0: Nee. Even een poging wagen.
1: Nog één keer dat drummetje. Rosanna.
0: Oh!
1: Waar is het, Pamela?
0: Ja, dat is hem. Ja, heel goed. Toto, hoor je zo.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer, Smint.
9: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
10: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
19: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
20: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
21: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
26: Goedemorgen, 7 uur in de Koen en Sander Show. Hij zit er klaar voor het nieuws. Mart Grol.
27: Goedemorgen. Toch een bed. Tientallen asielzoekers worden vanmorgen wakker in het Groningse Stadskanaal. Er was geen plek meer voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel, iets verderop. En ze dreigden buiten te moeten slapen. De baas van asielopvang COA zei bij Nieuwsuur dat er snel veel meer opvangplekken moeten komen.
28: Uiteindelijk naar de zomer toe hebben we nog zo'n 3.500 plekken nodig om het landelijk gewoon weer rustig te krijgen. Dus die oproep van de minister voor spoednoodopvang, die is echt heel hard nodig.
27: Er zijn namelijk nog altijd gemeenten die te weinig of helemaal niets doen. De asielzoekers in Stadskanaal gaan trouwens straks terug naar Ter Apel voor hun asielaanvraag. De deuren blijven vandaag dicht bij een Joodse school in Amsterdam, volgens de Telegraaf vanwege een dreigtelefoontje. Verder is nog veel onduidelijk en de school wil zelf ook niet zeggen. In maart bleef die school een dag dicht ook en kort daarna was er een explosie. In Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 jaar alleen gevonden, huilend langs een afgelegen weg. Hun moeder en stiefvader zouden hen hebben achtergelaten. Die kinderen kregen blinddoeken om en moesten zogenaamd op zoek naar speelgoed. Nou, iemand vond die jongens met rugzakken vol met schone kleren, eten en water. De kinderen zijn opgevangen, zijn nu veilig en de man en vrouw die worden nog gezocht. En altijd al een stuk van de Eiffeltoren in Parijs willen hebben. Nou, vandaag gaat een oude wenteltrap onder de hamer uit 1898. Vroeger kon je met die trap van de tweede verdieping van de Eiffeltoren naar de top. In de jaren 80 werd die trap weggehaald om een ruimte te maken voor liften. En het stuk dat vandaag onder de hamer gaat is bijna 3 meter hoog, telt 14 treden en moet ruim een ton gaan opbrengen. Het weer van Weerplaza droog vandaag, een mix van zon en wolken en 18 tot 23 graden.
26: Dankjewel, Mart. Dan de verkeersinformatie donderdagochtend. Altijd een drukkere ochtend op de weg. En dat zien we nu ook wel. Nu 22 vertragingen. Wat langer zijn ze op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 30 minuten, dat komt door een ongeval. En ook een half uurtje op de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. Dan hebben we een wegdek wat in slechte toestand is bij Amersfoort op de A1. Amersfoort in de richting Eemnes. Rij richting Utrecht. Volg dan Hilversum is het advies. Rij je om via de A1 en de A27.
29: Morgen. De Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
26: 7 uur geweest, heerlijke dag vandaag. Sander, goedemorgen.
30: Goedemorgen.
26: Goedemorgen. Ja. Dit is Joe. En nou fluister jij mij net in, Sander, dat jij een nieuwtje hebt.
30: Ja, ik heb wel meer nieuwtjes, ja.
26: Oh, je bent een beetje de Evert Sandegoeds van de Koen en Sander Show ben je aan het worden.
30: Ja, absoluut, ja. Ik hang hem net op en ik heb echt wat nieuws.
26: En waar heeft het mee te maken?
30: Geen idee, voetbal.
26: Voetbal?
30: Voetbal.
26: Maar heb je echt een nieuwtje? Of?
30: Nou, ja. Beetje.

0: Goedemorgen, daar zijn we. Je hebt Joe gevonden met al die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Pamela was dat van Toto.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Straks nog Chaka Khan en ook Queen. Goedemorgen. Donderdag 21 mei, 6:05. Van harte welkom bij de Koen en Sander Show. Sander, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
0: Mart Grol.
4: Goedemorgen.
0: Brenger van het nieuws.
4: Zeker.
0: En nieuws is er zeker vandaag, want het had weinig gescheeld. Ooit was hij natuurlijk de meest gezochte crimineel van het land, Ridouan Taghi. Maar ja, die zit inmiddels achter de tralies, behind bars. Maar Bolle Jos was bijna gepakt.
5: Inderdaad, ja, Telegraaf heeft echt een groot verhaal. 3 pagina's maar liefst vanmorgen in de krant. In West-Afrika zouden ze hem op het spoor zijn geweest. Hij zou bijna op een boot zijn gestapt. En dat heeft hij uiteindelijk toch niet gedaan. Maar ze zeggen wel, justitie weet wel waar hij op dit moment is.
0: Ja. Maar vind ik dan, denk ik, ja, pak dan met 3 pagina's uit als hij daadwerkelijk is gepakt.
5: Ja, het kan ook tactiek zijn. Dan ga ik even iets vertellen over mijn journalistieke verleden.
0: Oh, nu kom
5: ik. Ik heb ooit, jaren geleden, toen de postbankmoord, de hardloper Alex Wiegmink, die op de postbank bij Arnhem is vermoord, toen dat nog niet was opgelost. Peter R. de Vries was daar altijd heel veel mee bezig, hè, met die zaak. Hij is daar echt ingedoken en heeft daar jaren echt die cold case omarmd. En uiteindelijk stond er ook een artikel in de Telegraaf. Toen heb ik hem geïnterviewd voor Omroep Gelderland, waar ik toen nog werkte. En toen stelde ik hem op zich best wel een wijze vraag eigenlijk. Toen zei ik van, is dit artikel niet eigenlijk om de verdachten die uiteindelijk dus zijn veroordeeld in deze zaak op te stoken, om met elkaar te laten communiceren, om een beetje de boel op te spicen, dat de criminelen onderling met elkaar aan de gang gaan. En toen zei Peter R. de Vries tegen mij, dat heb jij helemaal juist, jongen, maar dat mag je nu niet uitzenden. Want het was inderdaad de tactiek van het artikel.
3: Want dan gaan ze communiceren en dan gaan ze fouten maken.
5: En dan gaan ze misschien fouten maken, of op de vlucht, of bepaalde sporen achterlaten. Dus ik heb het idee dat bij Bolle Jos misschien ook wel eens zo kan zijn.
3: We hebben ooit Peter de Vries gebeld op de radio. Ik weet vanaf kinds af aan, via mensen bij de politie, is echt waar, dat op een gegeven moment zijn ze toch Heineken en de chauffeur doder op het spoor gekomen. Want let wel, toen die ontvoerders het geld hebben gekregen, zijn ze gepeerd. Eigenlijk was de intentie om hem gewoon te laten zitten. Hè?
0: Ja.
3: Maar de politie heeft hem alsnog, dus ze wisten waar hij zat. Nou, via heb ik het horen gekregen dat dus het vijfde lid van die bende, van de ontvoerders, elke dag naar dezelfde Chinees in Amsterdam-West ging en elke dag 2 porties Babi Pangang bestelde. Ja. En dan heeft die Chinees, die vond dat na een week of 6 zo verdacht, dat die de politie heeft ingeschakeld. Chinees afvalrestaurant. En zo hebben ze een jongen gevolgd. Dat is het verhaal. Toen hadden wij Peter R. de Vries aan de lijn. Toen heb ik deze theorie aan hem voorgelegd. En toen zei hij, dat is het domste wat ik ooit gehoord heb.
0: Oh. Maar toch blijft het lekker, dit soort verhalen.
3: Ja, absoluut. Nee, maar het kan zomaar zo. Het enige verschil met jou, Mart, is dat dit een cold case is, natuurlijk, waar het voorbeeld. Maar Bolle Jos is nu extra gewaarschuwd.
0: Ja, zeker. Ja,
3: ze zitten hem op de hielen.
0: Hé, vanavond even iets heel anders. Vanavond wordt er weer eens gevoetbald. Wordt veel gevoetbald. Gisteravond ook gevoetbald. Aston Villa heeft gewonnen, hè?
3: Ja. 3-0 van Freiburg. En terecht de winnaar dan van de Europa League. Let wel, dat is niet de Conference League. Die wordt nog, het finale wordt nog gespeeld. Ja. En de Conference League is natuurlijk waar Ajax mogelijk voor geplaatst gaat worden. Althans, ze moeten dan de voorronde van de Conference League halen. Als ze vanavond een van de play-offs voor de voorronde van de Conference League weten te winnen in Volendam tegen Groningen.
0: Ja, ik ben je helemaal kwijt. Al klopt het wel allemaal wat je zegt.
3: Ja.
0: Vanavond Ajax tegen Groningen inderdaad in Volendam.
3: Nou, het kan dan gelukkig allemaal wat simpeler. De Europese bond UEFA die gaat de opzet van de Nations League en de EK-kwalificatie aanpassen.
0: Nee, ik wil het hier niet over hebben.
3: Ja.
0: Nee.
3: De Nations League zal gaan bestaan uit 3 divisies van 18 landen.
0: Snap
3: per divisie komen 3 groepen van 6 landen. Ieder land speelt tegen 5.

0: De EK-kwalificatie krijgt daarom twee lagen. De beste 36 landen vooruit de Nations
1: League. Het is hier te vroeg voor.
0: Die vormen League 1. De andere landen, dus ik wist niet eens dat er 72 landen in Europa waren, dat is League 2. In League 1 worden drie groepen van 12 landen genoten.
1: Ik heb
0: zin in spelen elk zes duels tegen verschillende. De nummers 3 tot en met 6 spelen onderling weer. En in september gaat het allemaal plaatsvinden.
1: Mag ik wat vragen?
0: Ja.
1: Is dit het voetbalnieuwtje waar ik me op
0: Dit is het voetbalnieuwtje.
1: Jezus.
0: Omdat we het allemaal wat simpeler maken, het voetbal. Toch?
1: Nou, maar echt waar, dat hele voetbal... Kijk, ik snap ook wel mensen er op een gegeven moment een hekel aan krijgen. Ook met dat WK. Hè, dat begint bijna, hartstikke leuk. Maar er doen 186 landen aan, nemen.
0: Nou, wij moeten dus tegen Zweden voetballen op het WK. Die zijn onderaan geëindigd in de kwalificatiepool. Waarom doen ze dat mee? Omdat ze van de niet gekwalificeerde landen het best gescoord hebben in de Nations League.
1: Ja, dan mag je alsnog mee.
0: Ja, ze verloren van Hongarije, Bulgarije en Malta. Oh. Ze doen het toch wel mee. Leuk, hè, voetbal?
1: Heel leuk allemaal. Heel leuk. Wat ook heel leuk is, is dat wij nu al 23 uur zonder smartphone leven.
0: Ja.
1: En ik weet dat het met jou, en ik weet het van mezelf uiteraard ook, het doet wat met ons.
0: Ja.
1: Ja. In negatieve zin, zeg ik ook maar gewoon eerlijk bij. Maar ook in positieve zin. Wat waar jij gisteren allemaal mee bezig bent geweest, Sander?
0: Oh ja, ik heb tijd over.
1: Jij...
0: Ik heb tijd over. Ik heb dingen gedaan.
1: Sander heeft een nieuwe hobby. Ja.

0: Ja, wat er ook gebeurt. Of je nou een smartphone hebt of niet.
1: Mei. Smartphonevrij.
0: Ja, want we zijn er gisteren begonnen aan onze avontuur. Want zo wil ik het inmiddels wel noemen. Aan onze avontuur zonder smartphone. Gisterochtend om 8 uur is hier de kluis ingegaan. Bijna 24 uur doen we dus nu zonder smartphone, Sander.
2: Ja.
0: En wij niet alleen, ook onze luisteraars.
2: Velen met ons.
0: Niet allemaal, hè, want de meeste mensen die beginnen er niet aan. Maar heel veel dappere strijders wel. Straks na 8, dan hebben wij een biechtmoment.
2: Oh ja.
0: En dan zullen we moeten opbiechten of het misschien een van ons niet is gelukt om die 24 uur vol te maken.

0: ga je naar makelaarsland.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis,

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
2: Het moment is daar. We zijn van het wisselvallige weer af. Droog vandaan. Vandaag een mix van zonnewolken. 18 tot 23 graden. En het is nog maar een opmaatje naar nog veel meer. Heerlijk. We gaan naar de verkeersinformatie. 45 vertragingen. Het valt mee met de drukte op de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Deil en Everdingen. Half uurtje vertraging. Vielen daar 8 kilometer. En op de A1 is het de wegdek in slechte toestand. Bij Amersfoort om precies te zijn. De verkeer richting Utrecht volgt Hilversum. En dan rijden via de A1 en de A27.
4: Dit is jou.
2: Half acht in de Koen en Sander Show, daar is hij voor het nieuws. Mart Gol.
5: Goedemorgen. De opvang van tientallen asielzoekers in het Groningse Stadskanaal is tijdelijk. De mensen gaan straks terug naar Ter Apel, daar in de buurt, vanwege hun asielaanvraag. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is overvol. Niet voor iedereen is plek meer. Asielopvangorganisatie COA zei in Nieuwsuur dat onmiddellijk 500 nieuwe opvangplekken nodig zijn in ons land om die crisis in Ter Apel op te lossen. Voetballer Ray Vloed is weer op vrije voeten. Afgelopen 2,5 jaar zat hij in de gevangenis voor een dodelijk ongeluk. Hij reed met veel te veel drank op. Met een noodvaart een auto van een gezin aan en een kind kwam om. Ray Vloed die speelt bij meerdere clubs, onder meer PSV, NAC, Excelsior en Heracles Almelo. Het is onbekend wat hij nu gaat doen als vrij man. Hij traint wel weer, is te zien op een foto op social media. Is ze schuldig of niet? Dat is vandaag de vraag bij advocaat Ines Wesky. Voormalig advocaat, moet ik zeggen. Vandaag is de uitspraak tegen haar. Ze stond eerder crimineel Ridouan Taghi bij en zou berichten hebben doorgespeeld van en naar hem in de gevangenis, al dan niet onder druk. En daarom was ze volgens justitie onderdeel van Taghi's criminele organisatie. Je hoort de officier.
6: Wij eisen daarom dat u aan Wesky oplegt een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar en 6 maanden... met aftrek van de tijd die zijn voorarrest heeft doorgebracht.
5: Ja, hoe de rechter erover denkt, horen we dus vanmiddag. Wesky zelf ontkent en zei vanwege haar geheimhoudingsplicht niet heel veel tijdens het proces. En een pijnlijke fout, jongens, bij onze collega's van een radiostation in Engeland. Ze hebben per ongeluk koning Charles doodverklaard.
7: Oei.
5: Ja, door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender daar klaar heeft staan voor als de koning overlijdt. Dat klinkt zo.
8: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
5: Oh, ja, hij was springlevend. Oh. Het radiostation heeft sorry gezegd.
9: Jezus. En dan ook nog vanuit het liedje What's Going On.
5: Ja, ja. Maar
2: je hoort de muziek wordt ook gewoon waf.
9: Ja.
2: Eruit geveed en boom, er komt er in één keer zo'n mededeling.
5: Ja. Eén foutje inderdaad. Charles was op dat moment trouwens met zijn vrouw Camilla in Noord-Ierland. Daar werd hij ondergepoept door een vogel. Dat heeft hij overleefd.
9: Nou.
2: Nou, ik weet nog wel, je hebt Queen Elizabeth, dat is de moeder van Charles, die is natuurlijk een tijdje geleden...
5: Ja, die is er niet meer.
2: Die was echt overleden. Ja. Dan heb je dus BBC Radio 1 Dance. Dat is gewoon een dance-zender. Ja, ja. Dus je zit even lekker, zit je zo in die dance-muziek. En dan kwam dus ook die aankondiging. Maar moet je horen hoe dat destijds, en dit klopte dus wel, maar moet je horen hoe dat klonk. Kijk hier. Weer lekker aan het gaan. En dan ineens...
8: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
5: Hoppatee. De beuk erin.
7: Dat kan niet normaal dit.
5: Nee, dat kan niet. Je hebt nooit gehad zoiets? Zo'n fout?
2: Nee. Nee, dat zo. Nou ja, we maken een hoop fouten, maar dit zo heftig hebben we het niet gehad.
9: Nou, we hebben wel een keer een gesprek op vrijdagavond gehad. Ja. Toen hadden we allebei het idee dat Han Pekel was, die is nu overleden. Maar toen, dat was het over 2 jaar geleden, toen zeiden we, die is toch overleden.
2: Oh. Ja.
9: En toen was hij zelf aan het luisteren, Han Pekel, de welbekende Apple wordt vervolgd presentator. Dus hij stond een uur later met een bos bloemen en een fles wijn.
2: Ja, ja.
9: Oh,
2: dat was wel geniaal, was dat, ja. Maar dankjewel, belangrijkste nieuws voor deze donderdag 21 mei.

0: China in your hands.
1: Een lekker begin van je dag.
2: De Koen en Sander Show. Hoor je bij Joe.
3: Ja, daar in China hebben ze hoog bezoek gehad. Xi, hè, van Xi, moet je officieel zeggen, geloof ik.
4: Xi, ja.
3: Xi.
5: Xi.
3: Trump is geweest en even later stond de Poetin al meteen weer op de stoep daar in China. Die Pau hoorde je, China in your hand.
5: Op een heerlijk... in dit geval betekent China porselein.
3: Ja, precies. Ja,
5: porselein.
3: Ja, ja. Chinees porselein.
5: Ja.
3: Dus duur porselein. Het is donderdagochtend 21 mei. Het is een lekker dagje vandaag, maar het ziet er gewoon überhaupt de komende dagen allemaal heerlijk uit. Wij dachten, we bellen even Jordi van RTL Nieuws. Jordi, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Want Sander die zat vanmorgen al ook met zijn neus op het scherm om even naar de temperaturen te kijken. Ja. Maar de verschillende weermodellen die zijn er nog niet helemaal over eens. Maar het wordt in ieder geval heel heet, hè, de komende dagen.
6: Ja, het wordt in ieder geval heerlijk zomers weer, want de zon die gaat flink schijnen. En de temperaturen die gaan flink omhoog. We komen voor het eerst het jaar op heel veel plaatsen boven de 25 graden uit.
5: Oeh. En wanneer is dat?
6: Morgen is dat voor het eerst. Vandaag zitten we nog een beetje rond de 22 met ook nog wat meer bewolking. Maar vanaf morgen dan hebben we echt heel veel ruimte voor de zon. En morgen wordt het dan op grote schaal zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan het dan al 28 graden worden. Ja, en zaterdag gaan we in het zuidoosten misschien wel richting een afgeronde 30 graden. En tijdens de Pinksterdagen blijft het zo warm. Sterker nog, er zijn berekeningen die de temperaturen maandag en dinsdag in het zuiden op de eerste echte 30 graden laten uitkomen.
5: Bam.
6: Ja, dan spreken we zomaar van tropische temperaturen. Dus dat is toch wel opmerkelijk, ja. zo vroeg al in het zomerseizoen.
5: Nou, dat inderdaad. En vooral de snelheid. Want het valt mij op, gisteren ook. Weet je wel, gisteren ging ik met mijn dochter naar de hockeytraining. Nou, op de fiets heen had ik het koud. En een uur later had ik het bloed. Het gaat super. Ik weet niet of dat iets van tegenwoordig is, klimaatverandering. Maar het lijkt soms wel in een uurtijd 10 graden warmer of kouder te worden.
6: Ja, het zijn echt van die schommelingen. Het heeft te maken met waar de winter vandaan waait. De afgelopen dagen was het nog een wat koelere wind vanaf zee. Vorige week nog een koude noordenwind met zelfs nog nachtvorst. Nou, daar zijn we nu gelukkig vanaf. En de wind die draait vanaf vandaag naar het zuiden tot zuidoosten. Ja, en dan gaan die temperaturen dus in één klap met wel 10 graden de lucht in. In Spanje en Portugal, daar hebben we al tropische temperaturen. En als de wind dus vanuit die hoek gaat waaien, dan komt die warme lucht dus in één klap naar Nederland.
5: Ja.
6: Het lucht is nog een beetje vochtig, dus het voelt ook een beetje boeierig aan.
5: Ja.
6: Dus het zal echt gewoon volop zomers aanvoelen de komende dagen.
5: Lekker. Ja. En Jordi, kan Koen maandag of morgen of dinsdag een rokje aan?
6: Ja, dat kan die zeker. Ja, zeker hoor. Ja.
3: Nou, dan gaan we dat doen. Heerlijk. Laatste vraag, hoe lang houdt het mooie weer aan, Jordi?
6: In ieder geval tot en met de dinsdag. Daarna dan lijkt de wind wat meer naar het noorden te gaan draaien. En dan wordt het vooral aan zee en in het noorden van het land weer wat minder warm.
3: Oh.
6: Maar in ieder geval de komende 5 dagen is het gewoon echt zomerweer.
5: Ja.
6: En vergeet je niet in te smeren tot slot. Want met de zonkracht 6 kan je echt snel
5: verbranden. Ja, een teken. Goed teken.
6: Moet controleren. Toch even
5: bij de Haaggrens tussen de Liezen. Controleer elkaar goed.
3: Hé hey Jordi, dankjewel. En jij ook genieten van het mooie weer dan, hè?
6: Ga ik doen.
3: Hoi. Doei. Straks weer in de ochtendshow, dochter van Sander Cato.
7: Hallo, ik ben Cato Land, ik ga 7 jaar. En ik vind mop vertellen heel leuk op de radio, maar ze luisteren nog leuker.
3: Ah.

0: Jermaine Stewart, we don't have to take our clothes off in de Koen en Sander Show. Het is alweer 7:15 geworden.
1: De mop van Kato.
0: Ja, en wij tellen af naar onze biechtmoment zometeen. Want we doen bijna 24 uur zonder smartphone. Of is één van ons misschien toch gezwicht?
2: Ja.
0: Ja. Biechtmoment straks iets na achten. Maar eerst ruimbaan voor jouw dochter, Kato.
2: Ja.
0: Met een mopje.
2: Met een mopje.
1: Jaantje gaat naar de vuurwerkwinkel. Hij vraagt aan de man van de vuurwerkwinkel: mag ik vuurwerk kopen? Zegt hij. Nee, want daar ben je nog veel te jong voor, zegt de man.
0: Ja.
1: Dan gaat hij weer naar huis en zegt tegen zijn moeder: mama, ik mag geen vuurwerk kopen. Zegt zijn moeder: zeg dat je 33 bent, je 3 kinderen hebt, je oma is dood en je paspoort is door de wc gespot. Jantje gaat terug, maar hij is heel vergeetachtig. Hij zegt tegen de man van de vuurwerkwinkel: ik ben 3 jaar oud, je hebt 37 kinderen. Mijn paspoort is dood en mijn oma is door de wc gespoeld. Mag ik nu wel vuurwerk? Ja.
0: En zo iedere ochtend om 7:50. Mop van Kato. Straks spelen wij de 3 noten. Nu bij jou, die grote hit van ILO.

0: voor de Electric Light Orchestra. Heerlijk, Mr. Blue Sky, een van de fijne Joe-hits. Wat een outro is dit dan. Bij de 8 uur straks krijg je het nieuws voor deze donderdag van Mart.
1: Goedemorgen, het net rond de meest gezochte crimineel van ons land lijkt zich te sluiten. En hou je van snacken, steek niet alles zomaar in je mond.
0: En Sander, ja. En ook Mart, als je het weet mag je het zeggen. Het is een heerlijk liedje, je hoort hem niet al te vaak. De vraag is...
2: Is die zomers? Ik heb zin in zomerse liedjes.
0: Nou, hey, u wordt op uw wenken bediend.
2: Is het een anderstalige? Barbuga Tamor?
0: Nou ja,
2: Papa Chico?
0: Zonder één noot kan je hem al raden.
2: Lambada?
0: Nou, Sander, dat is helemaal goed. De Lambada? Ik wilde deze laten horen.
2: Ja, dat is doodeng. Dat is doodeng. De 3 noten in 0 noten.
0: 0 noten. Dus voor het eerst dat jij geen noot hebt gehoord, maar het gewoon al wist.
2: Ik ga naar het casino zo meteen.
0: Dat zou ik zeker even doen.
2: Alles op wit.
0: Jongens, het wordt een lekkere dag vandaag. Het zonnetje gaat schijnen en het wordt nog veel mooier ook de komende dagen. De Lambada hoor je straks in de ochtendshow.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
5: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
6: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
14: Mijn internet is traag, maar ik wil snel.
15: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
14: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
15: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Ik wil snel.
17: Sporten? Het dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk.
18: Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
23: Hebbes.
24: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Dit is Joe.
0: Ja, goedemorgen de ochtendshow van Joe. Het nieuws van 8 uur, hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Terug naar Ter Apel. Tientallen asielzoekers gaan vanmorgen terug naar Ter Apel, naar het overvolle aanmeldcentrum voor hun asielaanvraag. Ze dreigden wakker te worden op een grasveld bij dat aanmeldcentrum, maar buurgemeente Stadskanaal schoot gisteravond op het nippertje te hulp. De burgemeester van Stadskanaal is bij de lokale omroep niet blij dat andere gemeenten niet bijspringen.
29: En ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Want ja, het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat de mensen niet buiten slapen. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
1: Volgens asielopvangorganisatie COA zijn onmiddellijk honderden nieuwe opvangplekken nodig om die crisis in Ter Apel op te lossen. Justitie wil niet zeggen of ze Bolle Jos op het spoor zijn. De bijnaam voor crimineel...
0: Jos Leidekkers.
1: Ja, Jos Leidekkers, inderdaad, sorry. Dat staat vandaag groot in de Telegraaf. Speciale eenheden stonden laatst op het punt om hem op te pakken voor de West-Afrikaanse kust. Plan was om de meest gezochte crimineel van ons land te pakken als hij een boot zou pakken, maar dat deed hij toch niet. Wordt gezegd dat de Bolle Jos in Sierra Leone woont met de dochter van de president, en justitie zou volgens de krant weten waar die is. Pas op als je lekker wil snacken, want supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen noten terug, omdat er misschien stukjes metaal in zitten. Bij Aldi gaat het om de ongezouten cashewnoten van het merk Trader Joe's. En bij Albert Heijn om de gezouten pinda's van het huismerk. Je krijgt je geld terug als je de verpakkingen inlevert bij de winkels.
2: Denk je maar dat je kan spreken van een noodsituatie?
1: En de Britse prins William wordt blij wakker vanmorgen. Hij is een groot fan van voetbalclub Aston Villa uit Birmingham. En ze hebben de Europa League gewonnen gisteravond met koninklijke support vanaf de tribune. Want William, die was erbij. Een Duitse Freiburg werd met 3-0 verslagen. Dus groot feest in Birmingham. Die zit daar vast tussen, ja. Opnieuw kampioen zingen ze. Het duurde wel eventjes voor die fans, want voor het eerst in 44 jaar pakte Aston Villa weer een Europese prijs. En vandaag is de huldiging. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken, droog, bijna geen wind en 18 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Mart. Ga naar het verkeer. Hoe is het op de weg? Donderdagochtend 65 vertraging, dus redelijk normaal eigenlijk. Een ongeluk op de A1 Osnabrück richting Hengelo bij Buren. 30 minuten vertraging. Op de A1 is ook het wegdek in slechte toestand bij Amersfoort. Dus van Amersfoort naar Eemnes rijdt. Verkeer richting Utrecht volgt Hilversum wordt geadviseerd via de A1 en de A27. Dan naar de A28 Hogeveen Amersfoort bij Hattemerbroek. 30 minuten. En ook een half uurtje op de A50 Os in de richting Arnhem tussen Ewijk en Heteren.
30: Morgen de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Hoe zijn onze eerste 24 uur zonder smartphone gegaan? Hoor je zo meteen. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen. En het

0: Ach, wat heerlijk, heerlijk, heerlijk. De Lambada was dat om 7:55 op deze lekkere dag. Waarop we de 22 graden gaan aantikken. De komende dagen gaat die temperatuur nog veel meer omhoog. Dus dat wordt genieten.
1: De

0: laatste groot nieuws deze ochtend. Bolle Jos, die zich ophoudt in Sierra Leone. Die was bijna gepakt. Mart, ik geloof 3 pagina's in de krant deze ochtend.
1: Ja, een flinke artikel is het inderdaad geworden. Ze hadden hem bijna inderdaad in de kraag gevat. Maar hij is uiteindelijk toch niet op die boot gestapt. Wat ik net om 8 uur al even kort vertelde. Waar is hij nu? Wanneer wordt hij wel gepakt? Ja. Is eigenlijk de vraag.
2: Zoveel heel artikel, 3 pagina's. En is de laatste zin waarschijnlijk. Maar het is net niet gelukt.
1: Inderdaad. Ja.
0: Het is wel een spannend verhaal, hè, dit.
1: Zeker. Een missie op volle zee. Een operatie met allemaal speciaal agenten. En het klinkt allemaal heel spannend, ja.
0: Nou, John van der Heuvel weet precies hoe het zit. Hoor je over een half uurtje in de ochtendshow.
3: Mij, smartphone vrij.
0: Maar dan zijn wij precies 24 uur verder. 24 uur zonder smartphone. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe het jou is vergaan, Sander. En ik heb zelf ook al wat verhalen daarover. Maar we moeten misschien eerst maar even naar het biechtmoment.
2: Nou ja, dat is goed.
0: Ja,
2: dat is elke dag. Zolang het duurt het. Maar het biechtmoment is het moment om op te biechten. Of om in ieder geval naar voren te treden. Als we hebben opgegeven. Als we het niet hebben volgehouden. Ja. Gesneuveld zijn. Als we onze iPhone uit de kluis hebben getikt. En weer in onze handen hebben genomen.
0: Kijk, het zou natuurlijk wel heel erg zijn. Als een van ons binnen 24 uur al het ruitje van het kluisje heeft ingetikt. Is het ons gelukt om 24 uur smartphone vrij te blijven? Dat ga je nu horen.
3: Dit is het moment om je zonde op te biechten. Voor wie is mij niet meer smartphonevrij? Zeg nu je naam.
0: Het blijft stil. Nee.
2: Nee.
1: Knap, jongens.
0: Maar toch 24 uur volgehouden.
1: Ja.
2: Nou, ik moet zeggen, dit ging mij best eigenlijk heel makkelijk af. Ik vind het heel irritant. Ik vind het gewoon irritant. Maar als ik dat eenmaal eventjes achter me laat, dan vind ik het ook wel weer gewoon. Kijk, ik vind het vooral asociaal. Want ik zie, hij ligt in de kluis, er zit een glas voor. Dus ik heb hem niet uitgezet. Dus ik zie gewoon de hele tijd dat ding oplichten. Er komen heel veel appjes binnen. Niet iedereen luistert naar de Coen en Sander Show. Ook mijn vrienden, familie en kennissen niet. Dus ja, ik kan niet terug appen. Dus ik voel me een beetje schuldig. Dat is het vooral. Omdat ik gewoon die mens denk, wanneer app je een keer terug? Dat gaat dus niet. Maar los daarvan, ja, is het wat het is.
0: Maar heb jij niet dan die mensen in jouw omgeving even verwittigd van het feit dat jij even geen smartphone hebt?
2: Nee.
0: Dat heb ik wel gedaan.
2: Ja, dat vind ik heel goed van jou. En ja, we hebben dus een Nokiaatje. Daar heb jij dus de nummers en de namen van onze mensen. Dat heb ik ook niet gedaan.
0: Oh.
2: Dus ik heb gisteren allemaal appjes gekregen. En ik heb bij god geen idee wie dat is.
0: Dan moet je terugsturen. Wie is dit?
2: Ja, ik laat het gewoon gaan. Ja, dat is toch een beetje wat ik voor René van der Gijp dan leer. Laat maar gewoon lekker gaan. Ja,
1: hoor ik dan berusting nu?
2: Jawel, nou, ik moet zeggen, want ik ben ook ontzettend benieuwd naar het verhaal van Koen. Maar dat ik gisteren hockeytraining had. Dan ga je toch weer met een boek. Neem ik vaker mee. Want ik denk, ga ik lekker lezen in het zonnetje. Maar dan zit ik toch 58 minuten van de hockeytraining op mijn telefoon. Gisteren heb ik daadwerkelijk een boek gelezen. 30 minuten. En de andere 30 minuten had ik even mijn ogen toegedaan. Ja, en dan denk ik, ja, dit is dan toch wel echt lekkerder. Maar goed, als je boodschappen doet. En ik denk heel vaak even een fotootje maken. Wat ik het meeste doe met mijn telefoon, ben ik gisteren toch erachter gekomen, is dingen opzoeken. Bijvoorbeeld, dacht ik gisteren op de fiets, welke dag valt kerst dit jaar? Ja, normaal toets je erin wel en dan is je maandag of toen. Daar
0: gaat
2: pak ik
0: meer.
2: De telefoon. Ja. Nee,
0: ik kom er ook nu achter hoe vaak je ChatGPT dan gebruikt, weet je.
2: Ja.
0: Dat kan natuurlijk ook even niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, Sander, ik vind jou een heel positief verhaal hebben. Het valt mij gewoon ronduit tegen.
2: Ja?
0: Het valt mij verschrikkelijk tegen. En ik heb erover nagedacht hoe het komt. We hebben dit vorig jaar ook gedaan. Vorig jaar hebben wij een weekje zonder smartphone gedaan. Toen zag ik er als een berg tegenop. Vond ik echt verschrikkelijk. Ik denk, hoe ga ik dit redden? Maar na afloop viel het me eigenlijk toch nog wel mee.
2: Ja.
0: Toen ging het wel. En het brengt je natuurlijk ook een hoop. Dus ik ging er nu in van, nou ja, vorig jaar viel het me mee. Het gaat nu dit jaar ook wel meevallen. En dan kom je er gewoon achter hoe vaak je dat rodding nodig hebt voor alles. En je grijpt mis. En gisteren ook weer. Mijn zoon van 19 zit in het buitenland met school. Die kan je niet appen.
1: Nee.
0: Hij kan niet even een fotootje sturen hoe het daar is. Dat gaat er niet. Mijn vriendin die gaat dit weekend een paar dagen naar het buitenland. Ja, het is allemaal super getimed, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Kan je ook niet even contact houden. En het allerirritantste is, we mogen sms'en. Maar mijn sms doet het niet op mijn telefoon.
2: Oh. Nee, ik wil hem voor volgend jaar scherper stellen.
0: Oh, je wilt het nog een keer doen?
2: Nou, jawel. En dan wil ik gewoon ook zonder Nokia.
1: Helemaal offline?
2: Gewoon helemaal. Want dit is gewoon kwaad met kwaad bestrijden.
0: Ja, dat klopt. Ja,
2: dit schiet voor geen meter op. Ik heb meer irritatie met die Nokia dan ik überhaupt met mijn iPhone heb.
0: Ik versta de mensen aan de andere kant van mij ook niet.
2: En gisteren, ja, dan heb je een boomer. Terwijl eigenlijk dit ding komt uit het boomertijdwerk. Ik werd gebeld. En dat weet jij, Koen. Vroeger op je Nokia had je dan een rood en een groen hoortje.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Maar dat heb je nu dus niet.
0: Nee.
2: En dan staat er de twee verdiepingen hoger heb je nog twee knopjes. En dat dacht ik, dat is opnemen. Dus ik druk opnemen. En ik haal hem tegen mijn oor aan. Ik zeg hallo met Sander, want dat was een onbekend nummer. En toen ging hij dus nog alsnog weer af. Oh. En dat knalde mijn oren in.
0: Ja.
2: Nee, maar ik maak geen grap. Ik ben gevallen met de fiets. Dit ding lazerde op de grond.
0: Jee.
2: Ik heb een halve dag een piep in mijn oor gehad.
0: Ach, jochie toch.
2: Stront zagrijnig. Ik dat nummer terugbellen. Zico klantenservice. Denk ik, oh, dat

0: John Hadley. Bekend ook van de Eagles natuurlijk, Boys of Summer. Op een bijna zomerdag. Vandaag, deze donderdagochtend. Groot nieuws ook in de krant, want de meest gezochte crimineel van ons land is Bolle Jos. En hij was bijna gepakt.
1: Mij, smartphone vrij.
0: Ja, bijna, maar net niet helemaal. Dat is een beetje jammer. John van der Heuvel, misdaadverslaggever, weet precies hoe het allemaal zit. En die hoor je straks 8:45 hier in de ochtendshow. Maar eerst nog eventjes terugkomen tot Mij, smartphone vrij. Wij houden het al 24 uur vol, maar niet iedereen, Sander. Reinette de Boer heeft ons een mailtje gestuurd. Want dat kan. Je kan ons mailen op koenensander@joe.nl. En Reinette is al de mist ingegaan, want haar zoon moest 2 examens doen. Ze moest hem wegbrengen en had daarvoor echt de navigatie nodig. Maar, zegt ze erbij, ik heb niet op social media gezeten en vandaag ga ik er helemaal voor.
2: Oké, dat is goed te horen. Chiske heeft ook gemeld. Goedemorgen daar, ik kom al gelijk flink wat uitdagingen tegen. Onder andere sms'en op een oude Nokia blijkt best een uitdaging. Daarom maar een mailtje, zegt ze. En ik kan niet goed inloggen in allerlei systemen, waaronder mijn opleiding. Kijk hoe lang ik het volhoud. Nou, hou vol. De sms is inderdaad heel irritant. Beter is gewoon dan helemaal niks meer te doen.
3: Hallo.
0: Oh, hallo?
3: Hallo?
0: Zo, dat ging snel. Ik toets jouw nummer in. Is dit Kees Kwakman?
3: Jazeker.
0: Kees Kwakman. Hey.
3: Goedemorgen.
0: Want ook Kees doet mee aan Mij, je smartphone vrij. Maar ja, hoe gaat het, hè?

0: ik vind Kees verdacht goed klinken eigenlijk. Ja. Want gisteren heeft Volendam natuurlijk gewonnen. Dus ik denk, die heeft er wel weer een paar biertjes in gegooid.
1: Nou, dat niet. Maar ik was even de Margriet door aan het bladeren. want ik heb, jongens, ik heb een prachtig pakket gekregen van Radio Joe.
0: Ja.
1: Om mezelf natuurlijk te vermaken in deze toch wel lastige periode, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja.
1: Met een prachtige Margriet en de privé en een radioomroep. Ja, het gaat helemaal goed.
0: Radioomroep, er zit gewoon een radio in.
1: Hoe zeg je dat? Wereldomroep, sorry.
0: Wereldomroep.
1: Ja, net als vroeger. Ja, wereldomroep.
2: Nee, we hebben veel alfamannen die meedoen. Die hebben een pakket met een autoweek en een Playboy gekregen.
1: Ja.
0: Nee, maar Kees, jij doet mee, hè, zonder smartphone. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er een beetje een hard hoofd. Ik denk, na 24 uur gaan we Kees bellen. Zou die het hebben volgehouden? Maar het klinkt alsof het allemaal goed gaat bij je dus.
1: Ja, nee, het gaat wel goed. Ja, ik heb hier natuurlijk stiekem al een beetje mee geoefend op Football Island. Hè, dat had ik al gezegd. En het is wel lastig, hoor. Het is verleidelijk. Je wordt her en der natuurlijk wel... mijn dochter, waarom heb je nou niks terug?
2: Ja,
1: je moet berichten, hè, want dat mag dan wel. Het is even een beetje terug naar af en bellen. Ja, het is toch wel veel bellen, dat wel.
2: Ja, en levert het je nog nu al na 24 uur wat op? Heb je dingen gedaan, los van de Margriet lezen, waar je anders niet aan toe komt? Vind je het fijn?
1: Ik kijk wat meer tv, maar ik weet niet of dat per se nou heel veel beter is. Maar goed, hier en daar. Nee, ja, het is wel wat rustiger. Maar het is wel, jongens, het is afkikverschijnsel is het wel, hoor. Het is wel erg eigenlijk, hoor. Ja.
0: Maar dan kom je erachter hoe vaak je dat ding eigenlijk in je handen houdt.
1: Oh man, de hele tijd. Ja. En, maar ik merk wel, als je er wat bewust van bent, dat je hem wat minder vaak dus ook naast je neerlegt. Dus nu leg ik hem gewoon op de keuken bijvoorbeeld, als ik op de bank zit. Maar je hem normaal dan echt naast je neerlegt, want om de 5 minuten... moet je natuurlijk even checken. Ja. En daar ben ik me nu iets meer bewust van.
0: Maar Kees, we kunnen het niet controleren, maar je zit echt niet op WhatsApp?
1: Weet je wat ook niet handig is?
0: Oh.
1: Dat ik dan een appje krijg van iemand van Joe, hoe gaat het ermee?
0: Oh!
1: Dat is ook niet handig, hè?
0: Maar dat is natuurlijk om je te testen, Kees. Heb jij iets teruggestuurd?
1: Ja, precies. Dus dan stuur ik berichten terug. Ja, maar dat komt dan in beeld. Maar dan stuur ik een bericht terug, want dat mag wel. Maar ja, jongens, dat is niet eerlijk, hè?
0: Nee, maar wacht even. Jij zit gewoon te appen.
1: Nee, helemaal niet. Ik heb het niet. Ik heb niet. Ik zie het. Maar ik stuur dan een bericht terug.
0: Oh, een sms. Oh, oké.
1: Okay. Ja, een sms.
2: Zo heb ik mijn examens gehaald.
0: Hij wilt zich er goed uit. Kees,
1: hoe gaat het met jullie?
2: Nou, heel goed, heel goed. Wij wennen hetzelfde als jij, maar ik vind het ergens wel rustgevend. En dat wil ik zo lang mogelijk volhouden.
1: Ja.
2: Maar onhandig is het wel.
1: Nee, ja. Nou ja, goed. Jongens, dit is niet anders. Maar Volendam gewonnen. Hey, dus we waren gisteren weer opgeweekt.
2: Ja, en vanavond een iets mindere partij in hetzelfde krasstadion.
0: Ajax Groningen.
1: Dat mag goed aflopen ook met die supporters. Dat heb je ook weer natuurlijk.
0: Ja, die Groningen supporters mochten niet komen. En dan mochten ze uiteindelijk toch komen. Nou ja,
2: je hoort dat Kees op een praatje verlegen.
0: Ja.
2: Hij is te weinig aan commerciëren.
1: Over een uurtje spreek ik jullie weer. Ja, bellen we nog een keer.
2: Gezellig. Ja.
0: Tot zo, Kees.
1: Jongens, gaat goed zo. Hey, hou vol, hè.
0: Hou vol, Kees. We houden contact. Hoi. Nee, wat zeg je dan?
1: Mijn maat doet!

0: Wilson Phillips, Hold On. Zit hier met twee mannen in de studio die helemaal wegzwijmen.
1: Ja, geweldig, hè?
2: Ja, Wilson Phillips is echt geweldig. Hebben één fantastisch en debuutalbum. Echt geweldig. Eind jaren 80, begin jaren 90. Bridesmaid natuurlijk ook. Daar zat hij in.
1: Wat een topfilm is dat. Ja.
2: En natuurlijk best een sterrenensemble. Want twee van de drie zijn dochters van de zangers van de Papa en Mama's. En de andere, Phillips, meneer Wilson, is de dochter van Brian Wilson van de Beach Boys. En die hebben hun achternamen samengevoegd. En dan krijg je Wilson Phillips. Hetzelfde als een band van jullie kinderen Zwijnenberg Grol zou heten.
0: Is de papa's en de mama's of de mama's en de papa's?
2: De ouders.
0: De mama's en de papa's. Ja. Bijna 8:30, Mart, wat heb je in het nieuws?
1: Nieuws over een bottendief die is opgepakt. Iemand die dus botten heeft gestolen. En je ontbijt overslaan, is dat erg? En is er eigenlijk nog verschil tussen mannen en vrouwen?
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
13: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
12: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
13: Nee, Greenwave. Greenwave.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
14: Greenwave. Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
15: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
17: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
18: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo voor Almof!

0: met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Een lekkere dag vandaag als het om het weer gaat. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is verder droog en het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dat maak je natuurlijk naar nog veel hogere temperaturen. 68 vertragingen op de weg, dat is een redelijk normale donderdagochtendspits. De drie langste krijg je van op de A1 Osnabrück-Hengelo voor Hengelo 40 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht, tussen Deil en Everdingen ben je 35 minuten langer onderweg. De langste vertraging deze ochtend op de A12 door een ongeluk. Arnhem richting Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen. 50 minuten extra. Half negen, belangrijkste nieuws. Daar is hij, Mart Grol.
7: Goedemorgen. De tientallen asielzoekers die in het Groningse Stadskanaal hebben geslapen zijn vanmorgen weer terug, 20 minuten verderop in Ter Apel, bij het aanmeldcentrum. Ze hebben volgens asielopvangorganisatie COA ontbijt gekregen van het Rode Kruis en 51 mensen hebben we het over, om precies te zijn. Er was geen plek voor ze in Ter Apel, omdat het daar overvol is. In Portugal zijn twee kinderen van 3 en 5 jaar alleen gevonden, huilend langs een afgelegen weg. Waarschijnlijk zijn het broertjes. Hun moeder en stiefvader zouden hen hebben achtergelaten. Die kinderen die kregen blinddoeken om en moesten zogenaamd op zoek naar speelgoed. Iemand heeft die jongens gevonden langs die weg. En die jongens hadden rugzakken bij zich, vol met schone kleren, eten en water. Die kinderen die zijn opgevangen en die man en die vrouw die worden nog gezocht.
8: Heel raar verhaal, toch?
7: Heel raar verhaal.
8: Heel zielig. Maar het begint een beetje als een sprookje.
7: Ja.
8: Toch?
7: Ja.
8: Zo Hans en Grietje en dat wordt allemaal in het bos achtergelaten.
7: Ja, ze moesten spelletjes doen en er zou dan speelgoed in het bos verstopt zijn. Maar blijkbaar zegt ook de man die kinderen heeft gevonden, het lijkt wel echt alsof ze bewust zijn achtergelaten met zo'n rugzak.
9: Wordt af en toe van die verhalen wat ouders met hun kinderen doen, dat je denkt, hoe is het mogelijk?
8: Ook zo dol. Je weet natuurlijk als ouders wat de bedoeling ook is. Je gaat natuurlijk binnen 48 uur gevonden worden als ouders. Ja.
9: Nou, dat mag ik hopen, want ze hebben die ouders nog niet gevonden.
7: Die ouders nog niet, nee. Maar die kinderen zijn wel inderdaad vrij snel ontdekt. En uiteindelijk hopen ze natuurlijk die ouders ook te pakken. Ja, Portugal is er in de ban van dit verhaal. En inmiddels wij dus ook. Dan nieuws uit Nederland. Een archeoloog uit Maastricht is opgepakt. Hij wil volgens de krant de Limburger botten niet teruggeven. Eerder dit jaar werd in een kerk in Maastricht werden daar resten gevonden van waarschijnlijk de wereldberoemde vierde Franse musketier D'Artagnan. En volgens de wet zijn die resten van de gemeente. Maar de archeoloog die ziet zichzelf als de leider van het onderzoek en hij wil meer erkenning. En daarom houdt hij een stuk bovenarm en twee tanden voor zichzelf. En weigert hij af te staan en hij is dus nu door de politie meegenomen.
9: Ik vind dat Portugal-verhaal met die kinderen al apart.
7: Ja,
9: maar dit is ook een heel gek verhaal.
7: Een bottendief.
9: Een bottendief, ja.
8: Je weet als archeoloog, wat je in de grond ook vindt, het gaat niet om jou. Het is een kunstschat of een historische schat, en dat moet je overdragen aan de overheid. En die gaan dan weer besteden aan bijvoorbeeld. Je kan het omdat je meer erkenning wil, omdat je denkt, ik hou het lekker zelf.
7: Ja.
8: Het is toch omgekeerde wereld natuurlijk.
7: Heel apart. Dus musketiers die zeiden, één voor alle voor één. Maar in dit verhaal natuurlijk gaat dat
8: niet. Nou, bij hem staan je allen voor één. Alles voor één.
7: En dan kun je ontbijt eigenlijk prima overslaan als je een beetje haast hebt in de ochtend. Nou, volgens een diëtist die RTL Nieuws heeft gesproken, kan het voor mannen en vrouwen anders uitpakken. Vrouwen reageren namelijk gevoeliger op het overslaan van ontbijt. Komt door de schommelingen in de bloedsuikerspiegel. Kunnen ze moe, hongerig en wat prikkelbaarder zijn dan mannen. En bij mannen lijkt het effect dus minder sterk, maar ook voor hen is een goede start belangrijk met de opbouw van spieren. Wie het ontbijt overslaat, krijgt wel vaker later op de dag meer trek en gaat dan een beetje snacken en snaaien.
9: Dat is de eeuwige discussie, hè? Is het nou goed om je ontbijt te laten staan? Of niet?
7: Ja, dat intermittent fasting hoor je veel. Dat mensen dan het ontbijt uitstellen en pas met de lunch beginnen.
9: Ja.
7: Ja, ik moet er niet aan denken.
9: Ik moet er ook niet aan denken. Nee. Maar goed, heeft ook mee te maken dat onze wekker vrij vroeg staat. Helemaal niet van jou, Mart.
7: Ik heb alweer trek.
9: Want jij bent toe aan het avondeten.
7: Mooi spaghetti, lekker.
9: Jij hebt vanmorgen ook weer vroeg je wekker gezet om alle kranten te kunnen lezen. En toen viel jou één groot artikel op in de Telegraaf.
7: Ja, met als kop Bolle Jos glipt door het net.
9: Ja, 3 pagina's geloof ik.
7: 3 pagina's, speciale operatie in Afrika. Het is net niet gelukt. Een missie op volle zee.
9: Ja, Bolle Jos.

was bijna gepakt, hè, de meest gezochte Nederlandse crimineel in Sierra Leone. Man die er alles van weet is John van de Heuvel. En die geeft de tekst en uitleg zometeen. Bij ons in de Koen en Sander Show hoor je over een paar minuten het verhaal van John van de Heuvel over Bolle Jos.

0: Barry Barlow en zijn vrienden van Take That.
1: I guess now it's time.
0: Back for good.
1: But you came back for good.
0: We moeten het hebben over de meest gezochte crimineel van Nederland. Een naam die regelmatig valt is natuurlijk Bolle Jos. Hij houdt zich schuil in het Afrikaanse Sierra Leone. En best al een tijdje houdt het lang vol. Maar nu blijkt dat Nederlandse Special Forces hem bijna te pakken hadden. Telegraaf die pakt er groots mee uit deze ochtend. Een stuk van John van de Heuvel. En die hebben aan de lijn. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voorpagina Telegraaf. Ook een nieuwe documentaire bij Videoland. Wat is er allemaal gebeurd recent daar rondom Bolle Jos in Sierra Leone?
2: Nou, wat er is gebeurd is eigenlijk dat de afgelopen weken Special Forces vanuit Nederland, dus dat is dan de dienst speciale interventies van de Nationale Politie en de Marshal van de Koninklijke Comarische Zee, die hebben daar voor de kust op een soort undercover schip gezeten, omdat er informatie was dat hij, dat Bolle Jos niet alleen in Sierra Leone verbleef, maar ook af en toe per boot naar het buurland Liberia zou varen.
0: Ja.
2: En dan was het de bedoeling om hem buiten de territoriale wateren te arresteren en over te brengen naar Nederland. Omdat eigenlijk Sierra Leone tot op heden, Nederland weet al dat hij daar 2 jaar zit. Dat Sierra Leone op geen enkele manier meehelpt om hem te arresteren en over te leveren aan Nederland. En dan heeft Nederland ervoor gekozen om het op die manier te proberen.
0: Dat is toch eigenlijk heel dom van Bolle Jos dat hij dan buiten Sierra Leone gaat?
2: Ja, maar je moet je ook voorstellen, als je altijd op de vlucht bent, of althans heel lang, zoals hij is eigenlijk al 4-5 jaar probeert hij uit handen van justitie te blijven. En je zit al in zo'n land als Sierra Leone. Ja, dat het ook wel eens lekker is om nog wat reisbewegingen te maken. En hij ging dan naar het buurland Liberia, waar ook nog volgens justitie althans handlangers van hem zitten. Dus het zal misschien ook nog een zakelijke reden hebben gehad dat hij daar naartoe voer om zaken te doen op het gebied van cocaïnehandel.
3: Ja, maar goed, op het laatste moment is alles afgeblazen. Waarom is het dan niet gelukt?
2: Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar duidelijk is wel dat hij uiteindelijk geen reisbeweging is gaan maken. Ja. Ze hebben daar 1 week of 3, 4 voor de kust gelegen. Is hij getipt of waren er andere redenen dat hij zijn huis niet uit kon of wilde? Dat is niet helemaal duidelijk. Het is ook nog zo dat ze hebben het in oktober ook nog een keer geprobeerd. Toen waren de omstandigheden gunstiger, maar toen wilde het toenmalig kabinet wilde het niet. En nu zaten er nieuwe ministers en die hebben wel groen licht gegeven. Dus uiteindelijk is er veel inspanningen zijn er verricht om het te proberen en de kans was 50-50. En ik denk dat het een combinatie is van pech en externe omstandigheden. Maar mij is wel verzekerd dat ze het nog een keer opnieuw gaan proberen en dan weer op een andere manier.
3: Ja, maar nou verpassionate. Nou verklap je het allemaal al.
0: Ah ja, nou maak jij een grapje over. Maar het is wel, ik bedoel, als jij dit zo in de krant schrijft en in een documentaire verwerkt en het op de radio roept, John, ja, dan komt dat natuurlijk uiteindelijk ook bij Bolle Jos aan.
2: Nou, dat was zeker gebeurd. Ik heb daar natuurlijk overleg over gehad met de mensen die dit hebben allemaal georganiseerd. En de kans dat dit zou uitlekken, die is 100%. En dan kan je beter de regie in eigen hand houden. En hij weet natuurlijk dat er op hem gejaagd wordt. Hij weet ook dat de internationale opsporingsdiensten hem graag willen hebben. Hij moet nog meer dan 80 jaar gevangenisstraf moet hij uitzitten. Daar is hij in België en in Nederland toe veroordeeld. Dus ja, dat ze achter hem aan zitten, dat is voor hem geen geheim. En er zijn natuurlijk ook nog andere methodes denkbaar. Dus het is voor degenen die dit allemaal hebben georganiseerd en het voor ogen hebben, is het jammer. Maar ja, dat het nog een keer gaat gebeuren, dat staat vast.
4: Nu staat in de krant ook, John, dat de justitie weet waar Bolle Jos precies is. Nu zie je natuurlijk Amerikaanse special forces, die kunnen door zo'n Maduro ophalen uit Venezuela. Ja. Ze kunnen zo'n Khamenei doden in Iran. Kun je niet gewoon die kant op met speciale soldaten en hem gewoon uit Sierra Leone pikken?
2: Ja, dat is denk ik voor Nederland nog een brug te ver geweest. Kijk, dan schend je echt de soevereiniteit van een land. En dat is, daar is Amerika heel makkelijk in. Die hebben ook in Panama wel eens de president weggehaald, Noriega en inderdaad Venezuela. Nederland heeft het nog chic geprobeerd. Eerst op alle mogelijke manieren diplomatiek gezien. Dat heeft gefaald. Van Wil, de minister van Justitie, is nog vorige week naar Genève gereisd. Daar was de minister van Justitie van Sierra Leone op een conferentie om hem te bewegen iets te doen. Nou, die is bijna in zijn gezicht uitgelachen. Daar komt het op neer. Dus hebben ze het nu op deze manier geprobeerd buiten de territoriale wateren. Ja. Alleen dat is dan nu dit keer niet gelukt. Maar ik sluit ook niet uit dat de volgende stappen verder gaan zullen zijn.
3: Denk je dat Bolle Jos getipt is van binnenuit door iemand?
2: Nou ja, alles kan natuurlijk. En ja. Kijk, ook in ieder geval Sierra Leone heeft legereenheden en die hebben misschien radar en dergelijke. Alles wijst erop dat ze hem daar de hand boven het hoofd houden. Dat ze ook door hem worden gefeteerd in financieel opzicht en dergelijke. En omgekocht. Dus ze hebben er op dit moment geen belang bij. Want het is gewoon een moneymaker voor Sierra Leone op dit moment. Ja. Om hem in handen van justitie te spelen. En het kan best zo zijn dat Sierra Leone zelf daar nog een rol in heeft gespeeld. Dat kan, ja.
3: In hoeverre is er nou sprake van dat hij een persoonsverandering, verwisseling ondergaat? Dat hij bijvoorbeeld, pak een beet, 70 kilo afvalt en door het leven gaat als slanke Jos?
2: Als je die foto's ziet, recente foto's, dan is hij al niet zo bol meer. Dus ik denk dat hij dat al heeft geprobeerd. Ja. En,
3: is toch ebola?
2: Precies, in dat land daar. Nou ja, en hij heeft natuurlijk wel ook valse identiteit en zo heeft hij al gehad. Maar uiteindelijk is heel lang op de vlucht blijven. Is heel erg ingewikkeld, heel duur en bijna onmogelijk.
4: Ja, maar ik hoor jou ook al net spreken over vervolgstappen. En nu deze actie dan niet is gelukt. Maar als jij er een voorspelling op moet gooien, John. Hoe lang is hij nog voortvluchtig? Wanneer wordt Bolle Jos nou eens een keer gepakt?
2: Nou, dat durf ik niet te voorspellen, maar dat het gaat gebeuren, daar durf ik wel iets op te zetten. Hij houdt dit niet lang vol. Het net sluit zich. Deze actie is dan nu even niet doorgegaan, maar er komen echt andere acties ook nog aan, verwacht ik. Ja. En eigenlijk als hij slim zou zijn, want hij heeft daar ook nog zijn zoontje van 11 bij zich. Als hij slim zou zijn, dan is het misschien toch beter om de eieren voor je geld te kiezen en zeggen, ik ga naar Nederland en ik ga me voor de rechter verantwoorden. Maar we weten het niet.
3: Oké, nog een voorspelling, de laatste. Wat zie jij sneller gebeuren? Het arresteren, oppakken van Bolle Jos, of dat Ajax de derde ronde haalt van de play-offs voor de conference?
2: Vanavond moet het gebeuren, hè? Tegen Volendam.
3: Ja. Ik stel mijn geld toch op Bolle Jos.
2: Ja, ik ook eerlijk gezegd. Ja.
4: Zegt de PSV-fan John van Heuvel.
2: Dat moet erbij.
4: En goed, en vanaf vandaag te zien op Videoland Bolle Jos 2. Documentaire gaan we weer ervoor zitten. John, dankjewel en heb een fijne donderdag vandaag.
2: Oké, jullie ook.
4: Hoi. John van de Heuvel in de Koen en Sander Show. En straks hier in dit programma spelen we de drie noten. Jouw kans op het Koen en Sander Show pakket zometeen.

0: Ja, met een stukje Every Breath You Take er ook in van Sting. Maar doet hij natuurlijk in het nummer wat heet Love is the Seventh Wave.
1: Knipoog naar het oeuvre van de band, waar die toch een vooral haat, maar ook een beetje liefdeverhouding mee had halverwege jaren 80.
0: Ja.
1: En hij ging solo en toen dacht iedereen, ja, dat gaat niet lukken, want de Police was er gewoon nog heel groot. Maar hij kwam een hele andere kant, ging hij op, met een beetje jazz-georiënteerde pop.
0: Ja.
1: Nou ja, en ik vind het een waanzinnig goed album. Met inderdaad heel veel blazers. Je hoorde Branford Marsalis.
0: Zo, ja.
1: Die kwam binnen en die speelde op zijn blazerinstrument. Nee, je hoort op de achtergrond. Dat deed hij klarinetjes op.
0: Het is bijna 9:00. Mart Grol, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Wat heb je straks in het nieuws?
2: Grote zorgen bij het Rode Kruis, waarover hoor je zo meteen. En de Britse koning Charles haalt denk ik vanmorgen opgelucht adem.
3: De drie noten.
0: Ja, ik weet niet of jij morgen opgeluchte adem gaat halen. We hadden het net even over. Het wordt natuurlijk zulk ontzettend warm. En Sander en ik stromen dan niet om gewoon de korte broek aan te trekken naar werk.
2: Dat vind ik zoiets belachelijks.
1: Waarom, Mart?
2: Korte broek naar het werk.
1: Waarom?
2: Ja, daar is toch gewoon airco. Is het hier toch niet heet?
1: Nee, dat ben ik wel met je. Maar het is toch ook een beetje gewoon, je kan het ervan nemen.
2: Zijn de benen bruin? Zijn de nagels gedaan?
1: Nou,
0: de nagels? Nee, ho. Je krijgt geen tenen erbij.
1: Komt er altijd zelf een jaantje staan?
0: Nee.
1: Ik vind een korte broek echt kunnen. Ik vind kerels die dan meteen ook gewoon op slippers lopen.
0: Ja, vind ik ook moeilijk.
1: Die moeten ze in het IJsselmeer afgooien.
2: Met stenen aan hun lijf.
0: Ja. Laten we deze discussie morgen voortzetten in de ochtendshow. En dan heeft wellicht één van ons een korte broek aan. Dat zou kunnen. Mart in ieder geval niet.
2: Zeker niet.
0: Nu hebben wij drie noten voor je. Drie noten van een grote hit. Straks hoor je hem in de sing-along. Het is echt een leuk liedje. We beginnen met noot 1. Kijken of je kan raden welke hit, let op, dit is.
2: Die is wel lastig.
1: Daar mag wel een nootje bij, meneer.
0: Ja. Je mag appen als je het weet voor het Koen en Sander Show pakket. We gaan voor twee noten.
1: Nee, doe een 3.
0: Ja. Is moeilijk, hè?
1: Ja.
2: Heel.
0: Oké. 3 noten, daar gaan we.
1: Ja.
2: Zin in.
1: Leuk.
0: Ja, het wordt al iets duidelijker. Maar nog steeds, denk goed na. We zijn zeker op zoek naar de titel van het liedje. Nu in de app van Joe.
4: Oranje fans op.

0: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
1: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
0: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarde.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Dit is jou. Goedemorgen, straks de Joe Singalong, nu het nieuws van 9 uur. Mart Grol,
26: goedemorgen.
25: Nog grotere zorgen.
0: hulporganisaties hebben die over de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. Te druk daar opnieuw en het scheelde niet veel of tientallen asielzoekers moesten gisteravond buiten slapen. Op het nippertje sprong buurgemeente Stadskanaal bij. Het Rode Kruis is er niet gerust op, hoort de NOS.
1: Het Rode Kruis is bang dat er eenzelfde situatie voordoet, maar nu dus al eerder, want de mensen staan nu al op het voorterrein en er is nog geen oplossing voor vanavond. Dus we weten niet waar deze mensen vanavond moeten slapen.
0: De 51 asielzoekers die in Stadskanaal sliepen zijn nu weer terug in Ter Apel, hebben ook ontbijt gehad en gaan nu door met hun asielaanvraag. Lege klaslokalen vanmorgen bij een Joodse school in Amsterdam. Die school blijft vandaag dicht. Er is namelijk een dreigtelefoontje binnengekomen en de politie neemt het heel serieus. Wat er nou precies speelt, dat is niet bekend. Maar 2 maanden geleden moest die school ook een dag dicht blijven en toen ging vlak daarna een explosief af. De Portugese politie zoekt naar een man en vrouw die 2 jonge kinderen zouden hebben achtergelaten. Die jongens, waarschijnlijk broertjes van 3 en 5 jaar oud, werden huilend gevonden langs een afgelegen weg met rugzakken, met daarin kleren, water en eten. En volgens die kinderen hadden hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt achtergelaten en moesten ze speelgoed zoeken. Maar ze bleven letterlijk moederziel alleen achter. En nu zijn ze opgevangen. Een pijnlijke fout nog bij de collega's van een radiostation in Engeland. Ze hebben per ongeluk koning Charles dood verklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke radiozender daar klaar heeft staan voor het geval dat de koning overlijdt. Klonk zo.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
0: Oh, pijnlijk hè? Het radiostation heeft sorry gezegd. Charles zelf was op dat moment trouwens op werkbezoek. Hij werd naar honden gepoept door een vogel. En heeft dat, voor zover bekend, gewoon overleefd. Het weer van Weerplaza. Zon, wolken, droog, 18 tot 23 graden. Het is een opmaatje, jongens, naar zomersweer de komende dagen. En zelfs tropisch na het weekend.
3: Moet je net Charles hebben, die vindt natuurlijk helemaal niks erin. Niemand vindt het leuker om ondergepoept te worden door een duif of door een meeuw.
0: Ja.
3: Maar Charles, die had een keer, weet je nog, dat filmpje dat hij een handtekening moest zetten. En toen ging zijn pen een beetje vlekken. Hoe die daarop reageerde.
4: Oh ja.
0: Brengt wel geluk, hè, vogelpoep.
3: Is dat zo?
0: Ja, dat zeggen ze. Als je ondergepoept wordt, dat brengt geluk.
4: Oh. Maar ja. Meeuwen, dat zijn schoften, hoor. Die vreten alles wat los en vast zit. Ja. Komt er ook natuurlijk weer uit.
3: Ja, dat moet er allemaal weer uit. Ja, dat is niet fijn. Maar nou ja, goed, brengt dus wel geluk, wist ik niet. Maar dankjewel, er zijn 46 vertragingen op de weg. Dat is redelijk normaal. Op de A9 een fikse vertraging. Alkmaar richting Amstelveen voor de brug over het Zijkanaal Zee. Een ongeluk geweest. 5 kilometer file, je bent daar 50 minuten langer onderweg. Ja, speel met ons mee, want wij hebben 3 noten laten horen. Het was nodig, 3 noten van een hit. Maar de vraag is, herken jij deze hit?
4: Ja, het is niet Getting Jiggy With It. Die komt meerdere keren binnen.
0: Oh ja.
4: Casanova, Ultimate Chaos ook niet. En wat ook meerdere keren binnenkomt is 5 met Everybody Get Up.
3: Oeh! Nee. Ik laat hem nog 1 keer horen. Concentratie voor het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens van Beter Bed. Mag je gaan appen als je weet hoe dit nummer heet.
5: Morgen. De Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Met een zonnetje erbij, oplopende temperaturen. Wat wil je nog meer? Meezingen straks met Lionel Richie. De eerste Jacksons. Blame it on the boogie. Joe.

0: Lionel Richie met Hello. De man die een klein spuitje botox in zijn hoofd niet weert.
1: Ja, dat zeg jij, hè?
0: Ja, nou ja.
1: Ja, ik vind hem niet bol van de botox staan.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, oeh. Jij, Mart?
2: Heb je het over mij?
0: Nee.
3: Oh. De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
2: Dat is ook al helemaal.
0: Nee, ja, Lionel Richie, dat denk ik wel te zien, ja. Maar ja, ik heb er echt geen verstand van, dus misschien zit ik er dan
2: aan. Nee, die zit er wel aan, hoor.
1: Zit hij er wel aan?
2: Natuurlijk wel.
1: Maar normaal bij de botox-mensen zie je het gewoon eruit.
0: Nou, Lionel Richie, ja, ik dacht het echt te zien, maar
1: hij heeft gewoon een gek hoofd.
0: Ja.
1: Maar het zou zo van wel kunnen, hoor.
2: Maar zie je het bij mij, of niet?
1: Ja, absoluut.
0: Heb jij botox, Mart?
2: Klein frontje heb ik wel. Even.
0: Oh, ja. Ja.
1: Ja, het labeltje zit er nog aan.
0: Goedemorgen. Het is er bijna 9:15. Zonnige donderdag, op maat naar heerlijk zomerweer. En blij word je ook, hopelijk, van de hits die we draaien bij Joe. Bezig gaan de Joe Singalong. Meezingen met de 70s, 80s en 90s hits. En eentje mag je gaan raden. Wel is besloten om daarvan 3 noten te laten horen. We doen het wel eens moeilijker, maar deze heeft 3 noten nodig.
1: Ja. Ja, hij is moeilijk.
0: Hij is lastig. Er zijn ook wel wat foute antwoorden binnengekomen. Maar Danny, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent 100% zeker van je antwoord, hè?
4: Ja, dat is een zekerheidje.
0: Ja. Nou, vertel het maar, welke hit zoeken wij vandaag?
4: 5, met Got the Feeling.
0: Ja. Got the Feeling van boyband 5, mag je dan zeggen.
1: En dat is helemaal goed.
4: Ja, top.
1: Danny, is dit een van jouw lievelingsboybands?
4: Nou, nee, dat niet.
1: Dat is jouw lievelingsboyband?
4: Dat is meer dan 70's, zeg maar. Beatles en dat soort muziek.
1: Oh ja.
4: Ja.
1: Ja, kijk, als we deze vraag aan een dame stellen, dan moeten we hem ook gewoon aan jou stellen. Wie van de Beatles bijvoorbeeld, daar was je echt verliefd op?
4: Nou, dan ga ik voor Ringo.
0: Hey Danny, het Koen en Sander Show pakket en natuurlijk het kussen van Beter Bed komt jouw kant op.

0: Vita in de Joe Singalong. Straks na het nieuws hoor je drie liedjes op een rij. En die drie nummers die hebben iets met elkaar te maken. Dit zijn er twee. Ja, en er komt dus nog een derde aan. En die hebben dus iets met elkaar gemeen.
1: Nou, even allemaal nu naar buiten kijken. Wordt een prachtig weer.
0: Kondig maar even aan, Sander.
1: Leuk je luistert. Hier zijn de Beatles met Here Comes the Zin.

0: mooie bands, hè?
1: Ja.
0: De Beatles.
1: Nou, qua populariteit wel en qua gekte. Maar let wel, deze zijn niet door elkaar gezet door een manager.
0: Nee, zeker niet.
1: En er was natuurlijk een enorme strijd tussen Lennon en McCartney. En uiteindelijk de laatste twee, 2,5 albums mochten George Harrison ook wat liedjes erop zetten.
0: Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld Something of While My Guitar Gently Weeps. En natuurlijk deze, misschien wel het mooiste Beatles liedje aller tijden, Here Comes the Sun. Het leuke is dat dit dus van alle Beatles liedjes, want ze staan nu sinds een jaar of 10, 12 op Spotify, dit is dus het meest gestreamde liedje van de Beatles.
0: Oh ja.
1: Dus niet door Lennon, niet door McCartney, maar gewoon door George Harrison.
0: En hier komen ze, Mart Grol, die heeft straks het nieuws van half uur. Ja.
2: Goedemorgen. Hoe moet het vandaag verder in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel? En een nieuwe docu over Michael Jackson. Ik vertel zo over welk deel van zijn leven.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
8: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
10: Zo, waar is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij.
18: Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your

0: radioprogramma te maken. Maar Sander is alleen maar...
1: Mensen moesten eens weten.
0: Ja, Sander is... staat hier een stofzuiger?
1: Ja.
0: Sander is een beetje aan het stofzuigen. Ja, de man moet iets te doen hebben. Maar die heeft zojuist de stofzuigermond aan zijn eigen mond gezet.
2: Ah, mijn lippie.
0: Ik vond dat toch een partijtje vies eruit zien.
2: Godverdomme. Dat een beetje weerstand opbouwen. Ja. Dan ga ik zo bij Mars op schoot.
1: En morgen kortslip.
0: Goed, ik ga even door, jongens. Want op de A9, daar dus 50 minuten vertraging voor de brug over het Zijkanaal C. En de A59 nog, Os richting Zonzeel. Daar is een ongeluk geweest met een vrachtwagen bij Os. 40 minuten vertraging. Verkeer richting Den Bosch. Volg Eindhoven en dan rij je om via de A50 en de A2. Dit is jou. En dan gaan we naar het nieuws van 9:30. Daar is die Mart Gol.
1: Goedemorgen. Hoe moet het vanavond in Ter Apel in Groningen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers? Dat vraagt het Rode Kruis zich af. Ter Apel is overvol en ruim 50 asielzoekers kregen laat gisteravond een bed en dak pas boven hun hoofd in buurgemeente Stadskanaal. Maar daar zeggen ze ook dat was echt een noodoplossing. Verwachting is dat er vandaag in Ter Apel weer niet voor iedereen plek is. Is ze schuldig of niet? Vandaag is de uitspraak tegen voormalig advocaat Ines Weski. Ze stond eerder crimineel Ridouan Taghi bij en zou berichten hebben doorgespeeld van en naar hem in de gevangenis, al dan niet onder druk. En daarom was ze volgens justitie onderdeel van Taghi's criminele organisatie. Er is 4,5 jaar cel geëist en Weski zelf ontkent en zei vanwege haar geheimhoudingsplicht niet veel tijdens het proces. Een nieuwe docuserie over Michael Jackson gaat over de rechtszaak van inmiddels alweer 20 jaar geleden. De overleden zanger werd toen beschuldigd van het misbruiken van kinderen. Hij werd vrijgesproken, maar de zaak zorgt nog altijd voor veel discussie. In die serie komen onder meer juryleden, ooggetuigen en de aanklagers aan het woord. Stukje van de trailer.
3: Michael was scared to death.
4: I knew we were watching the potential demise of a superstar. Is he guilty or is he not guilty? Finally, we're going to get some answers.
1: Ja, dat klinkt spannend. Hè? Documentaire serie staat over 2 weken op Netflix.
2: Maar we hebben toch al, denk ik, een documentairetje van 20 gehad.
1: Ja.
2: Over dat misbruikverhaal. Natuurlijk wat die van een paar, 8 jaar, 9 jaar geleden. Met die twee slachtoffers tussen aanstekens die vanwege worden. We hadden die Martin Bashir, de documentaire, die er nog interviews ging houden. En zo.
1: Ja, nu is het echt de juryleden zelf, die dus bij die zaak betrokken waren. Die echt dus ook het oordeel hebben geveld over de onschuldigheid.
0: En zou het ook een beetje het succes meevieren zijn nu? We hebben nu de film in de bioscoop. Daar gaat ook nog wel een deel 2 van komen.
1: Maar dat deel zit niet in de film.
0: Dat deel zit nog niet in de film. Nee, en het is natuurlijk een film echt wel ook gemaakt door de Jackson zelf. Dus er zal vermoedelijk niet zo heel veel van inkomen. Nee. Het is weinig kritisch inderdaad. Maar ja, er gaat waarschijnlijk toch wel weer heel veel naar gekeken worden, denk ik.
1: Zeker. Over 2 weken kunnen we het gaan bekijken. Dus op Netflix. En dan nog koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters. Ze zitten denk ik op dit moment in de visagie. Straks trekken ze ook nog hun gestoomde nette kleren aan. Want vandaag is er weer een fotosessie. En kunnen ook weer vragen worden gesteld door journalisten. De afspraak is dat de media de royals in ruil voor zo'n dag als vandaag verder met rust laat. Nou, over de plek van die fotoshoot is paparazzi-fotograaf Edwin Smulders bij WNL nog een beetje vaag.
5: Het is een andere locatie dan andere jaren. Het is wel in Den Haag, maar de locatie mogen we nog niet vermelden. Ja. Uit veiligheid.
1: Ja, ergens in Den Haag, dus niet bij het paleis. Want daar was het eerder. Later vandaag weten we waar het is geweest. En weten we ook of hondje Mambo weer van de partij is.
2: Het zou leuk zijn als het gewoon echt een hele andere locaties dan we gewend zijn. Bijvoorbeeld zo'n indoor, zo'n ballorig of Monkey Town. Gewoon iets even wat anders.
1: Ja.
2: Of een stripwinkel.
0: Het lijkt me toch verschrikkelijk als
2: Hubo.
0: Je moet iedere keer maar weer opdraven. Je moet dan leuk doen met zo'n hondje, gekke bekken trekken en zo.
2: Ja. Ja, maar dit doen ze graag, want dan worden ze daarna een beetje met rust gelaten, toch?
1: Het is
2: het wisselgeld.
1: Dat is het deal inderdaad. Dat, ja, dat vertelde ik net.
2: Sorry, iets meer motivatie.
0: Ja, Sander was even aan het stofzuigen.
1: Ja, ik zag het toch.
6: De Joe Singalong.
0: Yes.
6: Met Koen en Sander.
0: Let op, 3 liedjes gaan nu volgen achter elkaar. Maar wat hebben de 3 met elkaar gemeen? Als je het weet mag je appen en win je het Koen en Sander showpakket.

0: en een singalong. Ja, dat mag meegezongen worden.
1: Zeker.
0: Glen Campbell en Rhinestone Cowboy maakt onderdeel uit van drie liedjes die iets met elkaar te maken hebben. Dit is het derde nummer. En als je weet wat het overkoepelende thema is, mag je nu gaan appen. En kun je het Koen en Sander Show pakket winnen.
1: Ik vind het een leuk thema.
0: Het is zeker een leuk thema.
1: Het is een leuk thema. Ja. En ook niet al te makkelijk.
0: Nee. Denk even goed na. We hadden Rhinestone Cowboy, Glen Campbell en dit is Prince, Diamonds and Pearls. Kom maar door in de app van Joe als je het weet.

0: Gertie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij bent aan het verhuizen, Gertie.
1: Ja, klopt.
0: Oh jeetje, wat een bezigheid is dat. Waar ga je naartoe en waar kom je vandaan?
1: Nou, ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek en dan ga ik ook naar terug.
2: Oh.
1: Vanuit Amsterdam.
2: Oh jee. En waar komt jouw man vandaan?
1: Ook uit Amsterdam.
2: Maar jij komt uit de Achterhoek en hij niet?
1: Nee, hij niet. Hij is Amsterdammer.
2: Dus jij bent heel lang zijn kant op gegaan en nu moet hij jouw kant op meebewegen?
1: Ja, nu is het tijd dat hij met mij meegaat.
2: Hoe lang gaat hij dat volhouden?
1: Heel lang.
2: Ah, wat goed. Wat goed.
1: Leuk. Ja.
0: Gertie, wij wensen jou een succesvolle verhuizing. Heb je ook een nieuw huis gekocht daar? Ben je met hypotheek ook in de weer geweest?
1: Ja, zeker. We hebben een heel mooi appartement gekocht.
0: Oh, top. Top. Nou, precies op het goede moment, want deze dagen in het nieuws dat de hypotheekrente omhoog gaat ook. Dus dat heb je op een mooi moment gedaan, Gertie. En je kan in de prijzen vallen, want wij hebben drie liedjes op een rij gehad. En die drie nummers die hebben een overkoepelend thema.
1: Ja,
0: top. Spendo Ballet hadden we met Gold.
3: Like a rhinestone cowboy.
0: En Prince. Ja, Gertie.
1: Ja.
0: Je hebt wel een idee, hè?
1: Zeker.
0: Vertel eens.
1: Het eerste is goud. Gold.
0: Ja, gold,
2: ja.
1: Rhinestone is een diamant.
0: Ja.
1: En diamonds.
0: En wat krijgen we dan? Wat is het overkoepelende thema?
1: Diamant.
2: Ja. Edelmetalen.
0: Ja.
2: Helemaal goed.
0: Ja. Helemaal goed. Ja hoor, gefeliciteerd. En Gertie, we gaan je blij maken. Het Koen en Sander Show pakket komt jouw kant op. Is de vraag, mogen we het naar Amsterdam sturen of moet het dan naar de Achterhoek?
1: Het moet nog naar Amsterdam.
0: Oké, maar dan verhuis je dit wel mee naar de Achterhoek, hè?
1: Zeker weten.
0: Helemaal. Gertie, fijne dag.
1: Fijne dag, dankjewel.

0: in de Joe Singalong. En kijk hem eens even staan daar, zeg hé.
1: Ik ben zo rustig.
0: Ja, ja, je bent ook de rust zelf. Timo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Ja.
2: Ja. Helemaal zen ben jij.
1: Ik ben zo zen, veeg het smartphone vrij.
0: 24 uur nu zonder smartphone. Ja. Ruim.
1: Ja.
0: Je ziet er gelukkig uit, Timo.
1: Ik zie er gelukkig. Ik zie weer dingen buiten. Ik ruik weer dingen. Ik liep net een rondje om het pand heen. En ineens zag ik een duikboot. Die ligt er al heel lang, denk ik.
0: Een duikboot?
1: Dat is me nooit eerder opgevallen.
0: Een duikboot?
1: Er ligt gewoon een duikboot hierachter. Ja.
0: Misschien ben je aan de joint gegaan.
1: Dat zou kunnen. En ik praat weer met mensen. Het is echt goddelijk.
0: Ja, het is mijn smartphone vrij. Jouw smartphone is ingeruild voor jouw oude Motorola. Gebruik je die dan ook?
1: Om te bellen wel af en toe. Dat sms, dat gaat voor mij vriendin. Nee. Sms me en dan moet ik terug. Hartjes, ik weet niet al. Ik vind het ingewikkeld. Maar ze heeft een loophole ontdekt nu, mijn vriendin. Die gebruikt gewoon de Joe-app nu. Om de hele dag te hebben. Dus als je zoekt op Caroline, dan zie je ook allemaal privéberichtjes langskomen.
0: Oh, wat grappig.
1: Wat eten we vanavond, schat?
0: Oh.
1: Ja, dus het is... dat is wel een loophole. En prima, ja. Dat is ook goed. Maar verder, het is... Ja, ik praat weer met mensen. Ik zie dingen om me heen.
2: Ik heb antwoord gegeven op die vraag. Wat eten we?
1: Wat eten we?
0: Ja. Het is geen grap, het is echt.
1: Ja.
0: Ik zit nu in de app. Ja. Caroline, hey moppie, mag deze app nog wel om te zeggen dat ik van je hou? En wat wil je eten vanavond? XXX.
1: Ja, dat is dan mijn enige. Ja, dan denk ik, ja, mag dit? Maar ja, goed, ik doe het gewoon.
0: Goed, leuk. Ja. Oh, ik zie hier ook een foto van je vriendin. Nou goed, daar gaan we het maar even niet over hebben. Nee, leuk. Goed bezig, Timoer.
1: Dankjewel, jongens.
0: Heel goed. En hij is er straks na 10 weer met onder andere Lips Inc. En Madonna ook. En iets met de duikboten straks naar 10.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant.
8: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel.

0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Dit is jou. Goedemorgen, dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Carné van der Brink.
7: Goedemorgen. Duidelijke taal van de commissaris van de Koning in Groningen. Hij doet een dringende oproep aan gemeenten om asielzoekers op te vangen. Nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Je hoort de commissaris van de Koning bij de NOS.
8: Op korte termijn hoop ik vurig dat gemeenten elders in Nederland zeggen: dit is een noodsituatie die we niet tot over de Pinksterdagen laten bestaan. We schieten nu te hulp.
7: Gisteravond moesten al een paar mensen buiten slapen bij Ter Apel, ondanks dat buurgemeente Stadskanaal ter hulp schoot. Steeds meer mannen springen bij als mantelzorger. Ze helpen een zieke vader of moeder of helpen hun liefde na een operatie, blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze onderzoeker legt bij de NOS uit hoe het komt dat meer mannen mantelzorger worden.
9: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
7: In totaal zijn er 5,5 miljoen mantelzorgers in ons land. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt. Een telefoongesprek tussen de twee leiders liep gisteren volgens bronnen erg stroef. De aanleiding voor de botsing is een nieuw vredesvoorstel over Iran. Trump wil een militaire aanval uitstellen om eerst te gaan onderhandelen. Netanyahu denkt daar heel anders over en wil de oorlog juist hervatten. Dan iets heel anders. We borrelen wat af in ons land. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders wekelijks samen wat gaan drinken. Veel mensen hebben daarvoor een vast moment, zoals de vrijdagmiddag. Voor veruit de meeste mensen draait de borrel om gezelligheid, om ontspanning. Het is een moment om de drukke week gezamenlijk af te sluiten. En we doen dit vaak met blokjes kaas, leverworst en natuurlijk bitterballen. Nog het weer van Weerplaza. Vandaag zonnewolken bij zo'n 18 tot 23 graden.
6: Dankjewel, Corné. Oké, we hebben een kettingbotsing op de A9. Een uurtje geleden gebeurd, rondom Beverwijk een uur vertraging. Dan 2 vrachtwagens op elkaar geknald op de A59, ook ongeveer een uurtje geleden. Tussen Os en Zonzeel, op dat wegvlak voor Os, 50 minuten vertraging. Joe Verkeer van Flitsmeister, veilige reis.
10: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Timur Perlin.
6: Ik denk dat we alvast een beetje mee moeten beginnen vandaag met die roadtrip op 100. Zomerse vakantiemuziek zometeen van Funky Town en Dreadlock Holiday.

20 mei, 21 mei. En de dag die begint, nee, die dag gaat eigenlijk door met een blaadje van de Joe Scheurkalender. Oh, dat was een moeilijke. Komt hij aan, staat op vandaag. De shuttle van een badmintonpluimpje wordt alleen gemaakt van de veren van de linkervleugel van een gans. Als je de veren van een rechtervleugel van een gans zou pakken, dan spint de shuttle de verkeerde kant op. Oh, nou, weer wat geleerd.

0: het liedje heet.
1: Lekker makkelijk.
0: Deze komt eraan zo meteen bij Joe Survivor voor een paar minuutjes.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
6: Lidl, Lidl deals. Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Min Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
13: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Hey Raymond!
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: je maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
4: Dit is Joe met Timo Perlin.
5: 10:30, de politie gaat zijn onderzoek doen op de A59 bij Os, waren 2 vrachtwagens gebotst. Pas om 3:00 vanmiddag wordt de weg weer vrijgegeven.

Pinksterweekend staat op het punt te beginnen. Veel plezier alvast. Vandaag met je oppassen, mocht je tegenkomen. Heel veel padvinders in het land vandaag. Die zijn met duizenden en duizenden onderweg naar Groningen. Morgen is daar de grootste scouting gathering van Europa. Machtig mooi lijkt me dat. Tent opzetten, bruggen bouwen. Urenlang in de kampvuurvlammen staren. Kampvuur is eigenlijk een TikTok voor de scouts. Heerlijk. Maar wat je ook doet deze Pinksteren. De muziek van Joe is erbij. Met Olivia Newton-John zometeen al en John Travolta. You're the one that I want, hoor je, na de Human League.

0: Alert.
1: Oh, dit wordt zo'n lekkere dag. Morgen vanaf 10 uur de hele dag de beste roadtrip en vakantieliedjes die je maar kan wensen. En die zijn allemaal geselecteerd vanwege de stemlijstjes die binnenkomen voor de Roadtrip Top 100. Onder andere van Robin uit Maastricht.
2: Goedemorgen.
1: Wat een lekker lijstje, Robin.
2: Ja, graag gedaan.
1: Hoe ben je te werk gegaan een beetje zo?
2: Nou, vooral de heerlijke autovakanties vroeger met mijn ouders en mijn zusje.
1: Ja.
2: En dan die heerlijke

0: spelletjes deden jullie vroeger altijd in de auto, onderweg naar Frankrijk dan?
1: Nou, kentekens, namen bedenken, hoe we rode auto's, groene auto's, blauwe auto's, zwarte auto's. Zwaaien naar andere mensen.
0: Klassiek dit, leuk.
1: Ja, ja, ja.
0: Deze staat er ook op je lijstje.
1: Jazeker.
0: Ja, wat lekker. Dankjewel voor je lijst. Ga ik zo draaien.
1: Zeker, gaan we doen.
0: Meteen na 11 uur hoor je dit liedje en wil je luisteren. Gewoon vanaf morgen, vanaf 10 uur die radio aanzetten. Voor de Joe Road Trip.

0: De Belgische Bart Peters met zijn radio. Chico's na na na na. Nou, zometeen komt hij eraan hoor. Undo Stress van Ricky Martin. En het nieuws met Carné.
1: Ja, goedemorgen. Daarin dat waarschuwingsborden niet altijd zin hebben. En daarom komt een ziekenhuis met een wel heel bijzonder alternatief.
0: Waarschuwingsborden hebben niet altijd zin.
1: Ja, en daarom moet er iets op bedacht worden. Het gaat specifiek over borden tegen rokers.
0: In ziekenhuizen.
1: Rond ziekenhuizen.
0: Wat een cryptische omschrijving. Ja.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de

0: Bij pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
19: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
22: Goedemorgen, dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Carné van der Brink.
23: Goedemorgen. Toch op het gras. Zeker 4 asielzoekers hebben vannacht bij Ter Apel buiten moeten slapen. Dat meldt de NOS. Het was te druk in het aanmeldcentrum. Tientallen mensen werden daarom naar buurgemeente Stadskanaal gebracht. Maar asielzoekers die later bij Ter Apel aankwamen, hebben toch op het gras geslapen. Het Rode Kruis wil dat er snel een oplossing komt.
0: Die het liefst een week of langer duurt, waardoor mensen ook elke dag zekerheid hebben dat ze ergens naartoe kunnen. Dat is denk ik voor de mensen allereerst zelf het beste. Ook voor alle organisaties en politiek die zich hiermee bezighoudt.
23: Het is niet de eerste keer dat het te druk is bij Ter Apel. 4 jaar geleden moesten asielzoekers ook al dagenlang buiten slapen. Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun hypotheek. Ze hebben ze vaker betalingsachterstanden. 1 op de 3 krijgt net genoeg of zelfs te weinig geld binnen voor alle kosten. En dat is een record. En deze expert legt bij de NOS uit waardoor steeds meer mensen het financieel zwaar hebben.
1: Hogere rente. Die rente wordt natuurlijk weer veroorzaakt door allerlei internationale problemen. Daarbovenop komen natuurlijk nu hoge energieprijzen. Wat ons het meest zorgen baart is dat dit onderzoek eigenlijk grotendeels is uitgevoerd voor de recente oorlog in Iran. Dus die komt er nog bovenop.
23: En vooral middeninkomens en jonge mensen hebben moeite met het betalen van de hypotheek. De 6 Nederlandse activisten die opgepakt zijn door Israël worden vandaag vrijgelaten. Ze zaten op een boot onderweg naar Gaza om daar mensen te helpen, maar bij Cyprus werden de activisten al tegengehouden. De groep mag Israël vandaag verlaten en vliegt rechtstreeks naar Turkse Istanbul. Wanneer ze precies doorreizen naar Nederland is nog niet bekend. Onder de 6 Nederlanders zijn ook een journalist en een cameraman van Omroep BNNVARA. Het Amvia ziekenhuis in Breda is klaar met rokers. En op het terrein staan borden dat je niet meer, staan borden dat je niet mag roken. Maar het heeft weinig effect. Daarom heeft het ziekenhuis nu iets nieuws bedacht om rokers bewust te maken. In de centrale hal staat sinds kort een grote glazen peukenzuil. In die langwerpige pot zitten maar liefst tienduizenden opgerookte sigaretten. Ja, en die peuken zijn in slechts een paar dagen tijd rond het gebouw opgeraapt. En het ziekenhuis hoopt mensen zo wakker te schudden dat je daar dus niet mag roken. Nog het weer van Weerplaza. Vandaag zonnewolken bij zo'n 18 tot 23 graden.
2: Arne, dankjewel. De A58 richting Den Bosch blijft nog de hele dag dicht bij Os vanwege dat ongeluk vanmorgen met de 2 vrachtwagens. Politie doet onderzoek tot ongeveer 3 uur vanmiddag. De vertraging is 3 kwartier.
3: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Timur Perlin.
2: Oké, volumeknop naar rechts. Raampje open.

Sipter. Sorry, niet Sipter, maar Simply Red komt er weer aan. Ik krijg altijd een mama appelsap flashback bij deze. Want hij zingt daarin lekkere seks met paarden. Ik verzin het niet, luister maar. Ja, hij is alweer voorbij. Wil je hem nog een keer horen? Blijf luisteren. Je hoort hem zo meteen na Roger Glover met Love Is All. En Chicago. Dit is You're the Inspiration by Joe.

met even een liedje wat alleen nog maar vandaag kan. Want anders dan word je er heel moe van. Als je morgen of overmorgen met 27 graden dit soort snelheden liedjes gaat luisteren, ben je kapot. Simply Red. Check die snelheid. Something got me started. Geniet van je lekkere Pinksterweekend en de muziek van Joe.

0: anders horen dan de bedoeling is in de songtekst, dan mag je je altijd melden bij het loket van Papa Appelsap. Zometeen is het Charlotte, die een liedje heeft gehoord van Paul Elstak, die nooit meer normaal geluisterd kan worden door haar.
1: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week...

0: Country Hits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe, Road Trip, Top 100. Morgen bij Joe.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Nu bij Vibra. Das Stieglasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Nieuw.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
2: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Dit is Joe met Timo Perlin.
13: Half 12 en het advies is omrijden. Wil je de A59 gebruiken van Os naar Den Bosch? Nog tot 3 uur vanmiddag is je afgesloten.

0: De songteksten die kan je indienen via joe.nl. Klik dan eventjes op Papa Appelsap. Charlotte in Hilversum heeft er een ontdekt. Geef ons wat context, Charlotte. Wanneer begon dit?
1: Ja, 31 jaar geleden. Ja. Toen was ik 12. En toen mocht ik van mijn vader eindelijk een discoparty geven. Het was de afsluiting van de basisschool. En mijn vader werkte toenertijd bij de Omroep. Dus een DJ was zo geregeld. En die kwam bij ons thuis. De klas was helemaal uitgenodigd. En in die tijd had net DJ Paul Elstak zijn liedje uitgebracht. Mm-hmm. En die DJ's draaiden dat. En ik verstond iets anders.
0: Nou.
1: Dus ik heb dat vol overtuiging meegezongen. En uiteindelijk zong de hele klas dat mee.
0: En wat zongen jullie mee op Paul Elstak?
1: Blijf eens uit...

0: Blijf eens uit mijn tuin. En die DJ en mijn vader moesten zo hard lachen. Dus die hebben dat gewoon laten gaan.
1: Blijf eens uit mijn tuin.

0: vandaag. Dat is Joe DJ, mijn collega Joey van der Velde. Die komt hier toevallig langs, want die is bezig.
1: Hey.
0: Oh, met het samenstellen van de Joe Roadtrip Top 100 die we morgen uitzenden.
1: Ik zit live al die lijstjes te bekijken die binnenkomen via de site joe.nl.
0: En jij presenteert de finale ook morgen.
1: Ja, superspannend. Dus ik dacht, ik kom even een dag eerder om het voor te bereiden, begrijp je?
0: Wat is tot nu toe, als je het een beetje zo ziet, hè, waar gaan mensen voor? Voor welke liedjes?
1: Nou, bijvoorbeeld voor The Boys of Summer. Verbaast je waarschijnlijk niks dat hij heel hoog komt staan.
0: Verwacht.
1: Wil je er nu nummer 1 weten?
0: Ja. Ja, ja, vertel.
1: Take Me Home, Country Roads.
0: Nee, echt waar?
1: Ja.
0: Heel benieuwd wat morgen
1: ook kunnen veranderen.
0: Ja, natuurlijk. Morgen.

0: Hey Tamara Bok.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag, wat heb je in het nieuws zometeen op tafel?
1: Nou, Defensie kan weer los met oefenen op de hei.
0: Kom en granaten, daarna de 80's lunch met Lisa Stansfield en Roxette.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spark

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
11: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
14: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
23: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
24: This is your
0: Dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Tamara Bok.
1: Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun hypotheek. Zo hebben ze vaker betalingsachterstanden. 1 op de 3 krijgt net genoeg of zelfs te weinig geld binnen voor alle kosten. En dat is een record. Deze expert legt bij de NOS uit waardoor steeds meer mensen het financieel zwaar hebben.
13: Hogere rente. Die rente wordt natuurlijk weer veroorzaakt door allerlei internationale problemen. Daarbovenop komen natuurlijk nu hoge energieprijzen. Wat ons het meest zorgen baart is dat dit onderzoek eigenlijk grotendeels is uitgevoerd voor de recente oorlog in Iran. Dus die komt er nog bovenop.
1: Vooral middeninkomens en jonge mensen hebben moeite met het betalen van de hypotheek. Ondertussen komen wel honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden die nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexer worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. En de 6 Nederlandse activisten die door Israël zijn opgepakt komen vandaag vrij. De groep vliegt einde dag rechtstreeks naar Turkse Istanbul. Daar vangt het Nederlandse consulaat hen op. Wanneer ze precies doorreizen naar Nederland is nog niet bekend. De activisten waren per boot onderweg naar Gaza, maar bij Cyprus werden ze al tegengehouden. Onder hen zijn ook een journalist en een cameraman van Omroep BNNVARA. En Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde even niet nadat vorige maand in onder meer Gelderland en Noord-Brabant natuurgebied in brand vloog. Daarom werkt het ministerie aan nieuw droogtebeleid. Maar totdat dat rond is, mag alleen geoefend worden wanneer het weer het toelaat. Dus oefenen met explosieven, open vuur en pyrotechniek tijdens extreme droogte is voorlopig verboden. Het weer dan van Weerplaza. Wolken en zon wisselen elkaar af. Met 18 tot 23 graden kunnen we al een beetje wennen aan wat ons morgen te wachten staat. Dan droog, zon overgoten en 23 tot 26 graden.
0: Dan een pechgeval op de A15 Gorkum Nijmegen. Voor Echteld ben je 20 minuten langer onderweg.
22: Morgen de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. De Joe 80's Lunch met Timo Perling.
0: En we zijn los. Het lekkerste van deze 80's Lunch is dat je hem niet meer zelf hoeft te smeren. Kom eens aan, Bill Medley.

Het is de middagmokering 80's lunch met Rocky Roxette nu. Gewoon een liedje om je even aan het helpen herinneren dat je naar je hart moet luisteren. Ja, dat zeggen mensen wel eens. Luister je hart. Dat is altijd zo moeilijk. Zit je hoofd toch altijd mee in de weg, hè? En zo meteen in de 80's lunch. De Gibson Brothers met Que Será Mi Vida.

buiten ge... Heb je al buiten geweest? Heel buiten geweest? Het ruikt lekker vandaag. Eindelijk de zon weer in de neus. De zon in je hoofd. En de zon op je oren. Vanaf morgen. 10 uur morgenochtend. De Roadtrip Top 100 bij Joe. En dit is de 80s Lunch met Bruce Hornsby and the Range and the Way It Is.

0: show. En als je dacht dat je middag niet beter kon worden, fout gedacht. Zometeen in de Ethisch Lunch hebben we de muzikale warmwaterkruik die Islands in the Stream heet voor je klaarstaan. Ja, Dolly en Kenny ga je zometeen redden van de sleur. Eén blokje reclame scheidt je nog van puur geluk. Tot zo.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt.
2: Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap, Scapino.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
15: craving. Domino's. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: die het een tikje anders doet.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
5: Er zitten wat gaten in de weg al. Een tijdje op de A28 bij knooppunt Hoevelaken. De vertraging is daar nu 15 minuutjes. Het is 9:30, daar gaan we weer.

0: het snelste woordspelletje van de Nederlandse radio wordt vanmiddag weer gespeeld bij Kai. Zoveel mogelijk vragen beantwoorden met dezelfde letter. Bijvoorbeeld de letter E.
1: Een schoolvak.
2: Engels.
1: Een meubelstuk.
2: Eetkamerstoel.
1: Een dier.
2: Eekhoorn.
1: Een feestdag. Kom op! Eerste paasdag misschien? Straks kort voor

0: je bij Joe. Zometeen is het meer 70s, 80s en 90s met Edwin. En Lionel Richie's All Night Long. Na het nieuws van 1 uur met Tamara.
1: Goedemiddag. Ja, zometeen meer over de uitspraak in de zaak van Ines Wesky, want die is begonnen.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Aldi, profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
9: It's playtime.
10: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
16: Keukenkopers, opgelet!
17: Nog maar 4 dagen.
18: Big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de Verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de Verfzaak.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: Quickfit en weer verder.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Dit is jou. Goedemiddag, het is 2 minuten voor 1 het nu.nl nieuws met Tamara Bok.
16: Asielminister Bart van den Brink is niet bevoegd om gemeenten een juridisch dwingende maatregel op te leggen, zodat die noodopvangplekken voor asielzoekers moeten regelen. Dat heeft hij gezegd in een reactie op de situatie in Ter Apel. De asielminister kan dit wel doen wanneer het gaat om locaties. Hij kan het wel doen om wanneer het gaat om locaties voor langdurige opvang. Maar Ter Apel is een aanmeldcentrum en dus niet bedoeld voor langdurig verblijf. En Ines Wesky is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak in de rechtbank in Rotterdam, die zojuist gaat beginnen, of is begonnen al misschien. Het OM eiste begin april 4,5 jaar cel tegen de oud-advocaat, omdat ze deel zou hebben uitgemaakt van de misdaadbende van Ridouan Taghi. Ze zou als boodschapper hebben gefungeerd voor Taghi, die vastzit in Vught momenteel. Wesky werd 3 jaar geleden aangehouden. Ze heeft altijd ontkend en gebruik gemaakt van haar zwijgrecht. Als eerste gemeente gaat Amsterdam regels invoeren waardoor mensen met een koopwoning hun recht op een sociale huurwoning verliezen. Vorig jaar bleek dat ongeveer 12.000 mensen in een sociale woning, een huurwoning dus, 1 of meerdere koopwoningen bezitten. Er zijn tijdelijke uitzonderingen mogelijk op de nieuwe regels, bijvoorbeeld voor huurders die een woning erven of in scheiding liggen. En de 6 Nederlandse activisten die door Israël zijn opgepakt komen vandaag vrij. De groep vliegt einde dag rechtstreeks naar het Turkse Istanbul. Daar vangt het Nederlandse consulaat hen op. Wanneer ze precies doorreizen naar Nederland is nog onbekend. De activisten waren per boot onderweg naar Gaza, maar bij Cyprus werden ze al tegengehouden. Onder hen zijn ook een journalist en een cameraman van Omroep BNN-VARA. Het weer dan nog van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 18 tot 23 graden. Morgen zon over grote droogdagje. 23 tot 26 graden dan.
15: Dankjewel, Joe Verkeer door Flitsmeister. 10 files, de meeste files zijn onder het kwartier. Eentje is er net een kwartier, dat is de A5, Hoofddorp Amsterdam. Tussen de Hoek en de brug over de Hoofdvaart. Auto met pech zorgt daar voor 15 minuten.
6: Okay. Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
15: Welkom, stift 1 uur. Een hele zonnige middag met 70s, 80s en 90s hits. Sweat van Inner Circle na Lionel Richie.

Je themalied voor het komende weekend. Als we het weer mogen geloven. Inner Circle bij Joe en Sweat. Het kan echt tropisch worden dit Pinksterweekend. En ik kan me voorstellen dat je al begint te zweten dan. Bij het idee om lekker aan de thee te gaan. Maar dat schijnt dus heel erg goed voor je te zijn met dat warme weer. Hè? Je lichaam krijgt dan een seintje om af te koelen. Nou komt het mooi uit dat het vandaag al de dag van de thee is. Dus je kan alvast een kleine letterlijke warming-up doen voor dit lange Pinksterweekend. Je donderdagmiddag vol met 70s, 80s en 90s hits. The Verus hoor je zo bij Joe. En hier is Cutting Crew.

Let the fairies in heaven must be missing an angel. Als je dit weekend naar de hemel kijkt, levert dat trouwens hele mooie beelden op. We krijgen lichtende nachtwolken deze zaterdag. Ja, dan lijkt het dus alsof de wolken licht geven. Nou, wil je dat heel goed kunnen zien, dan moet je zaterdag wat langer blijven naborrelen in de tuin. Ongeveer anderhalf uur na zonsondergang kan je de wolken zien. Dus anderhalf uur na zonsondergang deze zaterdagavond. Lichtende nachtwolken. Zet het in je agenda. Zometeen spelen we de Joe Hitquiz. Je kunt je opgeven over 7 minuten. Ook ABBA, The Winner Takes It All, komt eraan. Na de Rembrandt. We'll be right back.

0: Abba en the winner takes it all. Nou, jij kan zometeen de winnaar zijn die alles steekt. De Joe Verrassing kun je namelijk winnen. In een nieuwe editie van de Joe Hitquiz zometeen. Dan moet je 3 liedjes plaatsen in het juiste decennium. Zijn het de jaren 70, zijn het de jaren 80 of zijn het de jaren 90? Doe je dat alle 3 de keren juist, dan win je dus de Joe Verrassing. En je kunt jezelf nu opgeven. Pak de Joe-app er daarvoor eventjes bij. En geef je op met de oefenopgave. Ik ga namelijk het volgende liedje over 5 minuutjes voor je draaien. En de vraag is, komt deze uit de 70s, 80s of 90s? Nou, volgens mij goed te doen, toch? Welk decennium wordt hierbij? 70s, 80s of 90s? App nu, doe zo mee met de Joe Hitquiz.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week...

0: vakantie hits.
1: I've been driving all night, my hands wet on the wheel.
0: De Joe Road Trip Top 100. Morgen bij Joe. Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
2: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
0: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
13: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
23: Ja, het is

0: 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: En een kapotte vrachtwagen zorgt voor de langste file voor nu. Die staat op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorlander.

0: Blues Brothers.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Maar eerst gaan we de Joe Hit Quiz spelen. Kandidaat vanmiddag is Dylan van 32 uit Maassluis. Hey Dylan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij werkt in een automaterialenzaak. Wat moet je daar precies allemaal doen de hele dag?
2: Ja, klopt. Nee, ik werk in het magazijn van de automaterialenzaak. Dus de hele dag door sjouwen banden en remschijven. En,
0: kijk!
2: Wij hebben 6 routes rijden die dan allemaal naar garages rijden om ze te bevoorraden van onderdelen. Dus als je je auto naar de garage brengt, dan hebben ze onderdelen nodig en dat bestellen ze dan bij ons.
0: Daar zou jij zomaar aangezeten kunnen hebben dan aan die onderdelen, ja. Is daar wel goede airco? Want het wordt de komende dagen bloedje heet natuurlijk.
2: Ja, helaas niet. Maar We hebben grote deuren die ze open kunnen zetten. Dus het is even zo weten. Maar,
0: omdat het zo'n subtropisch weekend gaat worden, een subtropisch Pinkster weekend, dachten wij, we gaan even wat zomerse liedjes in de Joe Hit Quiz stoppen alvast vandaag om in de sfeer te komen. Dus ik ga je zometeen 3 zomerse hits laten horen, Dylan. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of dat een hit was in de 70s, 80s of 90s. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Ja,
0: nou,
2: dankjewel.
0: Hier is opgave nummer 1.
2: '90s,
0: zeg jij. Dr. Alban, It's My Life is hartstikke goed hoor. 1992 is het jaar wat bij deze hoort. De volgende.
2: Late 80s, denk ik.
0: 80's, zeg jij. Laat in de jaren 80. Nou, je zit hartstikke goed hoor. 1987 inderdaad. Nou, dat noem ik wel laat in de 80's. La Bamba, Los Lobos hoorden we. Oké, nog eentje. Heb je ze alle 3 goed? Dus daar gaan we voor natuurlijk. Hier is die.
2: Ja, dat is ook de 90's.
0: Dat is de 90's, zeg jij.
2: Ja.
0: Vamos a la Playa hoorden we van Rigera. Jij zegt 90's, maar het is 1983. Ja, shit. Ja, er is nog wel eens een nieuwe versie, een soort van gemaakt, die ook Famas a la Playa heette, van Miranda. Dat was wel in de 90's, maar dit is echt Rigera, ja. 1983. Ja. Hè, het is net niet gelukt.
2: Net niet, helaas.
0: Dylan, ik wens je succes met alle autobanden en alle andere materialen. En dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, dankjewel. En nog een fijne dag.
0: Hetzelfde, zometeen. Uit de Joe Hit Quiz net, Dr. Alban helemaal met It's My Life, na de Blues Brothers.

0: Fears for Fears bij Joe. And everybody wants to world the world. Het is bijna 2 uur. Tamara heeft zometeen het nieuws. Goedemiddag.
1: Jazeker, zometeen meer over een massaclaim die miljoenen Nederlanders compenseert.
0: En verder hoor je Phil Collins en ook Gary Rafferty zo.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
15: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
14: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
15: Nee, Greenway.

0: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green
1: Wave. Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Creon kozijnen. Zo berekend.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Nou, hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
7: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Benitech Kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
2: Ja, voordat ik hier mee...

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Goedemiddag, het is 1 minuut over 2. Het nu.nl nieuws krijg je van Tamara Bok.
7: Goedemiddag. Een Nederlandse stichting begint een massaclaim tegen het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Die zou miljoenen Nederlanders illegaal volgen. Via software in gratis games en apps zouden gegevens worden verzameld en doorverkocht. Het gaat om games als Blockblast, Subway Surfers en Helix Jump, maar ook om apps zoals Vinted en CapCut. De stichting mikt op €500 compensatie per gedupeerde voor het schenden van de privacy. Per kind eisen ze €1500. Als eerste gemeente gaat Amsterdam regels invoeren waardoor mensen met een koopwoning hun recht op een sociale huurwoning verliezen. Vorig jaar bleek dat ongeveer 12.000 mensen in een sociale huurwoning dat die dus één of meerdere koopwoningen bezitten. Er zijn duidelijke uitzonderingen mogelijk op de nieuwe regels, bijvoorbeeld voor huurders die een woning erven of in scheiding liggen. En er is geen achtergrond- of veiligheidscheck gedaan toen de voormalige Britse prins Andrew in 2001 werd aangesteld als internationaal handelsgezant. Dat blijkt uit documenten die de Britse regering heeft vrijgegeven. Die stukken hebben Britse politici opgevraagd nadat Andrew korte tijd werd gearresteerd omdat hij zijn positie mogelijk heeft misbruikt. Andrew was internationaal handelsgezant tot 2011. Vorig jaar verloor hij zijn titel prins omdat hij beschuldigd werd van banden met Epstein en gebruik en misbruik van een 17-jarig meisje. En in de Rotterdamse haven zijn 3 ezeltjes aan het werk gezet om een vervelende prikkelstruik op te eten. Maar die ezeltjes die er speciaal voor uit Spanje zijn gehaald blijken helemaal niet geïnteresseerd in de Rotterdamse duindoorn. Daar hebben de ezeltjes namelijk genoeg te eten, dus kozen ze liever voor sappig gras en kruidige plantjes. In Spanje worden ezels vaak ingezet om bepaalde struiken te eten om het risico op grote bosbranden te verkleinen. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij zo'n 23 graden maximaal. Morgen veel zon, nog warmer dan, met 26 graden.
8: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: Yes, goedemiddag. Gary Rafferty, Baker Street, ook Ben & Midler, Beast of Burden komt eraan na Phil Collins en Easy Lover.

Een van de bekendste saxofoon-solo's natuurlijk uit de muziekwereld. Gary Rafferty en Baker Street. En hoe zit het eigenlijk met jouw muziekkennis? Iedere ochtend bij Koen en Sander het spelletje De Drie Noten. Dan moet je zo snel mogelijk raden om welke hit het gaat. En morgen op vrijdag altijd de Beat Sander-editie. Want Sander gaat heel erg lekker in dit spelletje altijd. Dus je kunt het tegen onze Sander opnemen en kans maken nu op de jackpot. Die staat op 1800 euro. Aanmelden kan in de app van Joe. Hathaway hoor je zo. En hier is Bad

nog altijd. Hathaway, dit weekend te vinden in Spanje en Portugal. Volgende maand treedt hij op in onder andere Engeland, Turkije en Hongarije. Mocht je nou denken, ja Edwin, dat is hartstikke leuk, maar dat is allemaal hartstikke ver weg. Wanneer komt hij eens hier? Daar heeft Hathaway zelf ook aan gedacht. Op zijn website staat een knop en dan kun je aangeven dat hij bij jou in de buurt langs moet komen. Heel benieuwd of hij daar ook echt wat mee doet als je niet betaalt. Hathaway, net bij Joe.

0: de nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Welkom bij Joe, hier was Mr. Paul Young en Love of the Common People. Dit weekend wordt het bloedheet, 30 graden lokaal natuurlijk. Kan me ook voorstellen dat je denkt, daar heb ik zo ontzettend geen zin in. Nou, dan blijf je lekker bij de airco of bij de ventilator, lekker voor de buis. Ik heb een goede binstip dan voor je. Er is namelijk iets verschenen van een wereldberoemde zangeres. Ja, wat de binstip is hoor je zo meteen. En ook een andere wereldberoemde zangeres komt eraan, namelijk Janet Jackson, hoor je zo.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
17: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
16: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
18: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
19: Hey Remo!
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
21: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
27: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
30: Hoppa.
29: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
30: 3-sterrenslot.
29: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
31: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
32: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
33: Het is 1:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. Wordt trouwens een drukke middagspits verwacht vandaag. En dat heeft dan weer te maken met het lange Pinksterweekend wat eraan komt natuurlijk. Dus veel mensen die gaan al lekker de hort op. Nu valt het mee. 15 vertragingen zijn er. Meeste files onder het kwartier. 2 zijn er net wat langer. Dat is om te beginnen de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Everdingen 16 minuutjes. En de A27 Gorkum Breda tussen Werkendam en de Keizersveerbrug. 7 kilometer, 22 minuten.
34: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
33: En de lekkerste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Wat dacht je van Janet Jackson zometeen? Together Again komt eraan. En dit zijn de Communards.

In excess. Bij jou, terwijl we ons opmaken voor een lekker zomers Pinkster weekend. Mocht je daar nou helemaal niks mee hebben, dan kan je ook gewoon lekker binnen blijven en de airco aanzetten en Netflix aanzwengelen. Sinds deze week staat er een nieuwe docu over Kylie Minogue online, met daarin alle details over haar relaties, haar carrière, de periode dat ze ziek was. Nou, echt een aanrader dus. Het zijn drie delen, dus binge ze. Zometeen.

voor de 3 na 3. De cryptische zin waarin de 3 hits verstopt zitten die je zometeen na het nieuws van 3 je krijgt. Weet je welke liedjes het zijn? Nou, leuk als je even meespeelt. Kan je doen via de F van Joe. Zin voor vandaag is deze. Ik zou nooit tegen die Russische dame liegen als ze vanavond met me naar bed wil. Dus ik zou nooit tegen die Russische dame liegen als ze vanavond met me naar bed wil. 3 hits in deze zin. Weet je welke? Stuur een berichtje in de app van Joe. Spin Doctor, Still Princess nu.

0: best uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe, Hot Chocolate en You Sexy Thing. Het nieuws van 3 uur zometeen. Tamara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Meer zometeen inderdaad over de uitspraak in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky.
0: En we hebben natuurlijk nog de kritische zin openstaan. De 3 liedjes die je zometeen na het nieuws krijgt. Welke hits zoek ik vandaag? Ik zou nooit tegen die Russische dame liegen als ze vanavond met me naar bed wil. Welke hit zoeken we? Als je het weet, stuur een appje.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
8: Domino's. We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.

0: en keukenspecialist.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Aldi. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
13: Nieuw.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dit is jou. Goedemiddag, het is 1 minuut over 3 op nu.nl nieuws met Tamara Bok.
9: Goedemiddag. Oud-advocaat Ines Wesky is schuldig bevonden, maar ze hoeft niet meer de cel in. Dat is de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Die vindt bewezen dat Wesky geheime boodschappen doorgaf aan Ridwan Taghi. De 71-jarige Wesky heeft altijd ontkend en zich beroept op haar zwijgrecht. De zaak heeft 3 jaar gelopen, ze heeft 45 dagen vastgezeten. Het Amerikaanse techbedrijf AppLovin heeft een massaclaim aan zijn broek van een Nederlandse stichting. Het bedrijf zou miljoenen Nederlanders illegaal volgen via software in gratis games en apps. Het zou gegevens doorverkopen zonder toestemming uit games als Blockblast, Subway Surfers, Helix Jump, maar ook uit apps zoals Vinted en CapCut. De stichting eist €500 tot €1500 compensatie per gedupeerde. En koning Willem-Alexander vindt het belangrijk om de geschiedenis met open vizier te benaderen. Ook als het gaat over de rol van de koninklijke familie in de slavernij en het koloniale verleden van Nederland. Dat heeft hij gezegd tijdens het jaarlijkse pers- en fotomoment met zijn familie, meldt RTL. Precies over een week komt een belangrijk rapport uit over de koloniale tijden en de rol van ons land. Daar heeft ook koningin Maxima een rol bij gespeeld. En we houden het even bij de koningshuizen, want voormalig prins Andrew is niet gecheckt toen hij in 2001 werd aangesteld als internationaal handelsgezant. Dat blijkt uit documenten van de Britse regering. Die stukken hebben Britse politici opgevraagd nadat Andrew korte tijd werd gearresteerd, omdat hij zijn positie mogelijk heeft misbruikt. Andrew was internationaal handelsgezant tot 2011. Vorig jaar verloor hij zijn titel prins, omdat hij beschuldigd werd van banden met Jeffrey Epstein en misbruik van een 17-jarig meisje. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van zon en wolken vanmiddag bij zo'n 23 graden. Morgen veel zon en dan wat warmer, maximaal 26 graden.
8: Dan het jouw verkeer door Flitsmeister. 3 opvallende files voor nu, dat zijn deze. De A2 Maarse Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen op de parallelbaan, 28 minuten. A4 van Antwerpen naar Dinteloord tussen de grens en Bergen op Zoom-Zuid staat een vrachtwagen met pech. 25 minuten is de vertragingstijd. En daar heb je ook last van op de A58 Vlissingen Bergen op Zoom tussen Markiezaad en Bergen op Zoom-Zuid. 7 kilometer plus 23 minuten. Sta je een van de 16 andere vertragingen die er nu zijn, dan verlies je maximaal een kwartier. Goeie reis.
10: Morgen de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
8: En de 3 na 3. De 3 na 3 voor vandaag, inderdaad. Ik zou nooit tegen die Russische dame liegen als ze vanavond met me mee naar bed wil. Dat is de zin van vandaag. Nou, laten we hem eventjes ontleden. Die Russische dame, dat is Nikita van Elton John. Nooit liegen, would I lie to you? De vraag van Charles en Eddie. En als ze vanavond mee naar bed wil, daar zoeken we La Belle bij met Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Want als je dat van Frans naar Nederlands vertaalt, dan krijg je dat, hè? Nou, onder andere Anneke, Cole en ook Danny hadden het helemaal goed. En hier zijn ze alle 3. Beginnen met Elton John.

3 na 3, helemaal in de Franse sfeer met La Belle en Voulez-vous coucher avec moi. Mocht je trouwens een stukje Franse cultuur in huis willen halen, dat kan vandaag. Ja, een veilinghuis in Frankrijk veilt namelijk een stuk van de originele trap van de Eiffeltoren uit 1889. Die trap die zit er al een tijdje niet meer, want sinds 1883 zit er een lift in de toren. Dus hoog tijd om hem een nieuwe eigenaar te laten krijgen. Meebieden, dat kan natuurlijk. Waarschijnlijk heb je wel minimaal €150.000 nodig, want dat is de verwachte opbrengst van deze veiling. De trap is trouwens 2,7 meter en 14 treden. €1,5 ton is hij van jou. Doe maar, hoor je zo bij Joe, na Charles en Eddie en Would I Lie to You.

0: De Wacht. En is dit alles bij Joe? De nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. Met onder andere nog een dikke smakker zometeen van Sixpence None the Richer. Kiss Me komt eraan.
1: Mei, smartphone vrij.
0: Ja, gisterochtend zijn de telefoons van Koen en Sander en misschien ook wel van jou de kluis ingegaan. Want er zijn ook een hoop Joe-luisteraars die meedoen aan smartphone vrij. Mijn smartphone vrij. En ja, Koen en Sander hadden dus vanmorgen de eerste 24 uur erop zitten. En Sander die vertelde vanmorgen onder andere eventjes hoe hij dat allemaal heeft ervaren.
2: Ik vind het vooral asociaal, want ik zie, hij ligt in de kluis, er zit een glas voor, dus ik heb hem niet uitgezet, dus ik zie gewoon de hele tijd dat ding oplichten. Er komen heel veel appjes binnen. Niet iedereen luistert naar de Koen en Sander show, ook mijn vrienden, familie en kennissen niet. Dus ja, ik kan niet terug appen, dus ik voel me een beetje schuldig.
0: Nou, kijken of ze morgen nog steeds in de kluis liggen, die smartphones natuurlijk. Hoor je in een nieuwe Koen en Sander show tussen 6 en 10 hier bij Joe. En dit is Blondie.

0: Sixpence Down the Richer en Kiss Me, hoorde je bij Joe. Hey, even opletten zometeen. Als je vanuit werk naar huis rijdt vanwege het Pinkster Weekend dat voor de deur staat, verwacht de ANWB een hele drukke avondspits. Vertel je zometeen hoe het er nu al aan toe gaat, zo rond 4:30 op de weg. En ook Meatloaf en de Miami Sound Machine hoor je over 5 minuten.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week

0: vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe, Roadtrip Top 100. Morgen bij Joe.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.

0: kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
1: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
6: Ja!

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders. It's
7: Easy Toys. It's playtime.
8: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
19: Aldi, de kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
20: Kippie.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus. Aldi.
21: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
22: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
23: Het is 4 minuten over 3:30. Het verkeer op Joe door Flitsmeister. Ik zei het net al eventjes, er wordt een hele drukke spits verwacht. Omdat veel mensen er lekker lang op uitgaan. Vanwege het zomerse Pinksterweekend dat in aantocht is. Er staan nu inderdaad al 46 files. De meeste vertragingen zijn nog onder het half uur. 3 zijn er net, een tikje langer. Stond te beginnen de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. De parallelbaan, 32 minuten. A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. Daar is een botsing geweest. 31 minuten file nu erachter. En een vrachtwagen met problemen zorgt voor file op de A4. Als je rijdt van Antwerpen naar Dinteloord. Tussen de grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 9 kilometer aansluiten en 35 minuten sterven.

Meatloaf bij Joe. En als ik in de Joe-app kijk, is het lekkere Pinksterweekend op sommige plekken al echt begonnen. Melanie is bijvoorbeeld aan het zonnen in de tuin nu. En Stan die stuurde die zijn vergaderingen vandaag gewoon tijdens het wandelen heeft gedaan. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Lekker bezig. Dit zijn de 70s, 80s en 90s op Joe met Ace of Base. Zo, naar Simply Red en The Real Thing.

Hazel Days en All That She Wants. En als je morgen om deze tijd je radio aan hebt staan, en hopelijk heb je dat dan al uren, dan is hij in volle gang. De Joe Roadtrip Top 100. De beste liedjes voor onderweg. En ook de liedjes die je doen denken aan die hele fijne vakantie. Tot middernacht kun je nog stemmen op de Roadtrip Top 100. Dat doe je in de Joe-app. En stemlijstjes al uit de regio Nijmegen. Linda uit Nijmegen en Tim uit Wiegen. Die hebben namelijk gemeen dat ze allebei op deze hebben gestemd. Little Lies van Fleetwood Mac. Nou, zonder jouw stem geen Roadtrip Top 100. Dus stem vooral in de Joe-app.

0: Fleetwood Mac en Little Lies hoorde je. Het is bijna 4 uur. Jeroen, wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, een verrassing in de selectie voor het WK bij Duitsland. Er is iemand teruggekomen in die selectie. Een oude man, mag je zeggen. En het is een verrassing.
0: Oké, nou, surprise, surprise. We gaan het zo meteen allemaal horen in het nieuws van 4 uur. Verder de Alpha Battle binnen nu. En een uur kan je 1000 euro rijker zijn in de middagshow van Kai. En de radio staat natuurlijk ook helemaal voor jou open nu. Een half uur lang verzoekjes zometeen in de 4 uur middagboost. Is er iets dat je horen wilt? Geef het door via de Joe-app. Je hoeft niet te appen voor deze. Want die komt sowieso. Aha, take on me, over een paar tellen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, Remo!
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
2: snel. Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
1: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
13: Domino's.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
18: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereid.

0: incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Dit is jou. De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Ines Wesky gaat in hoger beroep. Althans, dat verwacht haar advocaat Gert-Jan Knoops. Wesky, zelf oud-advocaat, werd vandaag veroordeeld voor het meewerken aan de criminele organisatie van Ridwan Taghi. Ze hoeft niet terug de cel in, omdat ze haar straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Maar toch is dit voor Wesky zwaar om haar carrière af te sluiten met een veroordeling. En daarom is het, volgens haar advocaat, logisch dat ze daartegen in beroep zal gaan. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vanavond niet bij kunnen, is niet bekend. Het COA zei eerder dat ze nog geen oplossing hebben. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En sport, voetbal, een verrassing in de WK-selectie van Duitsland. Want de 40-jarige keeper Manuel Neuer gaat toch mee naar het WK. Sportverslaggever Riepke Bakker.
5: Neuer nam 2 jaar geleden afscheid van het Duitse elftal, maar sindsdien is er geen nieuwe onomstreden nummer 1 opgestaan. Ondertussen bewijst Neuer op zijn 40ste bij Bayern München nog wekelijks dat hij van wereldklasse is. En dus is deze terugkeer best logisch. Met Neuer heeft Duitsland meer kans om wereldkampioen te worden.
4: Het weer van Weerplaza, flink wat zon vanmiddag, behalve het noorden. Lokaal is het 23 graden. Morgen een beetje bewolking, maar ook dan veel zon en nog wat warmer. Het kan morgen 25 of 26 graden worden.
3: Maak je klaar voor een drukke avondspits vanwege het aankomende Pinksterweekend? Merk je nu al, ruim 400 kilometer file staat er in het hele land. De file met de meeste vertraging is de A2 naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. 12 kilometer file en 42 minuten vertraging.
1: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merck.
3: We zijn van de kant! Geweest. Tijd voor de 4 uur middag boost. Je zou bijna denken dat je die boost niet nodig hebt met het stralende weer wat er aan zit te komen. Maar als je toch om de een of andere reden een energieboost nodig hebt, mag je altijd een verzoek sturen via de app van Joe. Welk nummer wil je horen en waarom? Voor Dennis is die boost echt hard nodig.
6: Hey Kai, hallo. Ik ben al 1,5 week ziek en ik kan wel wat energie gebruiken. Aha, met Take On Me.

0: Take On Me. Wat ik net al zei, drukt op de weg, veel files. Donderdag is altijd al druk, maar omdat veel mensen de vrijdag vrij hebben genomen voor het lange Pinksterweekend, is er ook nog extra recreatieverkeer op de been. Tim zegt bijvoorbeeld, ik sta nu alvast op de A2, maar ik heb jullie gezellig aanstaan met de radio. En Astrid is onderweg van Drenthe naar Delft voor de uitverkochte show The Story of Johnny Cash. Al 2 korte opstoppingen gehad en een verkeersruzie voor ons. Dus ja, het begint druk te worden op de weg. En ook Henriette zit in de auto.
1: Ik zit nog een uurtje in de auto. Ben lekker binnendoor aan het crossen. En ik kan wel een boost gebruiken. Daar past Kaylee van Marillion natuurlijk perfect bij. Dus ik zeg, kom maar door, Joe.
2: De 4 uur middagboost.

0: Laten we vast eens heel even vooruit blikken naar later deze middag. Want dan krijg je antwoord op een onderzoek waar we in zijn gedoken. En dat onderzoek is meegenomen door het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, 60% van de vrouwen die draagt het elke dag.
0: Draagt het 60% van alle vrouwen?
1: Ja.
0: En is het fysiek iets meedragen? Of is het bijvoorbeeld hun allermooiste glimlach?
1: Het is niet hun allermooiste glimlach.
0: Oké, dan kunnen we die alvast afstrepen.
1: Maar verder laat ik het nog even in het midden.
0: Ja, precies. Ik wil al zeggen, want dit wijkt lekker af van de vraag. En dan laten we nog even in het midden. Oké, 60% van de vrouwen draagt dit elke dag. Antwoord later deze middag. En Mirjam kan wel een boost gebruiken, zegt ze. Het liefst iets up-tempo. Ik ben namelijk in de warmte de mest van paarden aan het wegscheppen. Dan kun je wel wat energie gebruiken, denk ik. Komt goed, want Marco heeft een leuk nummer voor je uitgezocht in de 4 uur middag boost.
2: Ik zou graag de Dolly Dots willen horen met Radio. Ja, gewoon omdat het, niet omdat het moet, maar omdat het kan. En ja, we horen hem eigenlijk nooit meer op de radio.

0: You don't have to miss your favorite show. Nee, natuurlijk niet, want daar zijn we weer. De middagshow met Joe, Dolly Dots en Radio. Peter zegt, ik zit wederom te genieten van de beste muziek op een Grieks eiland. En dan heeft het uiteraard over de muziek van Joe. En John is ook niet in eigen land. Hallo John.
1: Goedemiddag Kai.
0: We hebben een live verbinding met Turkije. Hoe is het daar?
1: Ja, heerlijk. Ja. Het is 28 graden zon, beetje wind.
0: Fantastisch. Wat ben ik blij dat we net in een week zitten dat wij ook een beetje die kant op gaan. Anders zou ik hartstikke jaloers zijn.
1: Nou ja, ik kan het je aanraden.
0: Welk nummer wil je horen als energieboost?
1: Ja, Enjoy the Silence.
0: En lukt dat een beetje in Turkije?
1: Nou, met de achtergrond van zeegeluid zeker.
0: Oh, het is hele dagen in slaap vallen, John, bij jou.
1: Ja, het is rust en nog eens rust.
0: En hoe lang heb je nog te goed daar?
1: Nog een kleine 4 dagen, maandag weer terug.
0: Geniet er nog ontzettend van.
1: Dankjewel, Kai. En gaat zeker lukken met het nummer.

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence. Je mag elke dag laten weten welke muziek jij wil horen voor wat extra energie. Zo richting het einde van je dag, werkdag, wat je dan ook aan het doen bent. Of misschien is het wel net om je op te warmen voor wat nog gaat komen. Een sportlesje, een etentje, noem het maar op. Karin heeft in ieder geval ook van zich laten horen door iets in te spreken met de app van Joe. Want dat kan natuurlijk ook gewoon.
1: Ik wil graag het nummer van Lionel Richie aanvragen. Dancing on the Ceiling voor de 4-uur boost. Ik heb een heel zwaar jaar achter de rug en dit nummer geeft mij altijd net dat kleine beetje energie extra om de dag door te komen.

0: van de Alpha Battle. En vandaag is me toch even een lekkere dag om 1000 euro te winnen. Ik bedoel, mooi weer in het vooruitzicht. Een lang weekend zijn eigenlijk de ingrediënten om die 1000 euro meteen te verbrassen. Aanmelden kun je doen via de app van Joe. Dus pak die app er alvast bij. Want aanmelden kan na het nieuws van 4:30, Jeroen.
1: Ja, ik zit even te kijken. Nou, jij zegt het al 4:30. Het is 4:55. De 5 zit in de klok. Oh. Betekent borreltijd. Ook op deze donderdag. En we borrelen wat af in Nederland. Ga je zo meteen vertellen hoeveel Nederlanders per week... Porrelen.
0: En je hoort ook muziek van Golden Earring zo.
2: Oranje fans op.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
1: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
2: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself. Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Nieuw!

0: Nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
8: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
9: Kippie.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Nu bij Dirk, Avico, Friet van het Huis of aardappelschotel, €1,99.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Blijft nog de hele avond helder. Morgen is het zonovergoten met af en toe wat bewolking. Temperatuur stijgt naar wel 26 graden. En het lange zonnige weekend zorgt nu ook al voor extra recreatieverkeer op de weg. Ruim 600 kilometer aan files staat er in het hele land. Twee files die eruit springen. De A28 naar Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. 8 kilometer en 1 uur en 10 minuten vertraging. En de A50 naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 8 kilometer file en daar 1 uur vertraging.
21: Dit is jouw
20: Golden Earring na het nieuws van 4:30. Jeroen.
22: Goedemiddag. Er is een minderjarige jongen aangehouden voor een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam. En die bleef daarom vandaag dicht. Wat de jongen daar precies heeft gezegd, wil de politie niet zeggen. 2 maanden geleden was er bij diezelfde school ook al een explosie. Het was allemaal leuk en gezellig. De zomerse fotosessie van koning Willem-Alexander en zijn gezin. En dat heeft een hoop mooie foto's opgeleverd. Na de fotosessie was er ruimte voor vragen. Eén van de vragen ging over de ontstane commotie rondom prinses Alexia en haar vermeende relatie met de zanger Antoon. Alexia leek overvallen door de interesse in dit onderwerp.
23: Er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. Ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
22: Ja, Voor de eerlijkheid moet ik even zeggen, daar zaten heel veel pauzes tussen. Het was een soort gehakkel van zinnetjes aan elkaar. Ik heb het een beetje...
3: Ja, ze wist niet zo goed wat ze erop moest antwoorden eigenlijk. Hè? Daar kwam het een beetje op neer.
22: Nee,
3: ja.
22: Toen was dat allemaal eruit gekomen. Toen dacht ze, mooi, heb ik afgerond. Goed gedaan. Ja. Maar toen kwam er nog een vraag. Tot ongenoegen van prinses Maxima, die direct ingreep.
23: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. De relatie met Antoon.
9: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
3: Oké, nou duidelijk. Daar weten we nog niks.
22: Nee.
3: Wat maakt het nou? Je kunt toch ook net zo goed zeggen, nee, is niet zo. Dan hebben we toch een antwoord.
22: Ja.
3: Toch?
22: Ja.
3: En dan is het klaar. Dan staat
22: ja,
3: er nou
22: maar als het dan wel
3: achter.
22: Zo is, dat denk je dan.
3: Ja, maar dan komt het
22: gespeeld dus. Heeft of zo.
3: Dat kan ook, maar dan kan ze dat ook nog later naar buiten brengen als ze dat nu niet willen.
22: Ja, maar dan zou iedereen verwachten dat je alles moet vertellen. En dat hoeft natuurlijk ook weer niet.
3: Nee, als, dat klopt ook.
22: Dat geldt ook voor ons. Wij hoeven ook niet per se een antwoord te
3: geven. Nee, dat klopt.
22: Ja.
3: Dus ze hebben zich hier wel goed uitgered, zeg je.
22: Ja, maar nou ja, uiteindelijk wel. Dankzij Maxima.
3: Ja, dankzij maar toch weer Maxima, hè?
22: Ja.
3: Toch weer eigenlijk het hoofd van het gezin. De kracht achter dat hele gezin. Die houdt die teugel strak aan.
22: Ja.
3: Die springt in de bres.
22: Maar heb je ook een beetje dat je niet een beetje bang wordt als zij zo ingrijpt? Dat ik even denk, oh.
3: Tuurlijk, zij zit sinds kort in het leger. Tuurlijk ben je bang voor Maxima. We zijn allemaal een beetje bang voor Maxima.
22: Ook dat nog.
3: En thuis zijn ze ook hartstikke bang voor Maxima. Maar ja, goed, ja, ze springt wel in de bres. Je hebt er ook wat aan.
22: Het is 4:30 geweest. Het is tijd voor een... Nou ja, nog niet voor ons, maar voor anderen misschien wel een borrel. En we borrelen wat af in ons land, blijkt uit nieuw onderzoek. 1 op de 3 Nederlanders, dat is echt veel, gaat wekelijks wat drinken met vrienden of met familie. Meestal op een vast moment, de vrijdagmiddag, voor de gezelligheid en ontspanning. Gezamenlijk even de drukke week afsluiten, dat vinden we leuk.
3: Oh.
22: En zeker, dit gebeurt nog steeds met blokjes kaas, leverworst en natuurlijk... bitterballen.
3: Godverdikkie, ik las ook een artikel vandaag dat ook Carrie Tefse die borrelde elke dag. Die is wel overgestapt van bier op wijn, zegt ze. Dat drinkt wat makkelijk weg, denk ik. Leuk, hè?
22: Ja.
3: Dat is een heel artikel over Carrie Tefse en borrelen.
22: Waar staat
3: dat?
22: Nou
3: ja,
22: dan wil ik even...
3: ja, dat kan ik je zo wel even doorsturen. Bij Boulevard was het. Bij Boulevard was het.
22: Okay,
3: ah,
22: okay.
3: Heerlijk, hoor. Heerlijk. Pils.
15: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Gaat er met 1000 euro vandoor in de finale van de Alpha Battle. Misschien ben jij het wel. Over 6 minuten kun je aanmelden via de app van Joe. En er is Golden Earring.

en Can't Take My Eyes Off You. Donderdag is het vandaag. Het is de finale dag bij de Alpha Battle. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Haal je zo meer dan 7 goede antwoorden, dan win je 1000 euro. Wat natuurlijk perfect is. Met het prachtige weer in aantocht. We borrelen graag als Nederlanders, dat zei Jeroen net al in het nieuws. En ik heb meteen ook eigenlijk onze medewerker met het grootste alcoholprobleem even laten uitrekenen hoeveel biertjes je kan bestellen op het terras voor 1000 euro. Dat zijn tenslotte de mensen die het heel goed weten. Dus ik heb hier de berekening. Als je de gemiddelde prijs van 3,75 per vaasje aanhoudt, dan zijn dat maar liefst 266 biertjes. Dat is dus een rondje voor je vrienden, je complete familie en het halve dorp. En er staat ook nog onder. Dat is het. Wil je meespelen met de finale van de Alpha Battle? Dan mag je nu even je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Je naam is voldoende. Spelen we over 3 minuten de grote finale. Naar muziek van Ten Sharp.

0: en Joe. Joe en You, dat blijft een perfecte combinatie natuurlijk. Ten Sharp en You. The Police en Roxanne hoor je na de grote finale van
1: de Alpha Battle.
0: En die gaan we spelen met Bas.
2: Hey Bas.
0: Goedemiddag. Jij hebt vanavond een bowlingavond met 44 collega's.
2: Ja, heel veel zin in.
0: Ja, dat geloof ik. Maar 44 collega's, hoeveel banen huren jullie dan af?
2: Geen idee. Ik zit niet in de organisatie. Maar ik denk dat er een stuk of acht zullen zijn of zo.
0: Ja, dat eigenlijk de hele bowlingzaal afgehuurd. Ja, kan ik me ook voorstellen. Ja, anders duurt het ook wel heel lang. Dan kom je niet eens meer. Met één baan kom je niet aan gooien toe. Dus ik zou dat zeker een paar banen meer pakken. En stel nou dat iedereen zometeen hoort dat jij 1000 euro hebt gewonnen. Wat dan?
2: Ja, dan moet ik denk ik een van de battleballetjes gaan trakteren.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel. Dan ben je het haasje, Bas. Dan moeten de bitterballen op tafel komen.
2: Dat hebben we er graag voor over.
0: Kijk, want het is een mooi bedrag dat je kan winnen. 1000 euro.
2: Ja.
0: De hoogste score op dit moment staat op naam van Laurie. Hallo, Laurie.
3: Hi.
0: Hi. Jij speelde afgelopen maandag mee. Jij zette 7 goede antwoorden neer. Daar is voor de rest deze week niemand meer overheen gekomen. En gaat het nog steeds naar de vakantie richting Mallorca?
3: Ja, in principe wel.
0: Nou, kijk. Oh, maar er zit twijfel bij of niet?
3: Misschien koop ik ook nog wel wat leuks voor mezelf.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Ja, dat kan hand in hand gaan. Dat is heel goed. Beste Bas, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Ja. Per goed antwoord krijg je een punt. En als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Gaat de jury nog een keer alles goed controleren. En maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Maar, omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
2: Nou, nooit verkeerd, hè?
0: Dat is zeker nooit verkeerd. Je mag gaan spelen met de letter S van snel.
2: Ja.
0: Oké. Okay. 30 seconden vanaf nu, succes.
2: Dank je.
0: Een dier.
2: Een stier.
0: Een groente.
2: Spinazie.
0: Een taal.
2: Spaans.
0: Iets dat je meeneemt op vakantie.
2: Sandalen.
0: Een toetje.
2: Slagroom.
0: Een ingrediënt op je pizza.
2: Salami.
0: Een automerk.
2: Simpel.
0: Iets dat kan vliegen.
2: Spin.
0: Een hobby.
2: Schaatsen.
0: Een film.
2: Spider-Man.
0: Dat was hem. Die was buiten de tijd. Helaas. Maar voor de rest kunnen we zeker wel eventjes controleren wat daar goed van was en wat niet. En dan kan er toch een eindscore bepaald worden. En dat bepaalt dan uiteindelijk wie die 1000 euro heeft gewonnen natuurlijk. Ja, je ging daar eigenlijk best wel goed doorheen, moet ik zeggen. Je had er goed de power in. Als automerk had je Seat kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Iets dat kan vliegen, een spreeuw, bijvoorbeeld. En dan zien wij dat er een gelijkstand is van 7 goede antwoorden.
2: Doei.
0: En dat betekent, Laurie, ben je erbij?
3: Jazeker.
0: Dat we gaan kijken wie de minste tijd nodig had voor het laatste antwoord. De winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is geworden fractie van een seconde sneller, Laurie!
2: Proficiat, Laurie.
3: Dankjewel. Zo, dat was wel echt spannend tot het laatste moment.
0: Ja, wat zijn je gedachten, Laurie? Want had je het verwacht?
3: Nee, nou, ik vond het nu wel heel spannend dat ik hoorde dat het ook 7 was. Ik denk,
0: precies. Dat begrijp ik. Nou, het komt lekker in je kant op. Ik wens je alvast een hele fijne vakantie in Mallorca. Als je daar heen gaat natuurlijk met dat geld. En Bas, veel plezier op de bowlingavond.
2: Dankjewel, Kai.
0: Hoeven de bitterballen in ieder geval niet uit jouw zak te komen. Dat geloof ik natuurlijk. Dinsdag, nieuwe ronde, nieuwe kansen in de Alpha Battle. 4:15, een nieuwe ronde. En dit is de Police bij Joe, Roxanne. Right.

0: Keys bij Joe en Roxanne. Ja, dinsdag dus een nieuwe ronde van de Alphabet Relay. Je hebt een extra dag langer om even goed te oefenen. Om eventjes een bepaalde tactiek te ontwikkelen. Om daarmee op het toneel te verschijnen. En dan ligt er dinsdag weer een nieuwe 1000 euro voor je klaar. Dat is fantastisch. Hey, ik zie ook, het is ontzettend druk in het land.
1: Ja.
0: Sowieso natuurlijk, maar ik bedoel meer op de weg in dit geval. Er staat echt een flink aantal kilometers file, Jeroen.
1: Nu al, hè? Morgen verwachten ze nog meer. Maar nu al, hoeveel staat er nu?
0: Er staat er nu ruim 700 kilometer file.
1: 730.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè?
1: Niet normaal.
0: Komt natuurlijk door het lange Pinksterweekend. Er is al veel recreatieverkeer op de weg, natuurlijk. Ik dacht, misschien moet er dan iets bedacht worden om van dat fileleed toch iets leuks te maken. Om daar een soort van feestje van te maken. Dus ik heb iets bedacht, ik heb een idee en dat wil ik je even voorleggen na het nieuws van 5 uur.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
18: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
19: Domino's. Daar zit Sophie.
20: Hi.
19: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
20: Met Sophie.
19: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
21: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
22: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
23: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. Twee voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
24: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
25: Dat zeg ik.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knor kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
29: Ik wil als dino.
30: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
31: Dit is Joel. Billy Joel, na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte moet voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen die het coronabeleid gaat evalueren. Naast Rutte zijn er nog 41 getuigen opgeroepen, waaronder ook oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het doel van het onderzoek is om te leren van de coronaperiode om voorbereid te zijn op een mogelijk volgende crisis. Begin volgend jaar moeten de resultaten bekend worden. Een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een minderjarige jongen. Die jongen is aangehouden. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de school morgen weer opengaat. De gemeente Amsterdam vangt 230 extra vluchtelingen op om de drukte bij het opvangcentrum in Ter Apel te verlichten. Asielminister Van der Brink had daarom gevraagd. De vluchtelingen worden het komend half jaar opgenomen in bestaande opvanglocaties. En sport, voetbal over ruim anderhalf uur om 7:15. Dan beginnen Ajax en FC Groningen aan de wedstrijd in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Voor Ajax staat er veel op het spel, zegt de sportverslaggever Riepke Bakker.
32: Het kan een historisch dieptepunt worden voor Ajax. Want als Ajax vanavond verliest, dan speelt het voor het eerst in 36 jaar geen Europees voetbal. Destijds was Ajax wel goed genoeg, maar werd het uitgesloten door de UEFA. De laatste keer dat Ajax om sportieve redenen ontbrak in Europa was in het seizoen 1965-1966, meer dan 60 jaar geleden.
1: Het weer dan nog van Weerplaza. Er is flink wat zon, behalve in het noorden van het land. Lokaal is het 23 graden. Vanavond blijft het nog lang aangenaam en morgen een beetje bewolking, maar dan veel zon. En het is morgen zomers warm, 23 tot maar liefst 28 graden. Oh.
31: Flinke drukte op de weg, vooral ook vanwege dat lange weekend. We gaan richting de 800 kilometer file in totaal in het hele land. En als ik zo kijk, is er vooral één file die daaruit springt. De A28-lijn is dat naar Zwolle tussen het Harde en Brugkatenveer 2. 9 kilometer file, 1 uur en 7 minuten vertraging.
33: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merks.
31: Ja, en dus dacht ik, al dat fileleed, er moet maar eens iets leuks voorkomen. Ik kan je meer vertellen na Prince en nu Billy Joe. Ja.

0: hier. We nemen elke middag hier in de middagshow een onderzoekje mee dat over van alles en nog wat kan gaan. Ik wil dat toch nog eventjes tegen je aanhouden, want er zijn veel antwoorden op mogelijk het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, 60% van de vrouwen die dragen dit elke dag.
0: Elke dag. Er is al een antwoord binnengekomen, of althans een antwoord dat meerdere malen binnenkomt. Dus misschien kunnen we dat al, ja, ofwel bevestigen en dan zijn we lekker klaar. Of ontkrachten. Eén van de twee.
1: Laat maar weten.
0: Oké. Een BH.
1: Het is geen BH.
0: Het is geen BH. Nee, ik denk dat ook wel iets meer dan 60% van de vrouwen dat elke dag draagt. Moet ik hier eerlijk zijn.
1: Ja, je kijkt me vragend aan. Ik heb geen idee.
0: Nee, jij hebt geen idee. Dat weet ik ook. Maar nee. dat maakt verder niet uit. Dat was gewoon klankbord. Technisch keek ik je aan.
1: Oh,
0: 60% van de vrouwen draagt dit elke dag. Nee, ik ging er niet vanuit dat je ook nog daarnaast geturfd had hoeveel procent van de vrouwen BH draagt.
1: Nee, één onderzoek per dag. Dat is al druk daarom. Genoeg.
0: Nee, dat is al druk genoeg natuurlijk. En toch hebben we ook nog tietzat voor het volgende. Want er is heel veel verkeersdrukte op dit moment voor het lange Pinksterweekend natuurlijk. Veel recreatieverkeer tijdens een avondspits die altijd al heel druk is. Oftewel, we staan gezellig met z'n allen vast. En ik had een spontaan ideetje. Gewoon even om van het fileleed wat leuks te maken. En het heet... Win met je wagen!
2: Ja, nou, ja. Dankjewel.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je dan even flabbergasted bent van wat je hoort, dat er even een kleine stilte valt, maar dat het daarna inderdaad wel met gejuich onthaald wordt. Want het volgende is aan de hand. Ja, het is eigenlijk een soort van bingo-spelletje, zou je het kunnen zien, waar je met je eigen auto aan mee kan doen. Dus als je nu met de auto ergens vaststaat op de snelweg, dan heb je eigenlijk je ticket al om mee te spelen. Het idee is dat ik 3 kenmerken van een auto ga opnoemen. Bijvoorbeeld de kleur, het merk en, ik zeg maar wat, het cijfer van je kenteken. Herken je dan jouw auto erin? Dan moet je je melden via de app van Joe. En wat gaan we dan weggeven? Zat ik eigenlijk alleen nog even mee, Jesse.
1: Wil je iets een beetje in de hoek van de auto?
0: Dat mag.
1: We hebben nog een soort Joe autopakket met bijvoorbeeld een Joe ijskrabber. Gaan we zonnescherm.
0: Het autopakket. Met de ijskrab. Het is 21 mei. We hebben net geroepen.
2: 28 graden.
0: Ja, het wordt fysiek eens heet. Het wordt 28 tot 30 graden. We gaan een ijskrabber weggeven.
1: Ja, je weet nooit. Het gaat zo snel heen en weer. Ja. En een zonnescherm. Er zit ook een zonnescherm bij.
0: Er zit ook een zonnescherm bij.
1: En een luchtje en zo.
0: Nou goed.
1: Wat zweten voor het warme weer.
0: Er zit zeker een luchtje aan. dat is dus wat je zou kunnen winnen. Ik ga over 3 minuten ga ik een auto omschrijven. Dan ga ik even wat kenmerken opschrijven. Ik wilde even kijken of dit in goede aarde viel. In ieder geval hier voor de snelste reactie.
3: Ja, dat is dat. Oké.
0: Over 3 minuten een aantal omschrijvingen. Dus...

0: Olivia Newton-John en Summer Night. Het is druk op de weg vanwege het lange Pinksterweekend wat eraan zit te komen. En daarom heb ik bedacht om dat van het fileleed iets leuks te maken. Namelijk, win met je wagen! Ik ga een auto omschrijven. Is dat jouw auto? Dan mag je je melden in een bericht met de app van Joe. Hoe gaan we dit eigenlijk checken? Jesse,
1: nou,
0: van de show.
1: Ja, daar hebben we over nagedacht.
0: Oh, oké.
1: Ja, je kan gewoon op een kenteken kan je intypen bij de RDW, kentekencheck. En dan zie je gewoon de specificaties van de auto. Dus dan zien we of iemand niet liegt.
0: Hartstikke goed. We hebben daar opgezet een autopakket.
1: Ja.
0: Voor nu. Ik denk dat dat later wel iets anders wordt, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Die prijs dat resoneerde nog een beetje door mijn hoofd tijdens Summer Nights. Ik dacht, ja, een autopakket met een ijskrabber in en een weet ik wat allemaal. Hij is gewoon niet zo op zijn plek. Zonnescherm dan weer wel. Weet je, het is een beetje van alles wat. En Michiel die zegt ook nog, mag het ook een zonnebril zijn in plaats van een ijskrabber? Ik ga over ongeveer anderhalve week lekker naar Las Vegas. Kan ik dan lekker flaneren met die zonnebril op?
1: Ja, het kan ook en.
0: Kijk eens.
1: We moeten van die ijskrabbers af.
0: Oh, vandaar. Oké, okay, nee, dan goed. Dan stoppen we gewoon alles wat we erbij. Je kunt ook binnenkort de bezitter zijn van een stuk inventaris van het Joe-kantoor, als ik het zo hoor.
2: Er zijn een paar mensen misschien die we erin kunnen stoppen. Nou, collega's.
0: Ja, nou, wie weet. Nee. Zijn er ineens een aantal collega's bij die in die kwijt, die in die dozen zijn gesukkeld? Zou ook nog kunnen. Oké, ik ga een auto omschrijven. Is het jouw auto? Voldoet jouw auto aan deze kentekens? Of kentekens, kenmerken? Dan moet je even melden in de app van Joe. Ik ga op zoek naar een zwarte auto. Het merk is een Volkswagen. En in het kenteken zit een 6. Dus een zwarte Volkswagen, zou je kort gezegd kunnen zeggen, met in het kenteken een 6. Is dit jouw auto? Dan mag je je melden in een bericht met de app van Joe. En win prijzen! Heel benieuwd.

0: En Ma Baker, het is heel druk op de weg vanwege het lange Pinksterweekend wat eraan zit te komen. En daarom heb ik wat leuks bedacht hier in de middagshow bij Joe. Om van het fileleed toch wat een feestje te maken. Win met je wagen heet het. Ik omschrijf een auto. Is het jouw auto? Dan moet je je melden in de app van Joe. Zo simpel is het eigenlijk. Op dit moment zo'n 800 kilometer file op de Nederlandse wegen. En ik ben op zoek naar een zwarte Volkswagen met een 6 in het kenteken. Debbie zegt, er rijdt er net een voorbij. Telt dat ook? Nee, dat telt niet. Het moet wel echt je eigen auto zijn. En de eerste die zich meldt, die wint telkens. Dat is het principe. Het is net als bij bingo. Gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Connie heeft een bericht gestuurd. Roy, Alex, Marianne, Simone en vele anderen die zeiden van ja, dit is mijn auto. Maar het allersnelst was Dennis!
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Jij bent onderweg, maar jij stond in de file, hè? Op het moment zo'n Moment Supreme.
1: Heel eventjes stond ik in de file inderdaad, bij de A20.
0: Ja,
1: maar
0: nou, kijk, maar ik kan jou zo horen dat je in je auto zit inderdaad. Ben je ook onderweg voor het Pinksterweekend, of niet?
1: Nee, ik ben onderweg van werk naar huis.
0: Onderweg van werk naar huis, en dat is me een tocht geweest, maar je bent er bijna. En toen hoorde jij ineens die kenmerken, toen dacht je, ja, dit ben ik.
1: Nou, ik dacht eerst die ijskrabben, ik denk, oh, dan wordt vanavond lekker ijsje eten. Toen hoorde ik mijn auto, mijn nummer, ik denk, dit is mijn dag.
0: Dit is jouw dag. Dit is jouw dag. Dit kan het wel eens worden. Beste Dennis, ik heb fantastisch goed nieuws, want jij wint het eerste officiële Joe autopakket van Win met je wagen.
1: Oh, super. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Inclusief ijskrabber dus inderdaad, maar een zonnebril zit er ook gewoon bij voor dit weekend.
1: Oh, top man, top.
0: Van harte. We hebben even de RDW-check eroverheen gegooid en het klopt allemaal als een bus. Ik vond dit wel leuk. Kunnen we er zo nog eentje doen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou, kijk.
2: Ja, zeker.
0: Dat ging vrij makkelijk. Normaal wordt er met budgetten gezwaaid. Maar dit kan gewoon. Dat is heerlijk.
3: Want... ijskrabbers zijn niet zo duur.
0: Ik omschrijf direct na het nieuws van 5:30 weer een auto. Voldoe jij aan die eisen met je auto, dan win je dus. En muziek van Cyndi Lauper hoor je ook zo.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Geeft ruimte. De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op Veenstra.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
11: Blijft nog de hele avond helder. Morgen is het zon overgoten met af en toe wat bewolking. En de temperaturen stijgen naar wel 26 graden. Lang weekend betekent ook drukte op de weg. 900 kilometer file bijna in het hele land. Langs de file is de A7 naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum. 12 kilometer en 53 minuten vertraging.
12: Dit is
11: En Cindy Loper, na het nieuws van 5:30, Jeroen.
13: Goedemiddag. Ik begin met een waarschuwing over het weer van de komende dagen. Want ja, het wordt heel lekker. En dan bestaat er neiging om de hele dag in de tuin, op het balkon of op het terras te gaan zitten. In de volle zon. Kijk uit, want voor het eerst dit jaar wordt de zonkracht 6 verwacht. Dat is hoog. De hoogste zonkracht is namelijk 8. En zonkracht 6 betekent dat als je je niet insmeert, je in een kwartier tot 25 minuten kan verbranden. Door met leuk nieuws voor 500 trouwe Oranje-fans. Zij krijgen namelijk een megakorting op hun WK-tickets van de voetbalbond FIFA. Waarschijnlijk omdat de FIFA vanuit de hele wereld kritiek krijgt over de ticketprijzen. Wie alle wedstrijden van Nederland tot de finale op het WK wil bijwonen, was in eerste instantie ruim €6.000 kwijt. Deze 500 trouwe supporters die korting krijgen, hoeven nu nog maar €400 te betalen.
11: Zo, dat is nogal een verschil.
13: Bizar.
11: Ik voel me altijd zo genaaid als je dat achteraf hoort. Weet je, dan zeg je een abonnement op en dan zeggen ze, ja, maar ja, dan doen we het toch voor de helft van het geld. Dan denk je, ja, dat betekent dus dat ik tot nu toe altijd te veel heb betaald, als dat ook kan.
13: Ja.
11: Dat is altijd zo raar. Maar ja, oké, heel fijn voor die supporters.
13: En we eindigen met een feestje, want het is een groot feest op de golfclub in Arnhem. Voor het eerst hebben ze daar namelijk een lid dat 100 jaar oud is. Zijn naam, Andries van der Werf. 100 jaar en hij golft nog iedere week.
14: Wat ik sla, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk meer. Want prestaties hoeven voor mij niet te verwachten. Ik vind het alleen leuk om buiten te zijn.
13: 100 jaar deze Andries. Hij krijgt regelmatig de vraag hoe het nou is om als 100-jarige te golfen.
14: Net zoals dat ik 99 was. Precies hetzelfde. Ik voel me helemaal niet anders.
13: 100 jaar deze Andries dus. Ik zeg nog maar een keer.

0: Het is druk op de weg om en nabij de 800 kilometer file. Allemaal vanwege het lange Pinksterweekend dat eraan zit te komen. En daarom heb ik het volgende bedacht. Win met je wagen! En het is heel... Oh, dat mag trouwens wel.
1: Hallo. Hey,
0: sorry. Het is heel eenvoudig. Ik noem wat kenmerken van een auto. Rij jij in zo'n auto? Dan moet je even melden in de app van Joe. Om een Joe autopakket te winnen. Kenmerken waar ik nou op zoek was, was een... ik zocht een rode auto. Van merk Peugeot. En een 3 in het kenteken. Weer veel berichten binnengekregen. Dat is wel leuk. Maar iemand die het allereerst was... is Karin.
2: Yay.
0: Hey Karin.
2: Hoi.
0: Waar ben je onderweg naartoe?
2: Nou, ik was eigenlijk al net thuis.
0: Oh, je komt net uit een file gereden?
2: Nou, nee, die weet ik altijd goed te ontwijken op een of andere manier.
0: Oh, oké, oké.
2: Ja, daar helpt mijn navigatie mee, ja.
0: Ja, precies. En je wist meteen, hoorde die kenmerken en dan heb je meteen paraat. Ja, dat is de mijne.
2: Dat is de mijne. Ik hoorde hem inderdaad. Want ik hoorde het de vorige al, dat ik dacht, een zwarte auto. Ik denk, ja, die heeft iedereen. Maar een rode heeft niet meer iedereen.
0: Nee, dat klopt. Ja, ja, nee, dat is absoluut
2: dat
0: waar. Dat zie je ook aan het aantal reacties. Een rode auto is net wat meer schaars. Toch nog, het rijdt natuurlijk veel rond, maar minder dan een zwarte. Beste Karin, ja. Jij wint het tweede Joe autopakket bij Win met je wagen.
2: Yay.
0: Ja. Super, we hebben het allemaal RDW gecheckt weer en het is in orde. Dank Karin en het was een heel fijn lang weekend.
2: Ja, dankjewel. Jullie
0: ook. Hi. Ik vond het erg leuk. Files beginnen wel enigszins te slinken op dit moment. Dus dat is ook het goede nieuws tegelijkertijd. Ik wil wel de volgende keer moeten we even een iets betere prijs hebben, Jesse.
3: Hoezo?
0: Ja, gewoon even een iets betere prijs dan zo'n pakket met een ijskrabber en een weet ik wat allemaal erin.
3: Even een beetje chic.
0: Even een beetje chic.
3: Wat zou je willen dan?
0: Nou, iets met auto's.
3: Een auto weggeven, dat wordt
0: nou, dat zou natuurlijk helemaal
3: Nee,
0: oké, iets kleiner dan. Maar misschien iets met... kunnen we niet gaan racen bijvoorbeeld? Dat je een race weggeeft. Of dat je mag gaan rijden op een circuit.
1: Superleuk.
0: Dat, omdat je stilstaat,
3: ja?
0: Win je dat je heel veel vaart mag maken.
3: Oh, dat is wel leuk. Dan kunnen we contact opnemen met zo'n partij. Raceplanet bijvoorbeeld.
0: Nou, dat zou leuk zijn. Nou, als jij dat even uitzoekt, dat we dat tegen de volgende keer hebben. Dat zou goed zijn.
3: Ja.
0: Nou, fantastisch.
3: Leuk.
0: Geweldig. De volgende keer dus nieuwe rondes, nieuwe kansen in... Win met je wagen! Wow. Stel dat je zegt, nou, ik sta vandaag niet in de file. Ik ben morgen pas onderweg. Ik vertrek morgen. En dan kom ik waarschijnlijk ook in de file te staan. We hebben de perfecte muzikale omlijsting voor.
4: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week...

0: elke dag in de middagshow hier een onderzoek mee. Het onderzoek van vandaag, het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 60% van de vrouwen dit elke dag draagt.
0: We hebben al gehad, BH was een antwoord dat vaak binnenkomt. Dat hebben we meteen af kunnen strepen, want dat is niet goed. Ria denkt nog via de app van Joe, nagellak.
1: Ook niet goed.
0: Ook niet goed, kunnen we ook afstrepen. Het antwoord hoor je zo om 5:50. En muziek van Madonna hoor je ook na het nieuws.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Nieuw!

0: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: sprekers. Hoppa! Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Dit is Jan.
10: Madonna en Material Girl na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedenavond. Een dramatisch treinongeluk op station Amsterdam Bijlmer Arena. Daarbij is een man overleden. Hij belandde met zijn rolstoel op het spoor. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, maar de politie gaat uit van een ongeluk. Door het ongeval rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Justitieminister Van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door namens Taghi en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. En sport, voetbal, zometeen om 18:45. Dan spelen Ajax en FC Groningen tegen elkaar in de halve finales van de play-offs om Europees voetbal. Vooral voor Ajax staat er heel veel op het spel. Wordt Ajax uitgeschakeld, dan spelen ze volgend jaar geen Europees voetbal. Voor het eerst in 36 jaar. Die gedachte is op dit moment een beetje lastig te rijmen met de ambities van de trainer van Ajax, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
12: Ondanks alle sportieve problemen heeft Ajax-trainer Oscar Garcia aan zelfvertrouwen geen gebrek. Hij zei vorige week nog, Ajax kan volgend jaar kampioen worden. En gisteren zei hij, Ajax kan volgend seizoen de Conference League winnen. Ik zou zeggen, ga eerst maar eens plaatsen.
11: Zo meteen om 18:45 begint de eerste van twee ontmoetingen. Het weer dan nog van Weerplaza. Het blijft nog lang lekker vanavond met een graad of 20. Na een heldere dag schrijven we morgen opnieuw volop zon. Het blijft dan droog en dus zonnig. En ook nog eens warm, 23 tot 28 graden.
13: Het tijdstip is nog steeds aan de drukke kant met 500 kilometer file in het hele land. File met de meeste vertraging is de A1 naar Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderloo. 9 kilometer file, 1 uur en 7 minuten vertraging.
14: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merks.
13: Ja, en daarover spreek ik zo Dave even. Die heeft zijn favorieten doorgegeven. Ga ik ook eentje van draaien. Na

0: Dukes.
1: Bluff bij Joe en aan de kust. Dit is de middagshow. Kai hier, goed dat je er bent. Ik draai ABBA voor je, SOS. Over een paar minuten eerst antwoord op het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat 60% van de vrouwen dit elke dag draagt.
1: We hebben al gehad BH en nagellak. Dat is allemaal niet goed. Ik dacht nog oorbellen.
2: Nee, ook niet goed.
1: Oh. Jeroen, jij?
3: Ja, gooi het over een andere boeg. Het is niet flauw bedoeld, maar ik denk dat 60% van de vrouwen iedere dag verantwoording draagt.
1: Oh,
3: voor het gezin, voor het werk, voor...
1: Ja, mooie poëtische verantwoording.
2: Mooi gevonden, maar het is niet goed.
1: Patrick zegt een trouwring.
2: Nee, ook niet.
1: Lisa make-up.
2: Nee.
1: Milene.
4: Ik denk dat het parfum is, want mijn moeder die draagt het elke dag.
2: Nee, ja, inderdaad. Het is parfum.
1: Oh, wacht even. Ja, is het goed?
2: Ja, het is parfum.
1: Parfum is goed?
2: Ja, parfum is goed.
1: Nou ja, parfum is goed zeggen. Oké.
2: Dat vind ik me door overvallen. Ja. Ja, normaal kan je altijd zo sloot met mensen die het allemaal fout hebben.
1: Ik wil nog wel even door. Haarspeltjes, denk Jeroen nog.
2: Nee, dat is niet goed.
1: Inlegkruisje werd ook nog gezegd.
2: Nee.
1: Nee, oké, het is allemaal fout. Nee, het is een parfummetje.
2: Het is een parfummetje. Wat ook leuk is uit het onderzoek blijkt ook dat veel vrouwen die hebben meerdere parfums voor verschillende gelegenheden. Dus bijvoorbeeld, er is een werkparfum, een uitgaansparfum, maar dat delen ze ook op in bijvoorbeeld een goedkoper parfum. Die doen ze dan snel naar werk aan. En een duurder parfum, dat gaat dan mee als je
1: Wacht even, want het is heel raar dat jij dat natuurlijk gaat zitten uitleggen. Want we hebben hier ook Brit zitten. Hallo Brit. Brit is een vrouw.
5: Ja, dit vertelde ik net.
1: Dit vertelde jij net. Oh, dit is doorgesluit.
5: Ja, daar heeft hij het van.
1: Oh, daar heeft hij het van. Oh, we gaan een beetje met de vieren van een ander zitten pronken. Ja. Maar dit klopt. Je hebt verschillende parfummetjes.
5: Ja, ik heb er vier. En eentje is heel fris. En die kan je ook gewoon lekker opspuiten. Is niet zo zwaar. Dan heb ik er eentje die is wat duurder. Dus dat doe ik echt voor speciale gelegenheden. Als ik wat uit eten ga of zo. Of iets leuks ga doen.
1: Ja.
5: Dan heb ik er eentje voor op kantoor. Die zit er een beetje tussenin. En dan heb ik ook nog een stapparfum. En die is kleiner. Dus die kan ook in je tasje. En die kan je gewoon opsprayen. En dat maakt allemaal niet uit.
1: Dat maakt niet uit hoeveel dat is.
5: Nee, die is €12. Je gaat niet met je peperdure parfum
1: ja,
5: op stap.
1: Ja, nee, oké. Dus de stapparfum kun je met een pollepel in je nek gieten. Dat maakt allemaal niet uit.
5: Je wil nog wel eens wat kwijtraken. Ja, dan wil je niet die dure kwijtraken.
1: Nee, oké. Ja. En daarna zit web. Dus wij zitten wel, zeg maar, qua collega's.
5: Die zitten in de middenmoot.
1: Over het stapparfum.
5: Ja, dat zeker. Maar niet in de dure parfum.
1: Nee.
5: Even als die dure opgehaald, dan kreeg ik allemaal complimentjes over.
1: Nou, hier. Kun je daar gaan?
5: Ja.
1: Dat is toch ook leuk voor ons?
5: Ja, maar ja, dat is duur als ik dat iedere dag op moet.
1: Ja, maar ja, goed. Wij willen ook wel eens lekker ruiken.
5: Zeg je nou dat ik stink?
1: Nee, ik zeg meer dat wij de colleren kunnen krijgen.

0: Maar eerst, en nu gaan we echt hele lange halen maken. Het onderzoek voor dinsdag. Ja, maandag zijn we er niet. Het is natuurlijk een lang weekend. Dus het zal wel een keer.
1: Ja, dit is echt eentje waar je echt dagen op wil wachten.
0: Ja, echt waar?
1: Dit wil je weten.
0: Dinsdag wil je dit horen, oké.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen vinden dat je hier 25 jaar of ouder voor moet zijn.
0: Oh, maar dat is niet per se het geval. Of wel?
1: Nee. Maar ze vinden, nou, als je dit wil, dan moet je 25 jaar of ouder zijn.
0: Oké, interessant. Dinsdagavond om 6:10 krijg je het antwoord. Hou vol, blijf erbij. Het komt vanzelf een keer voorbij. En dit is Abba. SOS.

0: Joe, SOS. Morgen wordt het stralend weer, zon overgoten. Het kan wel 26 graden worden. En iets wat daar perfect bij aansluit is het volgende. Namelijk de Roadtrip Top 100. Die kun je morgen vanaf 10 uur horen bij Joe. Dus het is wel zeker eventjes de moeite waard om dat mee te krijgen.
1: De Joe Roadtrip Top 100.
0: Ja, alleen maar van die heerlijke vakantie roadtrip nummers achter elkaar. Je kan daar vandaag nog je favorieten voor doorgeven. En Dave heeft dat gedaan. Hallo Dave.
2: Goedenavond, Kai.
0: Je hebt een nummer hoog in je lijstje gezet voor de Roadtrip Top 100. Ik kan me voorstellen dat als ik die titel zie, ja, jij bent iemand die heel veel kilometers maakt.
2: Ja, dat klopt. We gaan graag op pad in de zomer. Dan pakken we de auto en dan gaan we even het avontuur tegemoet.
0: En je vindt het dan ook lekker om ver te rijden. Daar hou je ook wel van. Dat is een soort van vakantie ook voor jou.
2: Ja, het is niet, de bestemming is niet het doel. Eigenlijk de hele race is mooi, hè? Van binnen naar zeer en dan weer verder.
0: En dus met tussenstops ook onderweg, kan ik me voorstellen? Of hoe gaat het dan?
2: Ja, gewoon eigenlijk vaak doen we wel vast de hele vakantie een beetje uitstippelen. Om naartoe gaan, alle activiteiten erbij.
0: Ja.
2: En dan vaak 2-3 nachtjes ergens en dan weer naar de volgende plek.
0: En wat wordt de eerstvolgende vakantie waar je heen gaat?
2: Die staat nog niet gepland, maar er staat nog genoeg op het lijstje.
0: Zoals?
2: Waar zijn we nog niet geweest? Eigenlijk de westkust van Amerika is nog een keer de bedoeling. Noorden hebben we wel gezien.
0: Met de auto?
2: Nou, niet vanaf hier met de auto.
0: Ook wil ik zeggen, Dave. Ja, dan kun je van autorijden houden, maar van hier naar Amerika, dat is toch ontzettend ver.
2: In Europa hebben we heel veel gezien. Eigenlijk van de Noordkap naar Gibraltar en Joegoslavië. De oude Joegoslavië is er wel geweest. Dus dat,
0: Dus die lijst morgen, de Roadtrip Top 100, die is helemaal op jouw lijf geschreven.
2: Ja, zo'n beetje wel. Ja, zeker weer. Ja, ik had nog veel meer nummertjes door kunnen geven, maar we waren er maar 20 maximaal. Dus.
0: Nou, daar hebben wij in ieder geval van genoten en daarmee hebben we ook de lijst samen kunnen stellen. Dus dank daarvoor, Dave. Ik ga Sniffende Tears met Driver's Seat voor je draaien.
2: Top, hartstikke mooi. Bedankt.

0: Driver's Seat bij Joe. Mr. Mister en Broken Wings hoor je na het nieuws van 6:30. En trouwens, die Driver's Seat, dat staat nog op het stemlijstje van Dave natuurlijk voor de Roadtrip Top 100, die je morgen hoort. Vanaf 10:00 hier bij Joe. En dan het nieuws van 6:30, Jeroen.
1: Er is een bijzonder stuk van de Eiffeltoren geveild. En dat heeft veel meer opgebracht dan van tevoren bedacht.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: 5%, 10%, 15%.
0: Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
22: Honda, the power of dreams.
23: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
26: Zo, waar is het warm? Horeca
27: de Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
28: Gezellig. Blijft nog de hele avond helder. Morgen is het zon overgoten met af en toe een bewolking. En de temperatuur stijgt naar wel 26 graden. Mister, na het nieuws van 6:30, Jeroen.
29: Goedenavond. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en werd benaderd door de mensen die erin zaten. De scholier heeft niets, maar de politie neemt deze zaak zeer serieus. Leerlingen is nu geadviseerd om onderweg goed op te letten, niet in te gaan op onbekenden, afstand te houden en bij verdachte situaties meteen hulp te vragen.
30: Wat zijn dat toch altijd akelige situaties die je hoort rondom scholen? Terwijl een school zou voor een kind net als een thuis, het zou gewoon een soort van veilige haven moeten zijn.
29: Ja.
30: Waar je gewoon heen gaat en zonder al te veel andere sores aan je kop natuurlijk. Want je hebt dan wel wat anders te doen. Zo, dat is echt... Hoe komt het toch?
29: En zeker dit, hè, je weet niet wat er aan de hand is. Is ook niet medegedeeld. Ouders hebben een brief gekregen met daar een uitleg. Bespreek het met je kind. Er moet echt iets aan de hand zijn. Er is nog weinig naar buiten gekomen wat er nou precies gebeurd is. Maar er is iets gebeurd. En de politie vindt het dus echt de moeite om daar de komende tijd heel veel aandacht aan te besteden. Dat maakt het best wel angstig.
30: Je weet
29: niet wat er is, maar je moet wel alles in de gaten houden.
30: Ja, en alleen al dus inderdaad die boodschap die ook ouders met hun kinderen moeten bespreken. En op school van pas op als je naar school gaat. Dat is natuurlijk een hele rare zin.
29: Ja.
30: Echt krankzinnig.
29: Ik ga door met Netflix. Netflix heeft de eerste beelden gedeeld van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. In 3 afleveringen wordt er teruggeblikt op de rechtszaak tegen hem in 2005 vanwege vermeend seksueel misbruik van kinderen. Hoewel Michael Jackson alweer bijna 17 jaar dood is, is hij nog steeds booming business, zegt filmkenner Carné van der Brink.
31: De entertainmentwereld verdient momenteel bakken aan Michael Jackson. De film over zijn leven heeft al €600 miljoen opgebracht. De muziek van Jackson wordt weer massaal beluisterd. En dit jaar zijn er al meerdere documentaires uitgekomen. Deze van Netflix wordt de derde.
29: Ja, dat Netflix inzoomt op de rechtszaak tegen Michael Jackson uit 2005... lijkt natuurlijk geen toeval. De film die op dit moment draait in de bioscoop over hem... die kreeg heel veel kritiek omdat daarin het misbruiksschandaal... of de schandalen niet aan bod komen. Tot slot, er is een deel van een trap van de Eiffeltoren geveild. En het heeft veel meer opgebracht dan de verwachte €150.000. Namelijk €450.000. Deze trap die werd 40 jaar geleden al uit de Eiffeltoren gezaagd. Was toen niet meer nodig. Toen kwamen namelijk liften. De trapdeel, zeg maar een deel van de trap, heeft 14 treden, weegt 1400 kilo... en bracht dus €450.000 bij een veiling. Nou werd er in 2008 een vergelijkbaar stuk verkocht aan een rijke Amerikaan. En die heeft er €100.000 meer voor betaald. €550.000.
30: Dus dit was eigenlijk een koopje.
29: Dit was een koopje.
30: Maar ja, kijk, en dan heb je een trap staan. Toch? Ja, jij weet het is een trap van uit de Eiffeltoren natuurlijk. Maar ja, je hebt een trap staan. Dat moet je ook maar goed weten te verkopen als het ineens gewoon in je huis staat of in een schuur. Of ik wat, nou, waar je dat ding ook gaat zetten.
29: Ja, nou nee. Ik ben niet deze trap eens. Anders geks ben ik toe in staat.
30: Ja?
29: Het is dan alleen de vraag, hoe vertel ik dat thuis? En waar komt hij te staan?
30: Ja. Nou, dat is inderdaad vol. Schat, ik heb nou iets gekocht. Dat is fantastisch. Het heeft €450.000 gekost. Oh, wat dan? Jee, in één keer zo'n uitgave. Ja, een trap.
2: Dit is Joe met Kai Merckx.
30: Een trap. We hebben al een trap.
29: Hij is van de Eiffeltoren.
30: Ja, maar hij is van de Eiffeltoren. Ja, zal wel. Dat zal wel. Elke dag na 6:30 zet ik een nummer in het zonnetje met blaasinstrumenten in. En omdat er een lekker lang weekend voor de deur staat, krijg je er van mij over 7 minuten ook een gratis blazersfeitje bij. Nou, Michael Jackson, daarover gesproken. Nog steeds populair, zoals je net hoorde. Bad, hoor je naar Mr. bij Joe. En Broken Wings.

Michael Jackson bij Joe Bad. Ik zet even een nummer met blazers in het zonnetje. En ik denk dat de uitvinder van de saxofoon, in dit geval, dat was Adolf Sax. Ik denk dat dat de grootste pechvogel op aarde is geweest. Als kind viel hij van de derde etage uit het raam en kwam met zijn hoofd op een steen. Toen hij 3 jaar was, dronk hij per ongeluk een kom met giftig water, omdat hij dacht dat het melk...

Was. Hij heeft zelfs een punaise ingeslikt. Hij is in een pan met hete olie gevallen. En kijk, dat is echt waar. Ik verzin het niet. Dat is echt waar. En kijk, dat als mensen met zo'n platte steen over het water keilen, dat hij dan zo springt. Zo, dat. Nou, die arme Adolf Sachs, die liep net langs op het Bal Supreme. En hij kreeg zo'n steen tegen zijn hoofd gegooid. Ja, nogmaals, ik verzin dit niet. Het is echt een beetje het leven van Adolf Sachs in een nutshell. Geloof het of niet, uiteindelijk is hij 79 jaar oud geworden. Terwijl zijn moeder altijd dacht van oi, oi, oi, dit ventje gaat niet oud worden. Want wat een ongeluk, wat een ongelukken. Dit is ook een nummer waar de blazers

0: Holiday. Dinsdag weer een ander nummer hier op deze plek met blazers in. Ik heb nog geen idee. Nee, het is nog zo ver weg. Het is donderdag.
1: Ja, nou.
0: Ik heb toch. Ja, je zou zeggen, je bent goed voorbereid, bedoel je?
1: Nee, helemaal niet. Nee, meer omdat ik het zelf ontzettend leuk vind. Ik vind het echt een leuk onderdeel van het programma.
0: Nou, wat leuk.
1: Met verrassende verhalen erbij.
0: Ook dat nog, hè?
1: Ja, ik dacht ik best veel van muziek. Maar wat je net weer vertelde over Adolf Sax, de bedenker, de maker van wat hij in zijn leven al op. Nou ja,
0: ja, puur
1: is man,
0: ingesleept.
1: Is 79 jaar geworden, ondanks al die ongelukken. Ja. Is hij in één deel, zeg maar, 79 geworden? Of is hij een arm kwijt?
0: Weet ik niet. Ja, misschien wel een beetje geperforeerd door die punaise die hij heeft gesleept. Dat zou kunnen, natuurlijk. Dat weet ik niet.
1: Ja, ik vind het gewoon leuk.
0: Onder andere.
1: Ja, onder andere.
0: Nou, super. Ik ga aan de slag. Ik laat je weten. Nee, het slaat ook nergens op. Wat het dinsdag wordt, ik heb geen idee.
1: Ik hoor het wel.
0: Als je suggesties hebt waarvan je zegt van, nou, dit is een nummer met blazers. Dus als je daar zo gek op bent, dit moet je echt even horen. Laat het dan weten in een bericht met de app van Joe. Zo, besteed ik het gewoon uit. Net zo makkelijk. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, hoor je over een paar minuten. Twee in dit geval naar Queen en We Will Rock You bij Joe. Buddy.

0: Minute gaan we spelen.
1: Ja, zeker wel. Om 7:10. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En lukt dat, win je het Joe prijzenpakket.
0: Mag altijd kiezen met wie je speelt. Met Guido of met mij. Dat mag ook. Als je mee wilt spelen en kans wil maken om dat prachtige Joe prijzenpakket. Ja. Dan moet je dat eventjes laten weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. En dan speel je misschien om 7:10 wel mee. En dan gaan we zo ook horen wie er gaat spelen. Dus dat wordt spannend.
1: Spannend.
0: Dat is spannend. En muziek van Elton John hoor je ook na het nieuws.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
10: Nu bij Vibra, dat is die glasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop, hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
15: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
18: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
19: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
24: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België.
0: De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
24: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
25: Met muziek van Elton John, I'm Still Standing, het nieuws om 7 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
26: Goedenavond. Oud-premier Mark Rutte moet binnenkort vragen beantwoorden over de coronapandemie. Hij is samen met tientallen anderen opgeroepen door de commissie die het coronabeleid gaat evalueren. De voorzitter van die commissie vertelt bij de NOS wat daar het doel van is.
27: Als mijn dochter en haar generatiegenoten ooit een pandemie meemaken, dat we goed voorbereid zijn. Dat moet het rapport opleveren. Maar we kunnen ook hiervan leren voor een andere langdurige crisis. En als ze dat als resultaat behalen, dan is deze commissie heel content.
26: De resultaten moeten in de loop van volgend jaar bekend worden. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Dat gebeurt nadat een leerling daar werd klemgereden door een busje en vervolgens werd benaderd door de mensen die erin zaten. De scholier is met een schrik vrijgekomen, maar de politie neemt de zaak heel serieus en gaat de scholen dus extra in de gaten houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Dat was geel, maar wordt nu oranje. Het advies is om alleen nog maar naar Cuba te gaan als het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor een uitvaart of een dringende zakenreis. Op vakantie gaan naar Cuba is op dit moment niet veilig. De situatie wordt daar de laatste tijd steeds slechter door grote tekorten aan brandstof, eten en medicijnen. En ook valt de elektriciteit steeds vaker uit. En een bijzondere nieuwe regel dan nog in Japan, want als je daar zeldzame Pokémon-kaarten wil kopen, dan moet je binnenkort je ID-kaart laten zien. Het land wil op die manier handelaars aanpakken, want die zorgen er nu voor dat het voor fans heel moeilijk is om nog voor een normale prijs aan Pokémon-kaartjes te komen. De regel geldt dus alleen voor de zeldzame kaarten. Een systeem gaat dan bijhouden hoeveel je daarvan koopt. Het weer nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
25: Dan Joe Verkeer door Flitsmeister. Er staan nog flink wat files in het land. 14 in totaal. En 2 daarvan zijn langer dan een half uur. Ze staan allebei op de A1. De eerste Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoendelo is een ongeluk gebeurd. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Verder is de weg dicht. En kun je ook omrijden? Wil je richting Apeldoorn, volg dan Arnhem over de A30, de A12 en de A50. En de andere file op de A1, Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Badmen. 33 minuten vertraging.
28: Morgen. De Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuyn.
25: En zometeen, zoals je gewend bent, een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Eric Clapton en ook de Crusaders naar Elton John.

0: Crusaders en Randy Crawford, Street Life bij Joe. Het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s met zometeen Eric Clapton, Tears in Heaven.
1: Minute to win it.
0: Eerst is het precies 10 over 7, Kai.
2: Zo, Guido. Zo. Wat een timing.
0: Strak op de klok, tijd voor een nieuwe ronde van Minute to Win It. Gaan vanavond spelen met Marco. Hallo Marco.
3: Hey, goedenavond.
0: Hey,
3: Guido. Goedenavond.
0: Je bent wat een gezelligheid.
2: Ja,
0: je komt er lekker in.
2: Marco, altijd gezellig.
3: Jawel, jawel. Nou, ik had Kai toevallig van de week even al gesproken door voor die helden top 100. Ik weet niet,
0: de helden top 100. Muziekhelden.
3: Ja, precies. Ja, klopt. Ja. Dus vanavond ga ik het met jou doen, want ja, 3 uur Kai op de radio, dat is toch wel...
2: dan heb je het wel gehad, dat begrijp ik, Marco.
3: Jawel.
2: Dan wil je ook eens even iemand anders weer horen.
3: Zoiets.
0: Ik begrijp dat je met mij wil spelen vanavond, Marco. Leuk.
3: Ja,
0: leuk.
3: Klopt. Ja.
0: Nou, dan gaan we dat maar meteen doen. Een nieuwe ronde Minute to Win It. 5 begrippen raden binnen de minuut. En als het je lukt, dan win je het Joe prijzenpakket.
3: Oh, ik ben echt benieuwd.
0: Nou, goed. Ik ook.
2: Dan ga ik alleen in de gaten houden of alles goed verloopt, Marco. Ik ga me daar verder helemaal niet meer bemoeien. Je gaat me niet horen.
0: Ja, je houdt je mond maar even.
2: Ja, absoluut. Ik ga alleen nog even aftellen.
0: Oh, dat is goed.
2: Dat is alles wat ik nog doe.
0: Ja, dat is het laatste wat ik van je wil horen.
2: 3, 2, 1, start.
0: Marco, dit is een land waar de piramides staan.
3: Egypte.
0: Ja, dit is zowel een damesblad als een klein vliegend diertje. Langwerpig diertje. Vliegt vaak boven sloten.
3: Libellen.
0: Ja. Hier kun je in slapen en dan knoop je het vast aan bomen bijvoorbeeld.
3: Een hangmat.
0: Ja, hier was ik het bangst voor. Fijn. Dit is een soort fruit. Het is rood en het heeft een groen kroontje.
3: Een aardbei.
0: Ja.
3: Nog eentje.
0: Marco, dit is... Hij is helemaal relaxed, heerlijk. Ik ben het zelf eigenlijk ook. Marco, dit is een plant. Vind je vaak in de woestijn en hij is nogal prikkelbaar.
3: Ja, heel simpel. Dat is een cactus natuurlijk.
0: Ja!
3: Fantastisch dit.
0: Kijk,
3: yes. Man, fantastisch dit. Nou, ik was echt zo zenuwachtig. Maar jij zou dit misschien niet zeggen, maar ach, man.
2: Fantastisch. En zo zie je het ook al. Kijk, mij heb je dan 3 uur op de radio gehoord. Dit is nog maar 12 minuten Guido Kuijnen. Je hebt al prijs, Marco.
3: Ja,
2: nee,
3: oké. En elkaar je schrale troost. We hebben jou elke dag jou onder het eten aanstaan.
2: Ach, fantastisch, Marco. Ik eet lekker mee met jullie. Super.
3: Oké, helemaal goed. Ja, gezellige show. Kijk.

0: Foreigner, Cold as Ice, richting de warme vrijdag en het warme Pinksterweekend. Dit is Joe, met zometeen muziek van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart en ook Gloria Gaynor met I Will Survive.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
5: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
4: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.

0: beste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Ah, dat lucht op.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
9: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
8: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
9: Nee, Greenwave. Greenwave.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Oh,
13: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
16: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Het is exact 7:30. Goedenavond. Je bent bij Joe en krijgt de Joe Verkeer of Flitsmeister. Er staat nog, even kijken, 45 kilometer file in het land. En twee files zijn langer dan 20 minuten. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Badmen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Je vertraging 23 minuten. En ook file op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 3 kwartier vertraging. Komt er een kapotte auto, de rechte rijstrook is daar dicht.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Ja, sta je ergens anders vast, duurt het maximaal 20 minuten... en daarna weer lekker doorrijden met de muziek van Spandau Ballet, Gloria Gaynor. En dit is Bonnie Tyler.

Morgenavond gaat het gebeuren. Wordt natuurlijk warm. Maar ik heb een advies voor je. Leg nu, maar ook nu, 2 flessen water in de vriezer. Zet die morgen voor een ventilator. Heb je toch een beetje het gevoel dat je een airco in je slaapkamer hebt. En die ga je nodig hebben. Want als je te warm hebt in de nacht, kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Vertel ik je zo meteen wat het is. Na Duran Duran en dit is Spendo Ballet.

Duran Duran en Ordinary World bij Joe. Ja, en ik vertelde je net al dat je je moet voorbereiden op de eerste plaknacht morgenavond. Het wordt natuurlijk een heerlijk warm Pinksterweekend. Maar ja, de nachten zijn wat minder. En heb je nou ook het gevoel dat als het warmer is, dat je meer rare dromen hebt? Heb ik wel. En er is ook een verklaring voor. Want blijkbaar droom je tijdens warme dagen evenveel en even gek als normaal. Maar doordat het warm is, slaap je slechter en wordt je remslaap vaker onderbroken. En dat is de fase waarin je veel en intens droomt. En doordat je vaker wakker wordt, onthoud je dus die dromen beter. Want ja, je wordt elke keer wakker en denkt, wat heb ik nou weer meegemaakt? En dan denk je 's ochtends, jonge, wat heb ik het druk gehad vannacht, zeg.

0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaar.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ga voor gemak. Ontdek

0: Verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien... per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
12: Aldi. Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Mantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week...

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, Remo!
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Dit is jou! Met muziek van Toto, Afrika zometeen na het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
8: Goedenavond. De bemanningsleden die het cruiseschip Hondius naar Rotterdam hebben gevaren zijn niet besmet met het Hanta-virus. Ook hebben zij allemaal geen gezondheidsklachten. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt. De Nederlandse bemanningsleden zitten in thuisquarantaine. Hun buitenlandse collega's verblijven tijdelijk in speciale cabines in de haven van Rotterdam. Tijdens hun quarantaine worden ze elke week getest. De activisten van de Gaza-hulpvloot zijn geland in Turkije, dat meldt de NOS. Ze werden vandaag vanuit Israël op het vliegtuig gezet en er zitten ook 6 Nederlanders bij. Zij krijgen nu eerst een medische check en zullen morgen waarschijnlijk terug naar huis komen. De activisten zijn volgens hun advocaat erg slecht behandeld door Israël. Ze zouden geslagen zijn en sommigen zijn seksueel misbruikt. In het centrum van Utrecht zijn duizenden mensen de straat opgegaan om een tegengeluid te geven aan de anti-asielprotesten. Hun boodschap is dat vluchtelingen juist wel welkom zijn in ons land, want volgens hen verdient iedereen een veilige toekomst. De sfeer op straat is gemoedelijk. En een oude trap uit de Eiffeltoren is op een veiling verkocht voor bijna €500.000. Dat is een stuk meer geld dan vooraf verwacht werd. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt het al ruim 40 jaar met een lift. Wat de koper met de trap gaat doen, is nog maar de vraag, want het ding is behoorlijk zwaar. Hij weegt ruim een ton. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
7: Joe Verkeer of Flitsmeister dan nog. Er staan nog 5 files in het land, waarvan 1 langer dan 10 minuten. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug is de rechterrijstrook dicht door schade aan een slagboom dat wordt gerepareerd. Omrijden, dat kan via Dordrecht en de Moerdijkbrug over de A16. En anders sta je 23 minuten in de file. Ja, en ben je onderweg naar Friesland en wil je dat doen over de Afsluitdijk, raad ik je dat ten zeerste af. Die is namelijk afgesloten in de richting van Friesland. Komt door een ongevalonderzoek. Wil je richting Friesland, doe je dat over Amsterdam, Amersfoort, Almere en Emmeloord over de A8, A10, A1 en de A6. Sterkte met omrijden.
9: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100.
7: Toepasselijk.
9: 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: En in de app van Joe kies je nu uit 2 liedjes uit de top 40 van vandaag 1988. Een liedje met de meeste stemmen hoor je zo.

0: Hernandez en Born to be Alive. Dit is Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Pat Benatar, Love is a Battlefield. En ook MC Hammer komt eraan. Het is 21 mei 2026. Een goede dag voor Moerdijk, want het dorp verdwijnt misschien toch niet. Eerder kwam het nieuws naar buiten dat Moerdijk opgeheven zou worden om ruimte te maken voor industrie- en energiecentrales. Maar nu lijkt het er toch op dat er wordt gezocht naar een alternatieve oplossing, waardoor de bewoners gewoon in Moerdijk kunnen blijven wonen. Maar, zegt de overheid, wij geven nog geen enkele garantie. Hey, en weet jij eigenlijk precies wat je directe collega verdient? Als ik naar mezelf kijk, nee, echt geen flauw idee. Maar er gaat verandering in komen. Want er komt in 2027 een wet waardoor werknemers meer inzicht moeten krijgen in wat hun collega's verdienen. En ook wordt het voor werkgevers verboden om tijdens sollicitatiegesprekken te vragen naar het laatst verdiende salaris. Dus ik zou zeggen, doe je voordeel mee.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En nu een muzikaal voordeeltje, want jij hebt de touwtjes in handen. Iedere dag rond 7:50 geef je de keuze uit twee liedjes die wel ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die we al even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 21 mei, maar dan in 1988. En toen, in de top 40, stond Freiheit en Play It Cool.

Zeg maar, welke van deze twee liedjes wil je zo meteen helemaal horen? Gewoon hier op Joe. Open even de app van Joe. Op de homepagina zie je eerst mijn foto. Even zwaaien. Klein beetje naar beneden. En tikken op je favoriet. Een liedje met de meeste stemmen over 8 minuten. Naar MC Hammer. En dit is Pat Benatar.

0: bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1988. Ja, en moet ik nog zeggen dat we toen Europees kampioen voetbal werden? Nee, is wel duidelijk toch? Maar de kans dat we dit jaar wereldkampioen worden is ook aanwezig, want volgens een onderzoeker gaat dat gebeuren. Hij heeft een model die heel veel factoren meeneemt en heeft het de afgelopen 3 WK's bij het juiste eind gehad. Nu zegt hij dus dat Nederland het WK gaat winnen in 2026. Dus het is hopen dat hij gelijk heeft. Maar toch nog even naar het jaar waarin we het EK wonnen, 1988. Toen stond op 21 mei in de top 40 Vrijheid en Play It Cool.

0: En ook Morikante Jekke Jekke. En de keuze, die was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen hier op Joe? Vrijheid, Play It Cool of Morikante met Jekke Jekke? Die laatste liep in het begin gigantisch uit. Vrijheid heeft wel een goede inhaalslag gemaakt, maar helaas net niet genoeg. De winnaar van vanavond met 52% van de stemmen. Morikante, Jekke Jekke.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: de winnaar.
1: Van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Morikante en Jekke Jekke bij Joe. Dinsdag weer een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan kun je kiezen uit twee liedjes uit de top 40 van dan in 1992. En zometeen hier bij Joe, Backstreet Boys, Chicago. En ga maar vast in de houding staan voor de YMCA.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Voordat ik hier manager...

0: soep.
1: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl. Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
6: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus.
8: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers. Praxis.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: 8:30 geweest, goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. Korte file op de A1, Hengelo-Osnabrück, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 9 minuten door de grenscontroles. En wil je richting Friesland over de afsluitdijk, dan raad ik je dat ten strengste af. Daar is namelijk een ongevalsonderzoek bezig. Dus wil je richting Friesland, doe dat dan over Amsterdam, Amersfoort, Almere en Emmeloord, over de A8, A10, A1 en de A6.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: En wat lekkere muziek voor tijdens het omrijden met Village People, YMCA, ook de Backstreet Boys, Quit Playing Games naar Chicago. Hard to say I'm sorry.

playing games bij Joe. Terwijl ik je net vertelde dat de afsluitdijk richting Friesland is afgesloten wegens een ongeluk. En dat we daar nog bezig zijn met de ongevalsanalyse. Ja, en ik wil het niet lullig voor je maken. Maar morgen is het helemaal niet erg om even om te rijden. Dus ja, ik zeg niet dat ik hoop dat je morgen om moet rijden. Maar als het zo is, is het niet heel erg. Want morgen hoor je hier op Joe de Joe Roadtrip Top 100. De 100 lekkerste hits voor in de auto. Ik zou er bijna gewoon speciaal voor in de auto stappen. Even een extra rondje rijden. Zou zomaar kunnen dat je deze ook gaat horen. Village People bij Joe, YMCA. En handen aan het sturen. Young man.

Propaganda en Jewel Eye to Eye bij Joe. Goedenavond, Guido hier met een welgemeend advies. Maak op tijd een afspraak bij je kapper. Want het is pas sinds vandaag dat ik me weer kilo's lichter voel. Eigenlijk wilde ik een maand geleden al, appte ik mijn kapper en die zei, ja, leuk dat je wil, Guido, maar ik ben op vakantie. Ik kom over een paar weken pas terug en dan ben je aan de beurt. En ik ben trouw aan mijn kapper. Dus vandaag mocht ik eindelijk weer en de afgelopen dagen had je me echt niet willen zien. Zag er echt niet uit. Dus mijn advies, gratis tipje van Guido, maak altijd op tijd een afspraak bij je kapper. Er is trouwens een advies wat door de mannen van Aerosmith in de wind is geslagen, want die hebben me toch al lange haren. Het is niet normaal, maar ze hebben ook goede muziek. Dit is I Don't Wanna Miss a Thing.

0: Gonna Miss a Thing. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dat is Joe. Met zometeen Donna Summer, Could It Be Magic, ook Bryan Adams en Heaven ga je horen. En ook, heb ik wel zin in, Alanis Morissette en Ironic zometeen. Hier bij Joe en ook het nieuws krijg je zo van Rebecca.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Schat, je hoeft niet te huilen.
5: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
6: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
5: Ah, dat lucht op.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
12: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust.

0: en onze toekomst. Hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: It's playtime.
11: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
14: Dit is jouw. De muziek van Bryan Adams en Donna Summer na het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
15: Goedenavond. De activisten van de Gaza-hulpvloot zijn erg slecht behandeld door Israël. Volgens een advocaat zouden ze mishandeld zijn en in sommige gevallen ook nog seksueel misbruikt. Mensen die gewond zijn geraakt zijn in Turkije met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De 6 Nederlandse activisten krijgen nu eerst een medische check en zullen morgen waarschijnlijk terug naar huis komen. De bemanningsleden die het cruiseschip Hondius naar Rotterdam hebben gevaren zijn niet besmet met het hantavirus. Ook hebben zij allemaal geen klachten. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt. De Nederlandse bemanningsleden zitten in thuisquarantaine. Hun buitenlandse collega's verblijven tijdelijk in de haven van Rotterdam. Ze worden de komende tijd elke week getest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Dat was geel, maar wordt nu oranje. Het advies is om alleen nog maar naar Cuba te gaan als het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor een uitvaart of een dringende zakenreis. Op vakantie gaan naar Cuba is op dit moment niet veilig. De situatie wordt daar de laatste tijd steeds slechter door grote tekorten aan brandstof, eten en medicijnen. En ook valt de elektriciteit steeds vaker uit. En dan nog sport, want Ajax maakt nog steeds een kans om Europees voetbal te spelen. In de play-offs voor de Conference League hebben de Amsterdammers vanavond met 2-0 van Groningen gewonnen.

0: gewonnen. En dan spelen ze zondag de finale. Die is tegen Utrecht of tegen Heerenveen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
1: Dan het Joe-verkeer door Flitsmeister. Viel op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 12 minuten vertraging door grenscontroles. En ben je onderweg naar Friesland? Doe dat dan niet over de Afsluitdijk, want de Afsluitdijk is gesloten in de richting van Friesland. Komt er een groot ongeval dat er eerder vandaag is gebeurd? Ze zijn er nog bezig met onderzoek. Rijd daarom onderlangs over Amsterdam, Amersfoort, Almere en Emmeloord over de A8, de A10, de A1 en de A6. En morgen is omrijden geen straf.
2: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Ja, dat wordt een feestje morgen. Maar vanavond is het ook een feestje met muziek van Alanis Morissette, Ironic en Donna Summer. Hoi naar Brian Adams, dit is Heaven. Ja.

en Could It Be Magic bij Joe. Met zometeen een Nederlands product. Toontje Lager, stiekem gedanst. En dansen op de muziek van Alanis Morissette, dat kan binnenkort in Den Haag. Ze komt namelijk naar Nederland voor haar enige show dit jaar op het Europese vasteland. Dus wil je haar zien, dan moet je naar Den Haag in het Zuiderpark op 7 juli. Cressip staat in het voorprogramma, allemaal niet verkeerd. Behalve de prijs. Ik vind het toch wel duur. €90 per ticket. Maar ja, dan hoor je Alanis Morissette. Die zegt, hey. Dan heb je ook wat. Namelijk de muziek van Alanis Morissette, die je nu gratis hoort op Joe. Dit is Ironic.

wordt heerlijk zonnig, zomerse temperaturen. Gaan we allemaal lekker van genieten. En misschien kan je wel wat extra budget gebruiken. Komend weekend voor bijvoorbeeld wat flessen zonnebrand. Of misschien een nieuwe zonnebril. Of, oh, zo'n opblaasbaar zwembad in je achtertuin. Oh, heerlijk. Zometeen wat extra budget te winnen in de 10 voor 10 tot 100 euro. En jezelf opgeven doe je over 4 minuten. Naar de Google Dolls.

0: Goo Dolls en Iris bij Joe. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Je hoort straks muziek van Prince. Ook de Eagles, Hotel California komt eraan. En je maakt ook nog kans op 100 euro. We spelen zo meteen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus zo tik je nog even die 100 euro binnen voor dit zonnige weekend. Wil je meespelen? Pak dan de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Vandaag was het jaarlijkse fotomoment van de Oranjes. Maar wat is de naam van onze kroonprinses? Dus hoe heet onze kroonprinses? Haar naam is misschien wel 100 euro waard via een bericht in de app van Joe.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Schat, je hoeft niet te huilen.
12: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
13: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
12: Ah, dat lucht op.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
16: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
17: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
18: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo. Voor Almof.
17: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
23: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
28: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: En ik heb een vraag voor je. Wat is de naam van onze kroonprinses? Stuur het antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen. En de Eagles Hotel California.

0: Eagles en Hotel California. Je bent bij Joe, de beste plek voor alle hits uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen muziek van Prince, Raspberry Beret.
1: De 10 voor 10.
0: En we spelen zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Vanavond met Angelique, hallo.
2: Hey, hallo.
0: Angelique, wij zijn uit hetzelfde hout gesneden, jij en ik.
2: Ja, allebei Amsterdammer?
0: Nee, allebei, allebei altijd de avonddienst.
2: Oh, oké, okay, ja.
0: jij werkt in de zorg, hè?
2: Ja, klopt. Ja, en... ik ben wijkverpleegkundig in Amsterdam.
0: Oh, wat leuk. En waarom altijd de avonddienst?
2: Omdat ik niet zo goed ben met een wekker. Ik vind de ochtend, ik ben niet zo goed met het vroeg opstaan. Dat is niet mijn ding.
0: Nee. Nou ja, nee. Ik kan jou echt volledig de hand schudden. Het is lekker, eigenlijk heerlijk, gewoon zo'n avonddienst. Want iedere ochtend is een zondagochtend.
2: Ja, precies. Je kan altijd uitslapen, hoef nooit een wekker te zetten.
0: Heerlijk, ja. Je kan je een keer verslapen zogenaamd, maar dat is dan niet erg, want je had toch niks te doen.
2: Nee, precies, precies.
0: Geweldig. Hoe vul jij de ochtend in?
2: Nou, sowieso met uitslapen natuurlijk. En als ik dan wakker ben, dan ga ik nog wel even naar de sportschool. Dat doe ik 3 keer in de week.
0: Oh ja. Ja,
2: en voor de rest, ja, rustig aan. Ja, heel relaxed.
0: Onze levens zijn eigenlijk exact hetzelfde.
2: Ja, goed zo.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, ik kan het me ook echt niet voorstellen om dan de ochtenddienst te hebben of zo. Want hoe laat begint dat bij jullie, de ochtenddienst?
2: Om 7:30.
0: Oh, wat een hel. Oh,
2: ja,
0: Angelique. Och, vreselijk.
2: Ja. En nu pas om 3:00 middags beginnen. Dat is helemaal lekker.
0: Oh ja, dat is heerlijk, dat is heerlijk. Ja, Angelique, zo meteen nog even 100 euro te verdienen in de 10 voor 10 tijdens je avonddienst. Wat ga je doen met geld als je nog wat geld wint?
2: Ik denk wel weer reserveren voor een nieuw tripje. Ik ben net terug van Portugal een lang weekend. En dat kost natuurlijk ook wel wat. Dus volgende tripje is een camping in Zeeland volgende maand. Dus ja, daar kan ik het ook wel weer voor gebruiken.
0: Super, we gaan sparen voor de camping in Zeeland volgende maand, Angelique. Super. Ja. Oké, gaan we daar zo meteen voor spelen. Doen we over 3 minuten.
2: Is goed.
0: En als je nou een gokje wil doen, hoeveel jij denkt dat Angelique zo meteen gaat winnen, is dat natuurlijk altijd welkom via een berichtje in de app van Joe. Eerst eens even kijken wat Prince denkt. Hoeveel vragen heeft Angelique straks goed? Of weinig? Oh, dat is meer. Oké. Prince denkt 4. Wat denk jij? Je mag altijd gokken in de app van Joe. Over 3 minuten een nieuwe ronde van de 10 voor 10.

0: De hele dag die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Prince, Raspberry Beret. En zometeen nog Enrique Iglesias.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Angelique. Die werkt als wijkverpleegkundige en heeft altijd de avonddienst. Want uitslapen is het lekkerste wat er is. Toch, Angelique?
2: Ja, absoluut.
0: En als je wat geld vindt in de 10 voor 10, dan gaat het naar een vakantie in Zeeland op de camping. Ja. Ik vroeg net aan de Joe-luisteraars wat ze denken dat jij gaat scoren. Hoeveel vragen jij goed gaat hebben. Marit, die denkt 8. Marco, die denkt 10. En Hans, die stuurt 10. Want volgens mij is ze wel bij de hand.
2: Nou, laten we het hopen.
0: Ja, ik denk dat het een compliment is. Angelique, je krijgt zometeen 10 vragen in de 10 voor 10. En per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een provincie, noem ook echt een provincie. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja.
0: Oké, adem in, adem uit. Daar ga je. Vraag 1, Angelique. Vandaag was het jaarlijkse fotomoment van de Oranjes. Wat is de naam van onze kroonprinses?
2: Amalia.
0: 10 euro. Vraag 2. Wat is de volledige naam van de Eindhovense voetbalclub PSV?
2: De volledige naam? PSV? PSV? Ben je de volledige naam?
0: En daar ging dat eerste tientje alweer. Wat jammer.
2: Ja, ik heb helemaal niks met voetbal, hoor.
0: Nee, ja, snap ik. En het is ook niet een super makkelijke naam. Het is Philips Sportvereniging.
2: Nou, dat wist ik niet.
0: Ga je nooit meer vergeten vanaf nu.
2: Nee.
0: We gaan verder vanaf 0 euro. Vraag 3. Wat is de hoofdstad van Spanje?
2: Madrid.
0: En er is dat tientje weer terug. Vraag 4. Van welke artiest zijn de Joe-hits Rhythm Divine en Bailamos?
2: Rhythm Divine? Ik heb geen idee. Enrique Iglesias.
0: Dat is gewoon goed, hoor.
2: Oh,
0: en Bailamos ga je zo horen. Vraag 5. Het is vandaag de internationale dag voor de Chardonnay. Maar wat is dit voor drankje?
2: Chardonnay is een wijn.
0: 30 euro. Vraag 6. Welke fastfoodketen staat bekend om de gele M?
2: McDonald's.
0: 40 euro. Vraag 7. In welke Disney-film staan de leeuwen Simba en Mufasa centraal?
2: Lion King.
0: Ja, 50 euro. Vraag 8. Welke Mexicaanse dip maak je met avocado?
2: Guacamole.
0: 60 euro. Kijk, we zijn lekker bezig nu, Angelique. De diesel die draait. Vraag 9. Welke Amerikaanse actrice is bekend van haar hoofdrollen in Pretty Woman en Notting Hill?
2: Julia Roberts.
0: 70 euro. Laatste vraag, Angelique. Wordt het toch nog 80 euro misschien? Maak het Nederlandse spreekwoord af. De aap komt uit de...
2: Mouw.
0: Ja! Even, en daar komt nog even 80 euro uit de mouw.
2: Yes.
0: Nou, dat is echt niet verkeerd. Ja, het is dan zo jammer als je dan in het begin je geld kwijtraakt. Denk ik, oh, dit komt nooit meer goed. Maar sindsdien eigenlijk foutloos.
2: Ja, gelukkig.
0: Dat wordt 80 euro.
2: Weer dat stomme voetbal, hè?
0: Weer dat stomme voetbal. Jij kijkt echt uit naar het WK, hè?
2: Nou, echt niet.
0: Nee, Angelique, neem die 80 euro lekker mee naar Zeeland. Heel veel plezier daar alvast. En werk ze nog in je avonddienst.
2: Hartstikke bedankt.
0: Maandag een nieuwe ronde van het... Nee, dinsdag, sorry. Dinsdag een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Pinksterweekend, hè. Dan weer kans op 100 euro. Zorg dat je iets voor half 10 bij Joe bent.

0: Bailamos. Het zonnetje gaat alvast een beetje schijnen voor het lekkere, warme Pinksterweekend dat eraan komt. Zometeen meer iets uit de 70s, 80s en 90s van Bon Jovi, Frankie Stallone en ook Billy Joel. En morgen, oh morgen!
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen.

0: vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe, Roadtrip Top 100. Morgen bij Joe.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles.

0: je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
4: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spark

0: bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond. De Nederlandse activisten van de Gaza-hulpvloot komen morgenmiddag terug naar Nederland. Ze landen rond 6:30 op Schiphol. Vandaag zijn ze uitgezet naar Turkije. Daar worden ze nu eerst nagekeken. De organisatie weet nog niet hoe het met hen gaat. In totaal werden er honderden activisten opgepakt door Israël. Zij zouden met extreem geweld behandeld zijn. Volgens een mensenrechtenorganisatie heeft Israël hen ernstig mishandeld en seksueel vernederd. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat blijkt uit het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid proactiever wordt bij het helpen van mensen. Dat zegt hij bij de NOS.
7: Ik denk dat de overheid soms denkt, nou, mensen moeten het zelf maar proberen te regelen. Ik zie wel, als ze komen, dan doe ik wel wat. Ik kijk daar toch op een andere manier tegenaan. Hè? Ik denk van, als je weet dat mensen die overheid nodig hebben, dan zou je toch eigenlijk uit jezelf als overheid naar de mensen toe moeten gaan.
6: Ja, want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman hoort te doen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan de familie. Die ontkent namelijk dat de man besmet was. Ze wilden daarom ook geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Maar ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En opletten dan nog als je dit weekend naar het concert van Harry Styles gaat, want de organisator waarschuwt voor hitte, omdat de temperatuur de komende dagen langzaam richting de 30 graden gaat. Bereid je daarom goed voor, trek luchtige kleding aan, neem zonnebrand mee en zorg ook dat je goed eet en drinkt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
5: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is de avond van Joe.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Grando.
8: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Dit is Joe.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Hey Remon!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Koeling alarm! Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
9: Hey Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
13: Gek

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Waar heb je last van?
7: Koorts. Oranje koorts.
9: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart? Met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Mm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steek

0: Nu.nl Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het risico op ziektes neemt toe door klimaatverandering. We lopen een grotere kans om bijvoorbeeld kanker, hittestress of een infectieziekte te krijgen. Dat komt omdat we vaker en langer worden blootgesteld aan hitte, UV-straling en pollen. Deskundigen roepen daarom op om de bevolking hier beter tegen te beschermen. De Nederlandse activisten van de Gaza-hulpvloot komen morgenmiddag terug naar Nederland. Ze landen rond 5:30 op Schiphol. Vandaag zijn ze uitgezet naar Turkije. Daar worden ze nu eerst nagekeken. De organisatie weet nog niet hoe het met hen gaat. In totaal werden er honderden activisten opgepakt door Israël. Zij zouden ernstig mishandeld en seksueel vernederd zijn. In Spanje is een meisje van 2 jaar oud overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in de auto van haar vader. Ze zat urenlang vast in een auto die steeds heter werd en dat heeft ze niet overleefd. De vader moest haar eigenlijk naar de opvang brengen, maar raakte afgeleid door een telefoongesprek. Daarna reed hij automatisch door naar zijn werk, waar hij parkeerde en niet doorhad dat het kind nog achterin zat. En in Denemarken zijn de autoriteiten gestopt met het bergen van de dode walvis Timmy. Die ligt daar voor de kust en ze wilden hem weghalen, maar dat is te gevaarlijk. Want in dat lichaam bouwen zich allemaal rottingsgassen op. En daardoor kan het elk moment ontploffen. De bergers vrezen dat dat gebeurt zodra ze een touw aan hem vastmaken en gaan dat daarom ook niet meer proberen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
0: Morgen, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is de avond van Joe.

0: Country Hits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe, Road Trip Top 100. Morgen bij Joe.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks, behalve lezen.
3: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Oranje.

0: Een thuisbatterij van Jackery? Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed?
1: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
0: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
1: Nee, Greenwave. Greenwave.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
3: Greenwave. Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Zomerse topdeals bij Van Halen. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo... en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Let's
13: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki... is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging... of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Schat, je hoeft niet te huilen.
17: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
18: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
17: Ah, dat lucht op.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Dit is het nieuws van 12 uur.
22: Goeienacht. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort... had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel en zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goeienacht, dit is Joe.